0: Zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
2: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis FM.
8: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is. Kermis.

0: altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
1: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
2: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
1: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
3: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. We zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
4: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
0: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
1: FM. Attention!
2: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
3: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt? Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
4: Alles is mogelijk.
3: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
4: Launchmedia.nl.
3: Launched Media.
4: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
5: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl. Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl. Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
7: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
1: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL. De grootste feest- en carnavalskleding van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
2: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
3: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur.

0: en het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
1: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
2: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
3: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
4: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit, omdat wij dat ook niet doen.
5: Goedemorgen, ik wil je niet verdrietig maken, maar we zijn aangekomen bij de laatste dag van de kermis. Nog één dagje genieten van attracties en al wat lekkers, maar dan wordt alles weer ingepakt. Om je nog even goed voor te bereiden op deze dag, krijg je van ons nog de laatste wekdienst van deze editie. Je kunt de wekdienst ook teruglezen op onze website kermisfm.nl.
6: Het weer.
5: Het slaat een beetje om vandaag. Het lijkt wel alsof moeder natuur ook verdrietig is dat de kermis er bijna op zit. Er wordt voor vandaag namelijk regen voorspeld. Dat begint al halverwege de middag en houdt aan tot het einde van de avond. Halverwege die avond wordt er zelfs onweer voorspeld. Het wordt niet warmer dan 23 graden vandaag.
6: Dit kun je vandaag verwachten.
5: Op deze laatste dag van de kermis zijn er geen specifieke dingen die nog op het programma staan. Het gaat er vandaag vooral om dat je nog doet wat je wil en dat je lekker gaat genieten van de laatste kermisdag. Eet die snack, maak dat ritje en win die knuffel. Let's go!
6: Deze DJ's ga je horen.
5: Op deze laatste dag van Kermis FM trapt Nelleke Arnoud de dag af tussen 12 en 2. Later in de middag komen Jordi Graat en Thomas van Groningen langs. Zoals elk jaar is het allerlaatste woord voor Arno LeBlanc. Hij sluit Kermis FM 2026 af met de laatste ronde. Je kunt de hele programmering zelf teruglezen op onze website.
6: Te zien op Kermis TV.
5: Maar niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook genoeg tv-programma's te zien vandaag. De allerlaatste afleveringen van Concept Onbekend en Commando Kermis kun je vandaag volgen om 7 en 8 uur vanavond. De dag en Kermis TV zelf worden om 9 uur afgesloten met een allerlaatste update.
6: De Kermis Top 013.
5: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:30 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En vanavond hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Breng dus nog één keer je stem uit via kermisfm.nl/stem. En dan tot slot, even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je voor het laatst Jan, die je nog één advies mee wil geven over afscheid nemen van de kermis.
7: De laatste dag gingen wij altijd naar de kermis nog. Dan wordt je begraven, zogenaamd. Maar dan had het toch een beetje heimwee naar die dagen dat er voorbij was. Ja, dan geniet ik toch nog wel, maar dan denk je, morgen is het niet meer, dan wordt afgebroken. Deze nostalgie dan weer, denk ik. Dat je dan denkt, ach, hij is weer voorbij. Tot volgend jaar. Dat we weer kunnen genieten. Uitkijken naar volgend jaar.
5: En dat was hem dan, de Kermis FM Wekdienst voor 2026. Heel erg bedankt dat je luisterde. En hopelijk ben je er volgend jaar weer bij voor 10 dagen in Tilburg. Dankjewel. Kermis FM.
6: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Sebastian.
1: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
2: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
3: FM. Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst.

0: Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
2: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
1: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
3: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
4: Goedemorgen, ik wil je niet verdrietig maken, maar we zijn aangekomen bij de laatste dag van de kermis. Nog 1 dagje genieten van attracties en al wat lekkers, maar dan wordt alles weer ingepakt. Om je nog even goed voor te bereiden op deze dag, krijg je van ons nog de laatste wekdienst van deze editie. Je kunt de wekdienst ook teruglezen op onze website kermisfm.nl.
5: Het weer.
4: Het slaat een beetje om vandaag. Het lijkt wel alsof moeder natuur ook verdrietig is dat de kermis er bijna op zit. Er wordt voor vandaag namelijk regen voorspeld. Dat begint al halverwege de middag en houdt aan tot het einde van de avond. Halverwege die avond wordt er zelfs onweer voorspeld. Het wordt niet warmer dan 23 graden vandaag.
5: Dit kun je vandaag verwachten.
4: Op deze laatste dag van de kermis zijn er geen specifieke dingen die nog op het programma staan. Het gaat er vandaag vooral om dat je nog doet wat je wil en dat je lekker gaat genieten van de laatste kermisdag. Eet die snack, maak dat ritje en win die knuffel. Let's go!
5: Deze DJ's ga je horen.
4: Op deze laatste dag van Kermis FM trapt Nelleke Arnoud de dag af tussen 12 en 2. Later in de middag komen Jordi Graat en Thomas van Groningen langs. Zoals elk jaar is het allerlaatste woord voor Arno LeBlanc. Hij sluit Kermis FM 2026 af met de laatste ronde. Je kunt de hele programmering zelf teruglezen op onze website.
5: Te zien op Kermis TV.
4: Maar niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook genoeg tv-programma's te zien vandaag. De allerlaatste afleveringen van Concept Onbekend en Commando Kermis kun je vandaag volgen. Om 7 en 8 uur vanavond. De dag en Kermis TV zelf worden om 9 uur afgesloten met een allerlaatste update.
5: De Kermis Top 013.
4: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:30 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En vanavond hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Breng dus nog 1 keer je stem uit via kermisfm.nl/stem. En dan tot slot, even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je voor het laatst Jan, die je nog 1 advies mee wil geven over afscheid nemen van de kermis.
6: De laatste dag gingen wij altijd naar de kermis nog. Dan word je begraven, zogenaamd. Maar dan had het toch een beetje heimwee. Na die dagen dat er voorbij was. Ja, dan geniet ik toch nog wel, maar dan denk je, morgen is het niet meer, dan wordt afgebroken. Dat is die nostalgie dan weer, denk ik. Dat je dan denkt, ach, hij is weer voorbij. Tot volgend jaar. Dat we weer kunnen genieten, uitkijken naar volgend jaar.
4: En dat was hem dan, de Kermis FM Wekdienst voor 2026. Heel erg bedankt dat je luisterde. En hopelijk ben je er volgend jaar weer bij voor 10 dagen in Tilburg. Dankjewel.
5: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.
7: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
8: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis. Ik

0: moment al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
1: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
2: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
3: Jaden, hoe werkt die camera?
2: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
4: Alles is mogelijk.
2: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
4: Launchmedia.nl.
2: Launched Media.
4: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
5: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
6: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
7: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
8: Goedemorgen, ik wil je niet verdrietig maken, maar we zijn aangekomen bij de laatste dag van de kermis. Nog één dagje genieten van attracties en al wat lekkers, maar dan wordt alles weer ingepakt. Om je nog even goed voor te bereiden op deze dag, krijg je van ons nog de laatste wekdienst van deze editie. Je kunt de wekdienst ook teruglezen op onze website kermisfm.nl.
9: Het weer.
8: Het slaat een beetje om vandaag. Het lijkt wel alsof moeder natuur ook verdrietig is dat de kermis er bijna op zit. Er wordt voor vandaag namelijk regen voorspeld. Dat begint al halverwege de middag en houdt aan tot het einde van de avond. Halverwege die avond wordt er zelfs onweer voorspeld. Het wordt niet warmer dan 23 graden vandaag.
9: Dit kun je vandaag verwachten.
8: Op deze laatste dag van de kermis zijn er geen specifieke dingen die nog op het programma staan. Het gaat er vandaag vooral om dat je nog doet wat je wil en dat je lekker gaat genieten van de laatste kermisdag. Eet die snack, maak dat ritje en win die knuffel. Let's go!
9: Deze DJ's ga je horen.
8: Op deze laatste dag van Kermis FM trapt Nelleke Arnoud de dag af tussen 12 en 2. Later in de middag komen Jordi Graat en Thomas van Groningen langs. Zoals elk jaar is het allerlaatste woord voor Arno LeBlanc. Hij sluit Kermis FM 2026 af met de laatste ronde. Je kunt de hele programmering zelf teruglezen op onze website.
9: Te zien op Kermis TV.
8: Maar niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook genoeg tv-programma's te zien vandaag. De allerlaatste afleveringen van Concept Onbekend en Commando Kermis kun je vandaag volgen om 7 en 8 uur vanavond. De dag en Kermis TV zelf worden om 9 uur afgesloten met een allerlaatste update.
9: De Kermis Top 013.
8: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw drie favoriete platen voordragen. Om 4:30 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En vanavond hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Breng dus nog één keer je stem uit via kermisfm.nl/stem. En dan tot slot, even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je voor het laatst Jean, die je nog één advies mee wil geven over afscheid nemen van de kermis.
10: De laatste dag gingen wij altijd naar de kermis nog. Dan wordt je begraven, zogenaamd.
3: Maar dan had het toch een beetje heimwee naar die dagen. Dat er voorbij was. Ja, dan geniet ik toch nog wel. Maar dan denk je, ja, morgen is het niet meer, dan wordt afgebroken. Dat is die nostalgie dan weer, denk ik. Dat je dan denkt, ach, hij is weer voorbij. Tot volgend jaar. Dat we weer kunnen genieten. Uitkijken naar volgend jaar.
8: En dat was hem dan, de Kermis FM Wekdienst voor 2026. Heel erg bedankt dat je luisterde. En hopelijk ben je er volgend jaar weer bij voor 10 dagen in Tilburg. Dankjewel. Kermis FM.
9: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Tilburgse kermis op je radio.
1: 10 dagen in Tilburg.
0: Kermis FM.
1: Kermis FM.

Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën. Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met

enige chili of in Eipen. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van

0: commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
1: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium.

0: Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
2: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
3: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
4: FM, attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
7: Goedemorgen, ik wil je niet verdrietig maken, maar we zijn aangekomen bij de laatste dag van de kermis. Nog één dagje genieten van attracties en al wat lekkers, maar dan wordt alles weer ingepakt. Om je nog even goed voor te bereiden op deze dag, krijg je van ons nog de laatste wekdienst van deze editie. Je kunt de wekdienst ook teruglezen op onze website kermisfm.nl.
8: Het weer.
7: Het slaat een beetje om vandaag. Het lijkt wel alsof moeder natuur ook verdrietig is dat de kermis er bijna op zit. Er wordt voor vandaag namelijk regen voorspeld. Dat begint al halverwege de middag en houdt aan tot het einde van de avond. Halverwege die avond wordt er zelfs onweer voorspeld. Het wordt niet warmer dan 23 graden vandaag.
8: Dit kun je vandaag verwachten.
7: Op deze laatste dag van de kermis zijn er geen specifieke dingen die nog op het programma staan. Het gaat er vandaag vooral om dat je nog doet wat je wil en dat je lekker gaat genieten van de laatste kermisdag. Eet die snack, maak dat ritje en win die knuffel. Let's go!
8: Deze DJ's ga je horen.
7: Op deze laatste dag van Kermis FM trapt Nelleke Arnoud de dag af tussen 12 en 2. Later in de middag komen Jordi Graat en Thomas van Groningen langs. Zoals elk jaar is het allerlaatste woord voor Arno LeBlanc. Hij sluit Kermis FM 2026 af met de laatste ronde. Je kunt de hele programmering zelf teruglezen op onze website.
8: Te zien op Kermis TV.
7: Maar niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook genoeg tv-programma's te zien vandaag. De allerlaatste afleveringen van Concept Onbekend en Commando Kermis kun je vandaag volgen. Om 7 en 8 uur vanavond. De dag en Kermis TV zelf worden om 9 uur afgesloten met een allerlaatste update.
8: De Kermis Top 013.
7: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw drie favoriete platen voordragen. Om 4:30 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En vanavond hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Breng dus nog één keer je stem uit via kermisfm.nl/stem. En dan tot slot, even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je voor het laatst Jan, die je nog één advies mee wil geven over afscheid nemen van de kermis.
9: De laatste dag gingen wij altijd naar de kermis nog. Dan wordt je begraven, zogenaamd. Maar dan had het toch een beetje heimwee. Na die dagen dat er voorbij was. Ja, dan geniet ik toch nog wel, maar dan denk je, morgen is het niet meer, dan wordt afgebroken. Dat is die nostalgie dan weer, denk ik. Dat je dan denkt, ach, hij is weer voorbij. Tot volgend jaar. Dat we weer kunnen genieten, uitkijken naar volgend jaar.
7: En dat was hem dan, de Kermis FM Wekdienst voor 2026. Heel erg bedankt dat je luisterde. En hopelijk ben je er volgend jaar weer bij voor 10 dagen in Tilburg. Dankjewel.
8: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop. op de beste kermis is.

0: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
1: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
2: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
1: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
3: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Goedemorgen, ik wil je niet verdrietig maken, maar we zijn aangekomen bij de laatste dag van de kermis. Nog één dagje genieten van attracties en al wat lekkers, maar dan wordt alles weer ingepakt. Om je nog even goed voor te bereiden op deze dag, krijg je van ons nog de laatste wekdienst van deze editie. Je kunt de wekdienst ook teruglezen op onze website kermisfm.nl.
7: Het weer.
6: Het slaat een beetje om vandaag. Het lijkt wel alsof moeder natuur ook verdrietig is dat de kermis er bijna op zit. Er wordt voor vandaag namelijk regen voorspeld. Dat begint al halverwege de middag en houdt aan tot het einde van de avond. Halverwege die avond wordt er zelfs onweer voorspeld. Het wordt niet warmer dan 23 graden vandaag.
7: Dit kun je vandaag verwachten.
6: Op deze laatste dag van de kermis zijn er geen specifieke dingen die nog op het programma staan. Het gaat er vandaag vooral om dat je nog doet wat je wil en dat je lekker gaat genieten van de laatste kermisdag. Eet die snack, maak dat ritje en win die knuffel. Let's go!
7: Deze DJ's ga je horen.
6: Op deze laatste dag van Kermis FM trapt Nelleke Arnoud de dag af tussen 12 en 2. Later in de middag komen Jordi Graat en Thomas van Groningen langs. Zoals elk jaar is het allerlaatste woord voor Arno LeBlanc. Hij sluit Kermis FM 2026 af met de laatste ronde. Je kunt de hele programmering zelf teruglezen op onze website.
7: Te zien op Kermis TV.
6: Maar niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook genoeg tv-programma's te zien vandaag. De allerlaatste afleveringen van Concept Onbekend en Commando Kermis kun je vandaag volgen. Om 7 en 8 uur vanavond. De dag en Kermis TV zelf worden om 9 uur afgesloten met een allerlaatste update.
7: De Kermis Top 013.
6: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:30 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En vanavond hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Breng dus nog 1 keer je stem uit via kermisfm.nl/stem. En dan tot slot, even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je voor het laatst Jan, die je nog 1 advies mee wil geven over afscheid nemen van de kermis.
8: De laatste dag gingen wij altijd naar de kermis nog. Dan wordt je begraven, zogenaamd. Maar dan had het toch een beetje heimwee. Na die dagen dat er voorbij was. Ja, dan geniet ik toch nog wel, maar dan denk je, morgen is het niet meer, dan wordt afgebroken. Dat is die nostalgie dan weer, denk ik. Dat je dan denkt, ach, hij is weer voorbij. Tot volgend jaar. Dat we weer kunnen genieten, uitkijken naar volgend jaar.
6: En dat was hem dan, de Kermis FM Wekdienst voor 2026. Heel erg bedankt dat je luisterde. En hopelijk ben je er volgend jaar weer bij voor 10 dagen in Tilburg. Dankjewel.
7: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermishits.

0: toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
2: Jaden, hoe werkt die camera?
1: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
3: Alles is mogelijk.
1: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
3: Launchmedia.nl.
1: Launched Media,
3: jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
6: Are you ready?
5: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
8: Kermis FM.
9: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is

0: vrijgezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl. Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl. Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Goedemorgen, ik wil je niet verdrietig maken, maar we zijn aangekomen bij de laatste dag van de kermis. Nog één dagje genieten van attracties en al wat lekkers, maar dan wordt alles weer ingepakt. Om je nog even goed voor te bereiden op deze dag, krijg je van ons nog de laatste wekdienst van deze editie. Je kunt de wekdienst ook teruglezen op onze website kermisfm.nl.
2: Het weer.
1: Het slaat een beetje om vandaag. Het lijkt wel alsof moeder natuur ook verdrietig is dat de kermis er bijna op zit. Er wordt voor vandaag namelijk regen voorspeld. Dat begint al halverwege de middag en houdt aan tot het einde van de avond. Halverwege die avond wordt er zelfs onweer voorspeld. Het wordt niet warmer dan 23 graden vandaag.
2: Dit kun je vandaag verwachten.
1: Op deze laatste dag van de kermis zijn er geen specifieke dingen die nog op het programma staan. Het gaat er vandaag vooral om dat je nog doet wat je wil en dat je lekker gaat genieten van de laatste kermisdag. Eet die snack, maak dat ritje en win die knuffel. Let's go!
2: Deze DJ's ga je horen.
1: Op deze laatste dag van Kermis FM trapt Nelleke Arnoud de dag af tussen 12 en 2. Later in de middag komen Jordi Graat en Thomas van Groningen langs. Zoals elk jaar is het allerlaatste woord voor Arno LeBlanc. Hij sluit Kermis FM 2026 af met de laatste ronde. Je kunt de hele programmering zelf teruglezen op onze website.
2: Te zien op Kermis TV.
1: Maar niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook genoeg tv-programma's te zien vandaag. De allerlaatste afleveringen van Concept Onbekend en Commando Kermis kun je vandaag volgen. Om 7 en 8 uur vanavond. De dag en Kermis TV zelf worden om 9 uur afgesloten met een allerlaatste update.
2: De Kermis Top 013.
1: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:30 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En vanavond hoor je van 8 tot 9 uur de uiteindelijke Kermis Top 013. Breng dus nog één keer je stem uit via kermisfm.nl/stem. En dan tot slot, even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je voor het laatst Jan, die je nog één advies mee wil geven over afscheid nemen van de kermis.
3: De laatste dag gingen wij altijd naar de kermis nog. Dan wordt je begraven, zogenaamd. Maar dan had het toch een beetje heimwee. Na die dagen dat er voorbij was. Ja, dan geniet ik toch nog wel, maar dan denk je, morgen is het niet meer, dan wordt afgebroken. Deze nostalgie dan weer, denk ik. Dat je dan denkt, ach, hij is weer voorbij. Tot volgend jaar. Dat we weer kunnen genieten. Uitkijken naar volgend jaar.
1: En dat was hem dan, de Kermis FM Wekdienst voor 2026. Heel erg bedankt dat je luisterde. En hopelijk ben je er volgend jaar weer bij voor 10 dagen in Tilburg. Dankjewel.
2: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu het Dutch Power Hour.

0: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
1: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL. De grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
3: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
4: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
5: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
6: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
7: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
8: Vandaag hoor je de ontknoping van de kermis top 013. Dit is jouw allerlaatste kans om nog te stemmen op de kermislijst der lijsten. Stem snel via kermisfm.nl en luister vanaf 8 uur vanavond naar de ontknoping.
9: Ja,

0: Lieve mensen, lieve luisteraars van Kermis FM. Iedereen in Tilburg, uit Tilburg en omstreken. Het is zover. De dag van de uitvaart. Het is de laatste dag van de kermis. Het einde is nabij. 9 dagen lang genieten we al van de allermooiste kermis die er is. En het einde is bijna daar. Dus we zijn heel erg in voorzip. Maar we hebben nog 12 uur, dus we gaan er nog een feest van maken.
1: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Nelleke Arnoud. Woo!

0: Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. Wow.
1: Nou, ome Geert, dat scheelt, want we zijn op de Tilburgse kermis. Attentie. Het is de zondag, het is 26 juli. Ja, het is een feestdag en een hele treurige dag. Want de laatste dag van de Tilburgse kermis is aangebroken. Nog 12 uur en dan gaat de kermis helaas weer dicht. Dan gaat Tilburg weer terug naar hoe het ooit was. Maar ja, iedere keer als die kermis is geweest, is Tilburg toch een klein stukje mooier geworden. Is de stad weer verrijkt met een hele hoop bier op de grond. Andere dingen die uit lichaamsdelen komen omdat ze te veel bier hebben gedronken. Dat hoort helaas ook bij de kermis. En heel veel herrie van het geschreeuw van alle attracties. Ja, die Tilburgse kermis, wat zijn we er blij mee? Wat zijn we er fan van? En fijn dat je luistert naar Kermis FM, want wij horen hierbij. Bij de Tilburgse kermis. Tot 2 uur mag ik gezellig met jou de laatste dag opstarten. Doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb gelukkig een heel betrouwbare linkerhand. Dat is Jorian, die gaat mij ondersteunen. En we hebben natuurlijk ook een verslaggever. En ik kan alvast verklappen. Hij is voor het eerst op de Tilburgse kermis. Dus hij gaat voor ons ontdekken hoe je nou eigenlijk die laatste dag van de Tilburgse kermis door moet komen. Als je de Tilburgse kermis nog niet eens kent. Mocht je nu naar buiten kijken en denken, ik wil eigenlijk wel naar de kermis, maar ik weet niet of ik wel zoveel zin heeft, want de zon straalt niet, dat maakt niet uit. Het klopt, het misert een beetje, het regent een beetje. Maar er is maar één ding wat we dan kunnen doen, en dat is de sfeer erin houden, goede muziek draaien. En dat is waar wij van Kermis FM. Wij zijn, doe de handjes in de lucht, naast elkaar en ga maar heen en weer. Want we gaan de regen wegvegen met Fabrizio.
2: Het hagelt. En de chauffeur ziet niks. Père Pluie, non de jupe. Stik die handen de lucht.

feel. Ook al zo'n ongelofelijke, ja, ik wou zeggen kermisklassieker, maar Roxy Dekker is op ieder feestje oké. Okay. Op de kermis, in de feesttent, in de club. Eigenlijk kan Roxy Dekker overal. En als je dat kunt bereiken als artiest, dan ben ik gewoon hartstikke jaloers op je. Want dan doe je het zo ongelooflijk goed. Het is dus de laatste zondag van de Tilburgse kermis. Ja, we denken er liever ook niet aan, maar het gaat echt tot het einde komen. De Tilburgse kermis. Maar we hebben vandaag nog de hele dag. Dit is de grootste kermis van de Benelux. 5 kilometer lang. Dus als je hier naartoe komt, doe je wandelschoenen aan. Misschien denk je, ik wil eigenlijk wel naar die kermis, maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Nou, wij van Kermis FM hebben dan uiteraard natuurlijk gewoon een oplossing voor jou. Want het is heel leuk dat je luistert naar de radio. En ook dat je leuk dat je af en toe luistert naar de tv. Maar we hebben dus ook gewoon een website, kermisfm.nl. En daar gaan we vertellen wij jou alles over die Tilburgse kermis. Zoals gouden tips voor een onvergetelijk laatste weekend. Dus wil jij naar de Tilburgse kermis komen, nu, ga even naar kermisfan.nl en lees dat artikel. Je kan er alles vinden over de snacks, over de attracties die leuk zijn, welke route je het beste kan lopen om alles te beleven. We helpen je daar gewoon bij. Dus kom gewoon naar die Tilburgse kermis. Trek je regenponcho aan, neem een parapluutje mee en dan merk je helemaal niks van het weer. Het wordt gewoon ongelooflijk gezellig. En weet je wat ook gewoon wel echt een hele dikke pre is? Als het weer niet zo goed is, hoef je ook niet zo lang te wachten.

0: Kermis FM met een boodschap die nou... Dit liedje kwam volgens mij bijna 30 jaar geleden uit. En de boodschap klopt helaas nog steeds.
1: De Kermis Top 013.
0: Ja, vandaag gaat het bekend worden in de laatste ronde op Kermis FM. Dat is vanavond tussen 8 en 9. Gaan we bekendmaken wat de Kermis Top 013 is geworden. In samenwerking met Poppodium 013 zijn wij op zoek naar de grootste kermishits. Ja, van dit jaar, maar eigenlijk ook wel een beetje van altijd. En wij bepalen dat niet, hè. Daar hebben we jou voor nodig. Jij kan namelijk stemmen op die Kermis Top 013. En het is heel simpel. Je gaat gewoon naar kermisfm.nl. En dan eigenlijk het eerste wat je ziet is dat je kan stemmen op die Kermis Top 013. Nou heb ik wel twee van... Ja, ik heb... Weet je, je kan dan stemmen op een 03. 03? Op een 3. Ik ben helemaal in de war met 013 dat ik er ook meteen weer een 0 voor zet. Die impact heeft Poppodium 013 op mij. Ik kom er graag en ik kom er vaak. Dus ik vind het geweldig dat wij nu die samenwerking hebben. Ik ga jou nu mijn, ja, toch wel mijn top 3 van favoriete kermisplaatjes vertellen. Ik begin met mijn nummer 3. Dat is natuurlijk de helaas overleden René Karst met De Steen op het Plein. Ik doe het een beetje in een andere volgorde. Want mijn nummer 2 die ga ik zo meteen voor je draaien. Die had ik namelijk al klaarstaan en die wil ik eigenlijk nu wel horen. Maar mijn all-time nummer 1, en dat komt omdat ik bevooroordeeld ben... want ik speel een rolletje in de clip, dat is natuurlijk...

Ja, dat is natuurlijk feest DJ Maarten met Suikerspin. Die kan niet ontbreken wat mij betreft in die kermis top 013. Maar ja, voor bevooroordeelder dan mij krijg je ze niet. Ja, misschien feest DJ Maarten zelf. Nou, hebben we er nog eentje over. Dat is mijn nummer 2. En ik denk dat hij ook wel een aardige eeuwigheidswaarde heeft. Dus ik heb hem al ingevuld voor mijn kermis top 013. Kermisfan.nl, dan kun je ook stemmen. Het kan er natuurlijk maar één zijn. Wat mij betreft, zeg maar, die strijd tussen Cheerio en Zwoele Zomernachten, die wint Rutger van Barneveld. Want wat een ongelofelijke plaat is dat. Wat is die catchy? En je hoort hem nu op Kermis FM.

0: mocht je nog een beetje ochtendgymnastiek nodig gehad hebben, ook dat regelen wij voor je. Want stil blijven zitten op Satisfaction van Benny Benassi is eigenlijk vrij onmogelijk. Het is 12:30, tijd voor het weer, het verkeer en het nieuws. De nieuwslezer is al aangeschoven. Maar eerst ga ik je vertellen dat het een wisselvallige dag wordt vandaag helaas. Het blijft overwegend wel droog. De regen valt nu, dus straks niet meer. Maar het kan zijn dat er af en toe een spatje valt. Het wordt vanmiddag een aangename 22 graden. Er zijn geen files gemeld op de wegen rondom Tilburg. Lekker doorrijden dus richting de kermis. Op veel plekken zijn de parkeergarages al wel aardig vol. Bij Heuvelpoort en Stappengoor is er nog genoeg plek. Dus ik zie geen reden waarom je niet deze kant op kan komen. En dan is het tijd voor het Kermis FM nieuws met niemand minder dan Andrew van der Wern. Andrew, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is alweer de 10e dag van de Tilburgse kermis. En dat betekent ook meteen de laatste dag helaas. Maar de kermis is bijna 5 kilometer lang. Dus waar ga je dan nog in? Ben jij normaal een angsthaas? Stap je uit je comfortzone deze keer? Zo kan je een ritje maken in de Infinity. Deze 65 meter hoge schommelattractie staat er dit jaar voor het eerst. Vergeet ook zeker de begrafenis niet. Om 10:00 vanavond start een afsluitingsshow in de Piershaven. Wil je nou meer weten? Kijk dan op onze website kermisfm.nl of in de Kermis FM app. Tommy Scholle uit Tilburg heeft gedraaid op de Entertainer. Hij begon ooit met draaien als DJ Worstenbrood op een carnavalswagen. Maar hij heeft de wagen nu ingeruild voor een kermisattractie. Intussen bleef de attractie gewoon draaien. Dus je kon genieten van de muziek terwijl je de suikerspinnen door je maag voelde vliegen. Tommy heeft weer een item van zijn bucketlist kunnen afstrepen na deze actie. Ja, en misschien heb je ze al gezien, de afvalobers. Zij lopen tijdens de weekenden over het Stadhuisplein en het Heuvelplein. Waar een ober in een restaurant eten en drinken serveert, doen de afvalobers precies het omgekeerde. Alles wat op straat belandt, pakken zij op en doen ze netjes in de prullenbak. Een belangrijke tip van de obers, help mee. Zie je iets liggen, pak het gewoon even op, ook al is het niet van jou.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk niet meer dan logisch.
1: Logisch, toch?
0: Gewoon niks op de grond gooien, gewoon in de prullenbak. Er staan er genoeg.
1: Zo hoort het.
0: Andrew, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Attention! Nelleke Arnoud.

0: Nou, dankjewel Jennifer dat je hem zelf even afkondigt. Zeg er dan ook even bij dat je samen hebt gewerkt met David Guetta. Je hoort het allemaal hier op Kermis FM. Ik ben vandaag niet in mijn eentje. Nee, ik heb toch iemand gevonden. Ik ben heel trots op deze persoon. Deze jongeman, durf ik wel te zeggen. Want hij is helemaal uit een heel klein dorpje in Gelderland naar Tilburg getogen om voor het eerst de Tilburgse kermis te gaan bekijken. Milan, wat even kijken, hoe laat is het? Ja, het is officieel al middag, maar voor jou goedemorgen.
1: Goedemorgen, Nelleke. Ja, dat klopt. Helemaal vanuit Gelderland ben ik hier naartoe gekomen.
0: Was een lange rit, of niet?
1: Ja, ruim 1,5 uur gereden, maar ik ben er.
0: Welkom, van harte welkom. Je bent nog precies op tijd, het is de laatste dag van de kermis. We hebben voor jou een challenge bedacht. Nee, ik vind challenge zo'n stom woord. We hebben voor jou iets leuks bedacht. Jij wil graag de Tilburgse kermis beleven, maar jij vertelde mij eerder vandaag dat jij niet zo heel erg van de grote attracties bent, hè?
1: Nee, ja, ik hou zelf niet van de grote attracties, maar ik vind het wel leuk om zo'n kermis dan te bezoeken. Dus dat klopt. Ja, ik ben echt een bange scheiter daarin. Maar goed, de kermis is nog veel meer dan de attracties, vind ik.
0: Ja, maar dat is ook zo. En daar heb je helemaal gelijk in. Dus ik denk dat het lijkt mij leuk, en ik hoop jou ook, dat je even gaat ontdekken hoe het is om de kermis te beleven zonder dat je in die grote attracties gaat. Want ja, er staan attracties, maar er is natuurlijk nog veel meer te doen.
1: Zeker. Er zijn veel meer dingen dan grote attracties. Je kunt ook hier badeentjes trekken of met zo'n schietpistool. Dus ja, er zijn genoeg dingen te doen buiten die grote attracties om.
0: En eten. Er is heel veel eten.
1: Ja, ik heb ook de oliebollenkraam gezien, de frietkraam. Dus ja, er zijn al genoeg eetkraampjes waar ik voorbij ben gekomen.
0: Nou, super. Jij staat hier nu voor de studio. Dat is natuurlijk aan het begin van de kermis. Wij staan voor de Schouwburg. Ik zou zeggen, ga de kermis op en kijk hoe ver je komt. En als je wat leuks tussendoor tegenkomt, wat je wil doen of wat je wil eten of wat dan ook, laat het ons even weten. En dan horen we graag hoe jou dat allemaal bevalt.
1: Ja, doe ik.
0: Heel veel succes en veel plezier met het ontdekken van de Tilburgse kermis.
1: Dank je.

Och, altijd als ik dan die begintonen hoor van dit nummer, dan denk ik, oh nee, niet weer Baila de Gasolina. Maar ja, dan ben je 5 seconden verder en denk je, oh ja, is toch wel leuk. Dan ben je 10 seconden verder en denk je, hé, wat een lekkere plaat is dit eigenlijk. Even serieus op Kermis FM. Ja, popcorn, suikerspin, bubble tea, churros, noga, heel veel noga, lekstelen. Alles is te vinden op culinair gebied op de Tilburgse Kermis. Je kan echt lekker gaan genieten. En dit jaar, behalve al dat heerlijke standaardspeel, is er ook nog iets nieuws bij aan de Kermis Snack Eredivisie. Namelijk het zomergebakje van de carousel aan de Schouwburgring nummer 1. Ze hebben dit gelanceerd aan het begin van de kermis. Het is echt een heel erg lekker gebakje. Ik heb het al mogen proeven. De carousel staat hier schuin tegenover ons. En het is me toch een verrekkers lekker gebakje. En dat wil jij absoluut gaan eten. Dus ga alsjeblieft even langs vandaag nog bij die carousel. Misschien, ik heb gehoord dat het een groot succes is, dit gebakje. Dus ga ook na de kermis even langs. Misschien hebben ze het nog wel. Om te vieren dat dit gebakje er is, mag jij vandaag bij mij in de uitzending een plaatje aanvragen. Een lekker zoet plaatje. Gewoon iets dat waarvan jij denkt, hé, dit past wel lekker bij een gebakje. Nou, dat is heel simpel. Makkelijker kan het niet. Hoe kun je dat plaatje aanvragen? Bel gewoon even naar de studio. We hebben hier Jorian staan, die is knijterhard aan het werk. Kijk, ik ben alleen maar dingen aan het zeggen, maar Jorian regelt alles. Dus als jij belt naar de studio, dan krijg je hem aan de lijn. En dat wil je. Je kan bellen naar 013-369-9369. Dan kun jij dus lekker je zoete plaatje aanvragen om te vieren dat het kermis of het zomergebakje van de carousel gelanceerd is. 013-369-9369 voor een lekker zoet plaatje op Kermis FM.

0: Amar op Kermis FM. We hadden het voor dit fantastische nummer over het zomergebakje van de carousel. Je kon een zoet plaatje aanvragen om te vieren dat dit zomergebakje is gelanceerd. En er belde net iemand naar de studio onder een schuilnaam. We noemen haar voor het gemak even Thea. Die wil heel graag een plaatje aanvragen, maar Thea durft niet met haar eigen naam op zender. En gezien het plaatje dat ze heeft aangevraagd, snap ik het wel. Het is een zoet plaatje. Het is ook een salty plaatje. Mensen die houden van South Park, die weten al meteen waar ik het over heb. Het is in ieder geval van Chef en het zijn de Chocolate Salty Balls.
1: Thank you very much. I'm Chef. This song is off my second hit album.

0: Thea, hij was voor jou. Ik snap dat je niet met je echte naam op de radio wilde. Vooruit dan maar weer. Het is kermisevent wat je aan hebt staan. Gezellig dat je erbij bent. Onze verslaggever Milan is op het kermislint. Die is voor het eerst op de Tilburgse kermis. Hij houdt niet van attracties, maar is wel gewoon aan het kijken wat die Tilburgse kermis nou is. Milan, hoe gaat die bij jou?
1: Ja, het gaat bij mij hartstikke goed, Nelleke. Ik ben langs verschillende attracties gelopen. En het valt me echt op, ondanks ga je niet in grote attracties, dat je nog best veel kan doen op de Tilburgse kermis. Ja, ik ga zo natuurlijk wel even proberen eentjes op te pakken. Om daar natuurlijk een grote prijs mee te vangen.
0: Dat is wel echt piek kermis natuurlijk. Gewoon even eentjes gaan vissen. Ik vind het wel cool dat je dat gaat doen.
1: Ja, ik sta nu bijvoorbeeld voor een spookhuis. Dus ja, ook al hou je niet van grote attracties of ben je iets minder verdiend, dan kun je nog alsnog heel veel leuke dingen doen hier op de Tilburgse kermis.
0: Durf je ook niet in het spookhuis?
1: Nou ja, ik ben heel erg schrikkerig daarvan, word ik daarvan.
0: Het hoeft ook niet hoor, want ik durf daar ook niet in. Ik ga er ook niet in. Eentjes vissen is de veilige optie en dat snap ik helemaal. Heb je al een tactiek bedacht hoe je die eendjes uit dat water gaat vissen?
1: Nou ja, aan het stokje zoveel mogelijk eendjes proberen te pakken. En dan heb je natuurlijk aan het einde een hele grote bult.
0: Dat is exact wat het is. En je hebt hier heel goed over nagedacht, dat hoor ik al. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen met jou, Milan. Even wat vingeroefeningen doen voordat je gaat beginnen zometeen. En dan wens ik jou heel veel succes met het eendjes vissen.
1: Dankjewel, zo leuk.

0: alles wat ik wil.
1: Oké dan.
2: Ja, jij bent alles wat ik wil. Waar kom jij vandaan? Nou, in het geval van Milan weet ik dat wel. Die komt ergens uit Gelderland. Die is nu voor het eerst op de Tilburgse kermis. En Milan, jij gaat eendjes vissen, hè?
3: Ja, ik ga nu, ik zei het net al, ik ga nu eendjes proberen te vangen. Dus ik ga het nu proberen om die eendjes te vangen.
2: Nou, Milan, doe je ding. Beschrijf even goed wat je doet.
3: Dat is één.
2: Kijk, er gaat er al eentje in het stokje.

0: nummer 3.
1: Ja, je hebt gewoon een klein houten hengeltje.
0: Ja, een klein houten hengeltje heb ik nu vast. Er zitten er nu al 4 in.
1: Zo.
0: En dat is nummer 5.
1: Maar dit gaat hartstikke lekker, man.
0: Ja, dit gaat echt heerlijk.
1: Je bent zo snel. En is dit voor het eerst van je leven dat je aan het eendjesvissen bent?
0: Ja.
1: Nou, ik heb nog nooit geëendjesvist. Ik vind dit heel knap.
0: Dankjewel. Ja, het is mijn eerste keer. En ik heb er nu al een paar erin. En dat is de volgende al. Ja, ik ga echt heerlijk voor de eerste keer.
1: Ja, ik wil je eigenlijk niet uit je concentratie halen. Maar heb je al bedacht welke prijs je dan mee naar huis wil nemen?
0: Nou ja, ik heb hier een heel lief beertje gezien. Ja, een hondje eigenlijk meer. En ja, die ga ik dan wel meenemen.
1: Oh. Nou, ik hoop van harte, Milan, dat je dit gaat winnen. Want de eerste keer op de Tilburgse kermis met een prijs naar huis, dat is natuurlijk wel de allerbeste ervaring die je maar kan hebben. Alvast, Milan, een heel groot applaus voor jouw prestatie. Je bent nog niet klaar volgens mij, maar ga lekker door. Kijk eens maar lekker hoeveel eendjes jij kan gaan vissen. En dan horen wij zo meteen heel graag wat voor prijs je hebt gewonnen met jouw fantastische werk.
0: Ja, dat zou ik zeker doen.
1: Oké, ga nog even door, dan spreken wij jou zo.
2: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
4: Mooi.
3: Check het nu op jingleplayer.nl.
5: Attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
8: FM. Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
9: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
10: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent.
11: Ja,
10: voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn. Ja, met je eigen nummer en absoluut geen...
11: Dankjewel.
12: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
10: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
13: Vandaag hoor je de ontknoping van de kermis top 013. Dit is jouw allerlaatste kans om nog te stemmen op de kermislijst der lijsten. Stem snel via kermisfm.nl en luister vanaf 8 uur vanavond naar de ontknoping. Kermis FM.
1: Het is 1 uur op de laatste dag van de Tilburgse kermis. Er is een hoop gebeurd, dus we gaan even bijpraten met het nieuws. In Factorium zit Andrew van de Ven.
14: Goedemiddag. Extra veiligheidsmaatregelen rondom de World Pride in Amsterdam.
13: Kermis FM Nieuws.
14: Dit wordt gedaan naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Wel is het de bedoeling dat de maatregelen niet te merken zullen zijn voor de bezoekers. Volgens de burgemeester gaat het nog steeds om het vieren van de Pride en niet om het aanjagen van angst. Boris Escobar.

0: Aguilar, beter bekend als Miss Envy Peru, zal aankomend weekend weer stralen van zelfverzekerheid tijdens de Gay Pride in Amsterdam. Vroeger was dat niet vanzelfsprekend. Na een aanval in een tram door een groep tieners moest hij in therapie om van zijn trauma's af te leren komen en sloot hij zich af van de buitenwereld. Een Pride is juist belangrijk om homogeweld tegen te gaan. In veel landen is dat niet vanzelfsprekend helaas. Zo komt Boris zelf uit een Peruaanse familie. In Peru zijn homohuwelijken niet toegestaan. Veel mensen gaan rond deze periode met vakantie. Ook zorgmedewerkers nemen veel vrij. Daardoor neemt de druk voor mantelzorgers juist weer toe. Er zijn veel invallers nodig en dat zorgt ervoor dat er veel onduidelijkheid is binnen de organisatie en bij de mensen die verzorgd worden. Mensen die als mantelzorger werken voelen veel druk, maar ze gaan steeds vaker ook met schuldgevoel op vakantie. Dat komt mede doordat ze niet weten wie de vervanger wordt. Daarnaast worden ze eenmaal op vakantie ook vaak gebeld voor vragen. Een lastige periode voor ze dus. Op het eerste oog lijkt het een doodgewone bedrijfshal in Breda. Maar achter de deuren van Sounddog komt het geluid van hardcore hard rock fans je tegemoet. Hier komt alles bij elkaar, zegt John uit Breda. De muziek, de mensen, de sfeer. Iedereen kent elkaar. En dat maakt het juist zo geweldig. Ja, en dan het weer. Vandaag wordt een grauwe dag. De lucht is zeer bewolkt en de zon laat zich nauwelijks zien. Het wordt vanmiddag een graad of 22. Er is kans op een spatje regen. Dus stop vooral een poncho in je tas als je deze kant op komt. Er zijn geen files rondom Tilburg gemeld, dus lekker doorgassen naar de kermis. En dan nog even over waar je boliden kan parkeren. Overal is het al aardig druk, maar er zijn nog genoeg plekjes bij de Heuvelpoort en Stappenkoor. En wil je nou meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de Kermis FM app.
1: En op de... Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Nelleke Arnoud.
2: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
3: Wat heb ik in de... Wat heb ik in de...

0: witste tanden van Nederland, denk ik. Ik heb hem laatst in het echt mogen ontmoeten. En ik werd een beetje blind van hoe zijn tanden waren. Maar wat een ongelooflijk aardige, lieve man is Ferry de Lid, Viva Cerveza. Op Kermis FM, het is eventjes na 1 uur. De Tilburgse Kermis is in de volle dag, volle gang op de laatste dag. Het is ook voor mij dag 10, merk ik alweer. Het is droog, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het kermisweer. Want je kan gewoon lekker droog in attracties of gaan eentjes vissen zoals onze Milan deed. Ik heb denk ik iets heel erg leuks voor jou. Ik moet het heel even. Ik kijk heel eventjes naar de productie, Milan. Of sorry, Jorian. Ik heb hier 2 kaartjes gevonden voor dit. Mag ik ze weggeven?
1: Ik ga even heel kijken, want er staat hier een heel mooi streepje. Ja, we mogen ze weggeven.
0: Echt? Oh, dat vind ik wel echt heel erg cool dat we dat mogen gaan doen. Oké, dan heb ik wat leuks voor jou. Tenminste, als het allemaal meewerkt. Ja, ik heb wat leuks voor jou. Je kent wel The Cranberries, Jeff Buckley, Air en Aqua. Allemaal artiesten die in de jaren 90 uit je speakers knalden. Ik ben zelf een 90s kid, dus dit zijn allemaal geen onbekenden voor mij. En mocht je nou groot fan zijn van alternative 90s, dan hebben we goed nieuws. We geven namelijk kaarten weg voor 90s alternative in Poppodium 013. Oké. Oh, dit is het weer filler. Ik wilde een ander muziekje, want ik denk, dit werkt niet voor mij, zeg maar, dit galm. Ik ben geen radio-dj die, je wint prijzen. Maar ik heb die kaarten wel voor je. Dus 90s Alternative in Poppodium 013. Vrijdag 25 september. Ik heb 2 kaarten voor jou liggen. Als je daar naartoe wilt. Ik ben niet heel erg thuis in de alternative 90s. Ik hou wel heel erg überhaupt van alle 90s. Ik was een klein kind, dus alle muziek die voorbij kwam vond ik heel erg leuk. Maar als jij dus wel denkt, Air, Jeff Buckley, The Cranberries, nou misschien ook wel een vleugje Nirvana er tussendoor, dan heb ik die kaarten hier dus voor jou liggen. Vrijdag 25 september in Poppodium 013 90s alternative. En nu denk je, hoe kan ik die kaarten winnen? Heel simpel, gewoon heel even bellen. Onze Jorian, die staat er klaar voor. 013-369-9369. Als je even belt naar de studio, dan zijn die 2 kaarten gewoon heel snel voor jou. Zo, sorry. Er komt echt een partijtje rook mijn mond in. Dat ging per ongeluk. 013-369-9369. En dan krijg jij 2 kaarten voor 90s Alternative in Poppodium 013. Ik mocht mijn favoriete 90s plaatje draaien ook van de grote bazen hier. Is niet helemaal alternative, maar wel heel erg leuk. Het is namelijk Barbie. Girl. Hi, Barbie. Van Aqua.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, I can.
2: Jump in.

0: lijkt mij dus best onhygiënisch. Als er bier uit je badkamerkraan komt. Want sta je dan ook te douchen in het bier? Of ben ik nou hier gewoon veel te lang over aan het nadenken? Ja, hè? Ja, Pascal Redeker die maakte deze knijter. De badkamerkraan, zo heet hij. Ja, dat had je zelf ook wel kunnen verzinnen, denk ik. Onze Milan, die komt ergens uit Gelderland, is voor het eerst op de Tilburgse kermis. En die heeft net heel veel eendjes lopen vangen. Milan, hoeveel waren het er uiteindelijk?
1: Ja, het is heel goed gegaan. Alleen heb ik helaas net geen prijs kunnen winnen,
0: nee,
1: Nelleke. Daar heb ik net
0: echt?
1: Een paar... Ja, ja, dat is helaas wel zo. Ja, wat jammer. Ik had zo graag dat hondje willen winnen. Alleen echt net een paar te weinig heb ik daarvoor gevangen.
0: Oh, dat vind ik echt sneu. Ik had het je zo gegund.
1: Ja, dankjewel Nelleke. Ja, ik sta nu wel ondertussen voor van die hele grote grijpautomaten. En daar sta ik voor. Ja, ik weet niet of je mij kan zien, maar...
0: Zeker.
1: Echt van die hele schattige... Voor die hele schattige olifanten.
0: Ja, ze zijn echt heel cute, ja.
1: Wat... Ja, dus daar sta ik nu voor. En ja, naast mij staan van die coinpushers. Dus ja.
0: Oh, dus dan moet je kiezen tussen de grijpautomaat en de coinpushers.
1: Ja, dus ik ga zo proberen om zo'n olifantje te mogen winnen. Ik ben dol op olifanten. Dus ja, ik ga wel proberen om zo'n olifant dan zo te winnen.
0: Ja, dat snap ik. Oké, ik ben zelf zwaar grijpkraan verslaafd. Het is mij gelukt deze kermis om er een kip uit te halen. Een paar tips. Ga meteen voor het hoogste bedrag dat je kan doen op die grijpkraan. Want je wil toch de hele tijd door. Dus gun jezelf gewoon dat je die 20 euro uitgeeft en dat je 35 keer kan graaien. Probeer niet in één keer die hele knuffel te pakken, maar eerst zeg maar aan het kontje. En probeer hem steeds dichter bij het gat te krijgen. En dan met de laatste kun je hem dan zo floep over het randje duwen.
1: Ja, ga ik zeker proberen. Dankjewel voor de tips, Nelleke.
0: Ik heb het volste vertrouwen in jou, Milan. Heel erg veel succes en ook gewoon heel veel plezier. Want het is ook gewoon heel erg leuk, hoop ik, voor jou.
1: Ja, dat zeker. Het is hartstikke leuk. Veel leuker dan ik had verwacht.
0: Ah, kijk, dat horen we graag. Succes, Milan.

0: Jade kondigt hem zelf af, deur de achterdeur. We gaan eens even kijken hoe dat gaat met dat grijpen bij Milan. Hey, ik hoor wel goede geluidjes. Milan?
1: Ja, je hoort wel goede geluidjes, maar ik heb een beetje pech, lijkt het wel, op deze Tilburgse kermis. Het lukt allemaal wel, maar ook weer net niet. Dus dat is wel jammer.
0: Hoe is het gegaan met het grijpen?
1: Ja, het is goed gegaan met het grijpen, maar helaas, ik heb 14 spellen geprobeerd. Alleen het is net niet.
0: Oh.
1: Ja, het lukte allemaal net wel net niet.
0: Wat een pech.
1: Ja, dat is zeker een pech, maar ja. Het was wel leuk om te proberen.
0: Kijk.
1: Die tips heb ik zeker aan gehad, maar hij liet net op het laatste moment verkeerd los.
0: Ja, dat zul je altijd zien, hè. Ja, dat is altijd vervelend. Dat is ook het hele verdienmodel natuurlijk van die vreselijke grijpkamer. Het zijn hartstikke leuk, maar ondertussen verlies je al je geld. Ik zie dat jij naar een volgende stand bent gegaan. Waar sta jij nu?
1: Ja, ik sta nu bij de coin pushers waar je van die muntjes kan eruit probeert te krijgen. Of voor zo'n knuffels die je allemaal om me heen ziet hangen.
0: En heb je al een prijs op het oog?
1: Ja, ik zie allemaal hier een soort capybara is het. En ja, wij thuis houden van capybaras. Dus dat ga ik zeker nog even proberen te winnen.
0: Nou, ik wens jou heel veel succes. Ga dat lekker doen. Ik heb hier geen trucs voor, want ik weet helemaal niet hoe dit moet. Ik vind het altijd een heel stom spel. Maar ik hoop dat jij het wel heel leuk vindt.
1: Ja, dat hoop ik wel. En hopelijk heb ik een keertje geluk.
0: Ik wens jou ook heel veel geluk. En Milan, ik ga manifesteren dat jij gewoon die capybara mee naar huis kan nemen naar Gelderland. En dat jij hem gaat winnen. Dit gaat goed komen. Ik heb daar vertrouwen in.

0: dit is echt een van mijn lievelingsliedjes aller tijden. Misschien niet helemaal kermisvibes, maar wel heel erg lekker. Kelly's met Trick Me. Andrew is inmiddels in de studio, wat betekent dat het tijd wordt om jou een update te geven. We beginnen met het weer. Het wordt een wisselvallige dag vandaag. Het heeft al geregend, maar het is nu droog. Dat blijft ook overwegend zo. Misschien af en toe een klein spatje regen. Dus neem die poncho gewoon mee en kom hier naartoe, want het wordt vanmiddag 22 graden. Het verkeer, er zijn geen files gemeld op de wegen rondom Tilburg. Dus je kunt lekker hier naartoe komen zonder file. Veel plekken zijn de parkeergarages wel al aardig vol. Bij Heuvelpoort en Stappengoor is gelukkig nog wel heel veel plek. En dan is het tijd voor het Kermis FM nieuws met Andrew van de Ven.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Vanmiddag is er veel gezelligheid op de kermis. Want vanaf 3 uur trekken show en marching bands het kermisterrein over. Om 6 uur begint de taptoe op de burgemeester Stekelenburgplein en dat duurt tot ongeveer 19:30. Kermis opa en oma Bert en Jean gaan al jaren naar de Tilburgse kermis. Het duo van 91 en 87 blijft na al die jaren de kermis bijzonder vinden. Er is wel het een en ander veranderd. Volgens Jean droegen vrouwen vroeger rokken met loodjes om te voorkomen dat de rokken omhoog vlogen in de attracties. En hun favoriete deel van de kermis? Dat is natuurlijk de nostalgische kermis. Ze komen daar graag om hun kinderen en kleinkinderen te laten zien hoe de kermis er vroeger uitzag.
0: Ik sluit me daar wel bij aan. Ik vind dat ook het allerleukste van de kermis.
1: Ja.
0: Vooral de swingmeel.
1: Zeker, heel leuk. Ja, de laatste dag van de Tilburgse kermis is helaas aangebroken. 10 dagen gezelligheid en een heleboel leuke bezoekers. Ongeveer 1,5 miljoen bezoekers bezochten de kermis dit jaar. Ja, en dan hoor ik je denken van, hoe tellen ze dan al die mensen? Nou, dat zit zo. Je telefoon geeft een seintje aan de mast. En zo kunnen ze dus tellen hoeveel mensen er over de kermis rondlopen. Reuze gezellig was het dus op de kermis. En tot middernacht kan jij er ook nog van genieten. Dus kom snel nog even deze kant op.
0: Ga jij nog ergens in, Andrew?
1: Nee.
0: Ben je al ergens in geweest?
1: Nee.
0: Maar je bent gisteren wel even de kermis over geweest met jouw gezinnetje.
1: Zeker,
0: wat heb je dan gedaan?
1: De grijpmachines.
0: Grijpmachines, hè?
1: Niks gewonnen. Nee, 40 euro verspild.
0: Maar... Ja, zo gaat dat met die grijpmachines. Ja, iedereen valt voor de grijpmachines. Andrew, dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: Oh. Attention! Nelleke Arnoud.

0: wat ik wil op Kermis FM. We hebben een gast in de studio. Dat is iemand die je misschien wel al kan kennen, omdat hij ook geen onbekende is voor Kermis FM. Het is namelijk niemand minder dan Roosmarijn Otte.
1: Hallo, Nelleke.
0: Hallo, hoe is het met jou?
1: Ja, good to be back. Ik ben 4 dagen ziek geweest.
0: Ach.
1: Ja, al mijn shifts helaas af moeten zeggen.
0: Ja, dat is heel vervelend.
1: Maar heel blij dat ik beter ben.
0: Ja, en je bent hier nu zonder Kermis FM shirt. Dat betekent dat jij in jouw andere rol bent.
1: Ja, voelt heel illegaal.
0: Ja, dat, ik moet nu eigenlijk zeg maar, ik ben kermismama. En dan hoor ik nu te zeggen, jij moet een paar shirt aan. Maar dat hoeft helemaal niet.
1: Nee.
0: Want jij bent hier als...
1: artiest.
0: Want dat ben jij ook.
1: Ja, zeker. Ik schrijf liedjes. En ik... een jaar geleden kwam ik met mijn EP Beter Worden. Daar stonden 4 liedjes op. En daarvan was Rome een liedje wat altijd al aansloeg bij de Kermis FM crowd. En die is ook heel erg omhoog geholpen daardoor. En altijd als we dan gingen stappen, dan bij Van Horen Zeggen, dan wordt hij gewoon 1 keertje op de avond gedraaid en zingen met z'n allen mee. Dat is leuk. En ik dacht, misschien kan ik iets goeds doen voor de community om iets nieuws mee te nemen.
0: Ja, jij hebt een nieuw liedje gemaakt. Ben je er klaar voor? Hey Jij heet hij. Wil je er iets over vertellen of zeg je ga eerst maar luisteren en ik vertel het dan even?
1: Nou, ik heb er wel iets over te vertellen, want het is extreem exclusief wat ik nu doe. Want dit is een demootje wat je te horen krijgt.
0: Oh.
1: Het is dus nog niet af.
0: Oh, dat is spannend.
1: Ik ben namelijk op dit moment, as we speak, nou dus niet nu, maar as we speak, in de studio bezig met mijn debuutalbum, Het Worden Nooit Littekens. En daar staat onder andere dit liedje over, over alle struggles die je hebt als jong volwassene, opgroeien van 18 naar 25 en... Hoe je eigenlijk van de een op de andere dag volwassen bent, maar niet weet wat daarbij komt kijken.
0: Oké, nou, zal ik hem maar gewoon aanzetten? Dan kletten we zo meteen
1: nog even. Ik ben er klaar voor, ja.
0: Vind je het spannend?
1: Ja, heel erg.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Het kan bijna niet dat mensen het stom gaan vinden, want ik ken jouw muziek. Dat is gewoon hartstikke goed. En dan zou je ook niet afgestudeerd zijn hiervoor. Je hebt hier... voor geleerd en alles. Dus jij kan gewoon dingen. Wil je hem zelf aankondigen? Wil je de eer pakken?
1: Shoot it. Hit it.
0: Oké. Dit is Roosmarijn met Ben je er klaar voor?

0: Wat een goed einde.
1: Dankjewel.
0: Hoe voelt dat nou, Roos?
1: Oh, als een last van mijn schouders. Ja? Ja, ik heb hem ook al in 013 gespeeld bij mijn afstudeershow. Maar dat was anders, omdat dat dan natuurlijk live is. En het wordt mooi, het multitrack opgenomen. Je weet dat het afgemixt wordt. Maar voor het eerst echt ook op live zender een demo laten horen... is echt alsof, alsof Anton Pieck met zijn schetsen komt. Och. In plaats van met zijn schilderij. Dat is echt spannend. Ja.
0: Heel spannend. Ja. En hoe, ja, dit was een demo... Wanneer komt hij zeg maar voor het echtje uit?
1: Nou, volgende zomer is het album van jullie.
0: Ach.
1: En in de tussentijd komen er nog singles. Waaronder dus deze als een van de eerste. Maar we hebben ook nog liedjes als Contrast heet die, Binnenveld. Allemaal titels bij jullie die jullie nu nog niks zeggen. Maar waar ik heel excited over ben om met jullie te delen.
0: Ja, en deze plaat, als je goed naar de tekst hebt geluisterd... die gaat een beetje over jonge mensen struggles... Ik ben zelf 34, maar ik herken het ook... dat er ineens een blauwe envelop op je mat ligt... dat je denkt, hoe werkt dit eigenlijk? Wat moet ik hier in godsnaam mee? Hoe ben je op deze tekst gekomen? Wil je daar wat over vertellen?
1: Nou, ik had een schrijfsessie met Nora, een oud-klasgenootje van mij. Een hele goede schrijfster ook. En als je op de Rock Academie zit... dan word je eigenlijk gewoon gedwongen om in de weekenden samen te gaan schrijven. En op een gegeven moment hadden wij een schrijfsessie bij mijn vader in de studio. En ik zei, ja, ik ben te laat en mijn OV had ik niet verhoogd. En ik had gewoon een kutdag. En toen zei zij, daar gaan we iets over schrijven. En daar is eigenlijk dit mee tot stand gekomen. En zo dus ook de opstap voor de rest van het album.
0: Ja, eigenlijk heb jij een kutdag omgezet naar een heel catchy liedje.
1: Ja, en dat is ik heb ook wel bevonden dat mijn kracht is... dat ik alle nare gevoelens of alle eigenlijk dingen die je normaal niet zou omschrijven... Ik heb ook een liedje waarin ik zing over heimwee... en over moeten overgeven van de heimwee op een gegeven moment. En ook dat wordt heel lief gezongen op een manier dat je denkt... oh, ik herken dit eigenlijk wel. En daardoor kun je het een plekje geven en dat is mijn charme.
0: Is dat een beetje wat je wil met jouw muziek? Dat mensen zich daarin kunnen herkennen?
1: Ja, ik wil een soort voorbeeld geven aan mensen die nog niet helemaal weten... hoe ze in woorden vorm moeten geven wat ze voelen. Die wel de buikpijn voelen, maar nog niet weten waar het vandaan komt.
0: Dan is het heel fijn om inderdaad dat te kunnen herkennen in muziek. Want muziek helpt. Toch?
1: Heel erg, ja, het is therapeutisch. Ja, het is voor mij al helemaal. Het was echt heel fijn om daar alles in kwijt te kunnen.
0: Nou, dankjewel dat je hier even naar de studio wilde komen. Waar kunnen we meer over jou vinden? Ga je nog ergens optreden binnenkort, zeg maar, het hele plaatje?
1: Nee, ik ben te vinden op Instagram onder Roosmarijn Otte. En voor de rest kun je mijn album Beter Worden. Dus luisteren op Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, alle streaming services.
0: Ja, dus stream dat album tot het volgende album komt. Dan hoef je geen Roosmarijn te missen tot het album.

0: Turn the lights off of Care Memes FM. Ja, we hadden net de prachtige primeur van de toekomstige nieuwe plaat van Roos van Rijn-Otten. Het was heel leuk dat ze die even bij ons kwam laten horen. We staan ook nog steeds natuurlijk op dat kermislint op die laatste dag van de Tilburgse kermis. We hebben Milan op pad gestuurd. Die is voor het eerst op de Tilburgse kermis. En die gaat een beetje ontdekken wat hij hier allemaal leuk vindt. Hij heeft grijpautomaten geprobeerd. Hij heeft badeentjes gevangen. Daar was hij erg goed in, maar net niet goed genoeg voor een prijs. Milan, waar hang je nu uit?
1: Ja, ik sta nu voor de Airborne, een hele hoge attractie. Echt, die gaat meerdere keren over de kop. En daar zul je me echt niet levend gaan in vinden, Nelleke. En ook niet levend uit te komen, trouwens.
0: ja, dit is zo'n grote swingarm, hè? Die zo
1: ja,
0: zo'n
1: grote
0: gaat.
1: Swingarm is dat inderdaad. En gaat 4,8 G. Dat is even voor de mensen thuis. Dat is 4 keer je gewicht is dat ruim. Dus nee, daar zou je me echt niet levend in vinden. Zelfs voor 1 miljoen niet zomaar erin vinden.
0: Echt
1: doodeng.
0: Niet? 2 miljoen dan?
1: Echt niet.
0: 3 miljoen?
1: Nee, echt
0: 4
1: voor
0: miljoen.
1: Geen goud.
0: 5 miljoen?
1: Nee. Hoe hoog de geldbedrag ook zou zijn. Daar zou je me echt niet levend gaan invinden.
0: En waarom niet dan?
1: Ja, ik ben gewoon een hele bangerscheet daarin in attracties die überhaupt over de kop gaan. Dus nee, dat is echt niks voor mij. Doe mij maar liever de grijpautomaten, de badeentjes en zo'n dolhuis met allemaal dingen. Daar ga ik dan nog wel net in.
0: Nou, love hoe eerlijk je bent, Milan. Heb je ook de coinpushers net geprobeerd nog? Want je wilde natuurlijk met een prijs naar huis, maar ik zie wel een microfoon in je handen, maar nog geen knuffel.
1: Nee, Nelleke, echt, het lukt gewoon niet. Ik weet niet wat ik hier heb op de Tilburgse kermis. Het lijkt wel een vloek die over mij heen komt. Maar het is weer niet gelukt. Dus ik ben bang dat ik zonder prijs naar huis moet.
0: Staat er nog iets in de buurt bij jou? De ballen gooien misschien? Of het schietkraampje misschien?
1: Ja,
0: als je
1: die
0: heel...
1: zie ik.
0: Oké, ga er naartoe. Ga het nog 1 keer proberen. Je allerlaatste kans om die prijs te winnen.
1: Ja, ga ik proberen.
0: Want ik heb gewoon heel veel vertrouwen in jou dat dit gewoon wel gaat lukken. Jij kan dit.
1: Ja, dankjewel. Gaan we het zeker proberen.
0: Hey, ik stuur nog een stukje beginnersgeluk jouw kant op. Goed, komt eraan. Het is onderweg.
1: Ja, doe dat zeker.
0: Komt goed. Ja. Succes.

0: van de Doremies op Kermis FM. Ja, ik heb onze grote vriend, onze lieve Milan, de kermis opgestuurd. Hij ging nog even kijken of het zou lukken om te gaan ballen gooien. Om toch op het allerlaatst die knuffel nog te willen winnen die hij zo graag wil. Milan?
1: Ja.
0: Is het gelukt?
1: Ja. Nee, Nelleke.
0: Nee?
1: Helaas. Zo jammer.
0: Och.
1: Ja, het is echt net niet gelukt om een mooie capybara knuffel te winnen.
0: Och, jongen.
1: Om mee te nemen naar huis. Ja, het is niet anders, maar het was wel echt het moeite waard om het te proberen.
0: Ja, je staat daar nu voor de kamelenrace. Maar dat gaat hem dus gewoon niet worden.
1: Nee, helaas.
0: Nou, weet je, Milan, ik wil jou toch niet met lege handen naar huis laten gaan. Kom lekker naar de studio. En weet je wat? Dan krijg je een knuffel van mij.
1: Ah, oh, wat lief, Nelleke.
0: Maken we het op die manier dan weer goed?
1: Zeker, dat maken we echt heel goed.
0: Gelukkig. Nou, kom lekker deze kant op. Dan gaan we zo even lekker knuffelen. En dan ga je toch niet met lege handen naar huis.
1: Ja, doen we dat.
0: Tot zo.

0: She the Nights op Kermis FM. Het is 2 uur inmiddels, geloof ik. Bijna. Het is bijna 2 uur, dus ik moet het stokje doorgeven aan de volgende vrouw. Ik vind dat heel leuk dat ik een vrouw na mij heb. Jules, hallo.
1: Ja, hi.
0: Hoe is het?
1: Ja, prima.
0: Helemaal klaar voor de laatste dag van de kermis?
1: Ja, fantastisch weer. Leuk, zin in. En ik vind het één groot feest, deze Kermis FM happening.
0: Ja,
1: en
0: bijzonder, hè?
1: De kermis zelf van Tilburg is natuurlijk ook één groot feest.
0: Absoluut, ja. Ik ben echt verbaasd. Ik keek net naar buiten en denk, wow, 2 uur geleden regende het. Waren de attracties nog kleddernat? Begonnen ze een beetje op te starten? Was er eigenlijk bijna niemand op straat? En nu is het gewoon alweer druk.
1: Ja, maar het is ook zondag, toch? Mensen die hebben er gewoon de tijd ervoor om lekker naar de kermis te komen.
0: En het is best perfect kermisweer. Ja, het druppelt af en toe, maar het is niet warm. En dat is heel lekker als je lang moet lopen.
1: Ja, precies. Precies. Want hoe lang is die kermis?
0: Vijf kilometer lang.
1: 5 kilometer.
0: 5 kilometer. Dus je moet eigenlijk je wandelschoenen aantrekken als je deze kant op komt.
1: Als je alles wil zien. Ja.
0: Jill, we horen jou zo meteen tussen 2 en 4. Wat ga je doen?
1: Ja, nou, we gaan de verslaggever Ivar. Die gaat straks even de kermis op. En die gaat dan kijken hoe het zit met die knuffels. Wat voor knuffels. En jij had ook iets met knuffels. Jij geeft warme knuffels. Dat is ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Ivar gaat het toch iets anders aanpakken. Maar we gaan dat horen. En ik heb gevraagd of hij even in het spookhuis wil gaan.
0: Oh.
1: Dus dat hij even daar live verslag van gaat.
0: Ja, mijn lieve Milan die durfde dat niet. En dat is hem natuurlijk goed recht.
1: Ja.
0: Maar ik vind het tof dat Ivar het wel gaat
1: doen. Ja, hè?
0: Ik wens jou heel veel plezier en jouw hele team zometeen veel plezier. En jou, luisteraar, natuurlijk ongelooflijk bedankt weer dat je erbij was. En geniet nog van de laatste dag van Kermis FM.
2: Er hangt iets.

0: altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
1: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions. Jouw drukwerk, onze zorg.
2: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
3: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
4: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
5: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
6: Jaden, hoe werkt die camera?
5: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
7: Alles is mogelijk.
5: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
7: Launchmedia.nl.
5: Launched Media.
7: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
0: Vandaag hoor je de ontknoping van de kermis top 013. Dit is jouw allerlaatste kans om nog te stemmen op de kermislijst der lijsten. Stem snel via kermisfm.nl en luister vanaf 8 uur vanavond naar de ontknoping. Kermis FM.
8: Ja, ik zou zeker stemmen op die top 013, want dan kan je ook kaartjes winnen voor

0: op podium 013. Wie wil dat nou niet? Maar eerst nu het nieuws met Andrew van der Ven.
1: Goedemiddag. De landingsstranden van D-Day in Normandië zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO.
2: Kermis FM nieuws.
1: D-Day markeerde het begin van de bevrijding van Europa tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 150.000 geallieerde militairen uit voornamelijk de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk landden op de Franse stranden in Normandië. De stranden trekken tegenwoordig ieder jaar miljoenen bezoekers. Ook zijn er in de regio veel musea, gedenkplaatsen en begraafplaatsen voor omgekomen militairen. Grote natuurbranden blijven Nederland gelukkig voorlopig bespaard. Maar ook hier wordt de natuur steeds gevoeliger voor branden. Het is zo droog geweest de afgelopen weken dat zelfs een regenbui niet meer voldoende is. De brandweer doet er alles aan om de branden te voorkomen. Zo worden op sommige plekken dennenbossen weggehaald en planten ze meer loofbos als natuurlijke barrière. Estefana Polman raadt haar 9-jarige dochter een carrière als topsporter af. Ze zegt dat de topsport leuk is, maar ook erg ongezond. Eerst dacht ze daar anders over, maar door haar eigen langdurige blessure is ze toch anders naar topsport gaan kijken. Aangezien beide ouders topsporter zijn, heeft dochter Jaslyn wel een sportieve aanleg. Haar vader, Rafael van der Vaart, was voetballer, maar toch sluit Jaslyn zich meer aan bij haar moeder. Een ree is vanmorgen door de brandweer uit de Zuid-Willemsvaart in Helmond gered. Hoe lang het dier in het water heeft gezwommen is niet bekend. Nadat de brandweer de ree uit het water had gehaald, werd het weer losgelaten in de bossen. In de zomer gebeurt dit vaker, dat is vanwege de bronsttijd, dan zijn de dieren vaker opgewonden. De reebokken jagen op elkaars territorium en hierdoor ontstaat er blinde paniek en angst onder de dieren. Gaan we naar het weer. Er trekken buien over het land. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon en wordt het zo'n 20 tot 23 graden. Neem voor de zekerheid dus een poncho of paraplu mee als je naar de kermis komt. Het verkeer dan. Er zijn geen files rondom Tilburg, dus je kan lekker goed doorrijden als je naar de kermis wil komen. In parkeergarage Heuvelpoort en Stappengoor is nog volle plek om te parkeren. Ja, en wil je nou meer nieuws? Check dan kermisfm.nl of download de gratis Kermis FM app.
2: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Jul Post.
0: Hey, hallo.
3: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
0: Ja, jongens, heb ik er weer zin in vandaag. En Kermis FM, op de kermis is het altijd leuk. Maar wat ook heel erg leuk is, is het Cubaanse café.

Ja, je mag gewoon meezingen in het Cubaanse café. Dat is duidelijk met Gerrit Snijder. Nou, welkom bij Kermis FM. Weer tot 4 uur gaan we leuke dingen doen. Ik heb mijn producer Dana. Welkom, Dana. Ik heb mijn verslaggever Ivar op de kermis. Daar gaan we straks mee schakelen. En we hebben ook nog hele leuke muziekjes. Gaan we op boevenpad met de bankzitters. We gaan terug in de tijd met Yves. Dat vind ik ook altijd heel leuk. En Felix, Don't You Want Me? Nou, zeker wel. Maar eerst deze. Begint een beetje rustig, Ed Sheeran. Maar dan komt Martin Garrix er al snel in. En dan wordt het knallen. Repeat it.

0: dank je. Django Wagner en Kali. En ondertussen heb ik uitzicht op de draaimolen. En daar past dit liedje heel erg goed bij, kan ik je vertellen. Wie ook uitzicht heeft op een attractie, is mijn verslaggever die op de kermis staat, Ivar. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Ja, ik sta inmiddels op een toch iets nattere kermis dan we de afgelopen week hebben gezien. Het begint net te regenen, maar dan mag de pret niet drukken. Zo te zien als ik om me heen kijk, want er is hartstikke veel publiek alsnog gekomen. Dus dat is fijn om te zien.
0: Oké, dat is hartstikke mooi. En waar ga je naar op zoek eigenlijk op de kermis?
1: Ja, ik ga vandaag op zoek naar Prins Albert. En dat heeft een kleine uitleg nodig. Je ziet het natuurlijk heel erg om je heen als je over de kermis loopt. Heel veel knuffels zijn er te winnen. Heel veel mensen hebben ook knuffels bij zich. En er is eigenlijk bijna altijd wel een knuffel die het hele straatbeeld domineert hier op de kermis. Ik moet zeggen, dit jaar ontbreekt dat sowieso een beetje. Dit aanbod is heel gevarieerd. Maar er is ook één specifieke knuffel die ik echt heel erg mis ten opzichte van een paar jaar geleden. En dat is toch echt wel de piemelknuffel. Ik heb hem nog niet gevonden, dus ik ga vandaag op zoek naar of die überhaupt nog ergens te vinden is. En ja, waarom die eigenlijk zo ontzettend is verdwenen.
0: Nou, we noemen hem dus vanaf nu de Prins Albert knuffel, gezien het tijdstip en de luisteren kinderen mee. Dus laten we dat doen. Ik vind het een hele interessante zoektocht. Ik kan er ook nog wel wat over vertellen strakjes. Mijn ervaring met Prins Albert, niet echt, maar oké, je hoort het later. Dankjewel Ivar, tot zo.

0: over wie zou het gaan, hè? Populair van Idilli en Ronnie Flex en Frenna. En daarvoor nog de bankzitters met Op Boevenpad. Nou, wie ook op boevenpad is, nou ja, Ivar is niet echt op boevenpad natuurlijk. Maar hij gaat ons wel iets vertellen over een knuffel. Ja, en niet zomaar een knuffel, hè, Ivar?
1: Nee, dat klopt zeker. Want ja, Idali, Ronnie Flex en Frenna die zingen inderdaad over iemand die populair is. Maar dat lijkt in deze sombere tijden niet per se meer te gaan over Prins Albert. Ja, een zekere knuffel die een paar jaar geleden nog echt de kermis domineerde. Niet weg te denken was uit het straatbeeld hier op de Tilburgse kermis. Maar inmiddels lijkt hij met de noorderzon vertrokken. Hij steekt de kop niet meer op. Nou. En dat is erg jammer, want ja, ik vond het een erg schattig ding. Dus ik ben hier nu maar eventjes voor de megacranes gaan staan. De grijpautomaat. Om te kijken wat hier een beetje het aanbod is. En heel misschien duikt Prins Albert dan hier wel op. Want ik zie wel inderdaad een paar Pokémon. Groot fan overigens. Ik zie een Snorlax. Die lijkt op mij. If you know, you know. Ik zie bijvoorbeeld ook Boomba. Ik zie een baby Yoda. Ja, als ik ietsjes verder loop. Dan zie ik onder meer ook nog Mario en Luigi. Inmiddels begint het trouwens erg hard te regenen. Dus ik ga zo even schuilen. Ik zie One Piece. Dat is, daar worden ook een paar mensen die kijken heel erg blij van, weet ik. Italian Brain Rot, Toon Toon Toon Sahur, ja, dat soort figuren. Inderdaad heel populair, maar het is allemaal geen Prins Albert. Hoewel, één ervan is wel wat langwerpig, maar het is geen Prins Albert. Dus ja, mijn zoektocht moet helaas nog even verder gaan.
0: Oké, succes daarmee. Maar dankjewel. Nou, waar ik gisteren was, lag ik in de zee in Zandvoort. En daar komt onze Yves vandaan. En hij gaat even terug in de tijd.

0: Nou, inmiddels giet het hier van de regen, helaas. De temperatuur stijgt nog wel naar een aangename 22 graden. En vanavond is er dus ook kans op regen. Dus ja, neem gewoon je parapluutje en je poncho mee. Ik zie daar een hele mooie dame met een hele mooie poncho aan. En een bloemetjesjurk eronder. Never forget om het een beetje leuk te maken. Ook in de regen. Nou, en dan het verkeer. Geen files op de weg richting Tilburg. Dus je hebt geen enkele reden om niet naar de kermis te komen. Ook al regent het. De parkeergarages raken aardig vol. Maar er is genoeg plek bij Stappengoor en Heuvelpoort. Oké, dan. En dan nu het nieuws met Andrew van der Ven. Goedemiddag.
1: Goed weer dit jaar. En ook was er een nieuwe route. Wethouder van Asten had ook persoonlijk wat leuks op de kermis dit jaar.
2: Ik heb er enorm van genoten. Voor mij ook nog een persoonlijk dingetje. De eerste keer met mijn dochter echt in een attractie. Vorige keer was ze er wel, maar toen was ze nog een halfjaartje. En nu anderhalf. Dus ik heb er enorm van genoten om met haar een treintje, een bootje op de nostalgische kermis te genieten. Zoals zoveel hier op het kermislint gedaan hebben.
1: De kermis is vandaag, we herhalen het nog maar eens een keer, tot middernacht. Dus kom snel even deze kant op, anders moet je een jaar lang wachten.
3: Attention, Joel Bos. 10 dagen
4: niet te... Joel.
5: Was nog niet klaar.
0: Oh, sorry. Ga gewoon gerust verder.
1: Ik ga gerust verder met het volgende bericht. De kermis zit er bijna op, dus vanavond is de laatste avond om nog even de sfeer in de stad mee te pakken. Wel is het belangrijk dat je daarna ook veilig thuis komt. Dit jaar staat dus ook Bob op de kermis. Bob vraagt aandacht voor de gevaren van het rijden onder invloed. Bij de kermis wordt er ook het een en ander gedronken. Dus staat de organisatie met een stand naast de Airborne om daar bezoekers te informeren over de gevaren van overmatig drankgebruik. Ze merken dat de campagne nog altijd erg belangrijk is en dat het goed is om mensen aan te blijven spreken. Let dus ook op vanavond als je op stap gaat dat je niet onder invloed achter het stuur zit. En vanavond is de afsluiting van de Tilburgse kermis. Rond 10 uur de begrafenisstoet aan de Piershaven, gevolgd door de afsluitingsshow. Kermiswethouder Maarten van Asten zegt dat het een spectaculaire show gaat worden. Of er vuurwerk gaat zijn, is nog de grote vraag. Je kan het live meemaken, dus kom gezellig kijken.
3: Attention, Joel Bos. 10 dagen in Tilburg,
0: Kermis FM. Ja, heerlijk. Ja, nou, het regent wel een beetje, maar daar moet je gewoon je opkleden, zal ik maar zeggen. Hier is Felix en Don't You Want Me. Oh, ik wil je zeker wel.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Dank je. Robert van Hemert hoorde je met Mona Lisa. We zijn dus op zoek op de kermis naar die ene knuffel van Prins Albert. Als je BNB Vol Liefde kijkt, dan weet je wat ik bedoel. Dit is een hele bijzondere knuffel, dat kan iedereen zich voorstellen. En het grappige was dat, je hebt Roze Maandag natuurlijk op de kermis. Afgelopen maandag was één groot feest. Maar die zondag daarvoor liep ik door mijn eigen stadje Haarlem. En zag ik dus een 1,5 meter grote Prins Albert knuffel het station ingedragen worden door een mevrouw. Kan je nagaan dat ze daarmee nog, het heeft dan ook een gezichtje erop. Het is geen gezicht. En zij moest daar dus nog met die 1,5 meter grote knuffel 2 uur lang in de trein zitten. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat is gegaan. Maar goed, Ivar, heb jij hem al gevonden, onze Prins Albert?
2: Nou, 1 ding weet ik wel. Ik ben inmiddels ontzettend nat. En dat komt niet door Prins Albert, want ik heb hem inderdaad nog niet gevonden. Ik ben inmiddels al alle kranenautomaten hier in ieder geval op de Paleisring een beetje afgelopen. Hij is er gewoon echt niet. Hij steekt nergens de kop op. Vind ik zonde. Ik heb overigens ook die 2 meter lange Prins Albert, waar jij het net over had, niet gespot hier. Dus ik denk dat die lekker bij iemand in de kast ligt. Maar nee, de zoektocht is net zo deprimerend als het weer.
1: Ah, nou, wat jammer nou. Maar is er niet, want jij zei jouw Pokémon hebt, Pokémon knuffels. Dat is een van jouw favoriete knuffels op de kermis. En ik zag ook iets van een croissantje met beentjes.
2: Ja, die is inderdaad ook redelijk populair. Ik heb ook vernomen dat de butter squishies, oftewel hele kneedbare knuffeltjes in de vorm van een pakje boter, heel erg populair zijn. Ja, ik ga niet ontkennen dat ik soms als ik een pak boter beet heb, af en toe de intrusieve gedachte heb om erin te knijpen. Maar ik vind dat er een hele knuffel naar gemaakt moet worden, vind ik ook weer heel gek. Wat er ook heel populair is, is capybara knuffels. Capybara, voor wie het niet weet, is een heel groot knaagdier. Die leeft meestal in het water. In of rondom het water. Ik weet niet precies in welk werelddeel ze veel voorkomen, maar heel erg veel mensen vinden het super schattige beesten. En dat is te zien aan het aanbod in onder andere de grijpautomaten, bij het blikgooien. En ik zie ze ook nog best wel regelmatig langskomen hier tussen het kermispubliek. Dus de capybara's maken ook wel kans om de knuffel van het jaar te worden.
1: Oké dan. En wanneer gaan we het vaststellen wat de knuffel van het jaar is?
2: Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Het is denk ik een beetje zo'n buikgevoel dingetje. Wat kom je vaak tegen? En zoals misschien dus de Prins Albert, eigenlijk totaal niet meer. Wat is allang passé? Ik heb zelf ook wel het meeste butter squishies gezien. Dus ja, als ik in mijn eentje eenmans jury zou moeten zijn van die onofficiële prijs, dan zou ik ook wel zeggen dat het denk ik de butter squishy is.
1: Ja, laten we het daarop gooien. Want ik heb hem ook al gezien laatst, toen ik over de kermis liep. Hey, volgend uur ga je ons laten zien of we laten horen hoe het is in het spookhuis, hè?
2: Ja, er gaan even wat angsten overwonnen worden. Want ik ben absoluut geen fan van het spookhuis. Ik ben er ook al jaren niet in geweest. Ik vind het doodeng, want ik hou helemaal niet van schrikken. Ik vind het misschien minder leuk, maar het is leuke radio.
1: Zo is het. Ik vind het heel stoer van je, Ivar. Tot later.
2: Dankjewel.
1: Hoi. Ja, vind je niet stoer? Ik durf het zelf niet. En dan zeg ik, hey Ivar, goed idee, ga het spookhuis in. Dat is ook een beetje lullig natuurlijk. Maar hij doet het gewoon, hè. Hij trekt niet zijn stoute schoenen aan, dus wel. Hier, Sombre.

trekker van sommigen hoorde je. Nou, ik denk dat ik weet hoe je attractie heet. Dat is een spelletje. De botsauto's, de draaimolen, het reuzenrad op de kermis, die ze al van ver staan. Maar zou je ze ook herkennen in 3 hints? Kijk, gaan we nu testen in. Ik denk dat ik weet hoe de attractie heet. Ik geef je zo 3 cryptische aanwijzingen over 1 attractie op de Tilburgse kermis. En weet jij dan welke het is? Bel dan meteen naar 013-369-9369. Dus 013-369-9369, zou ik zeggen. Geef je het goede antwoord, dan kan je dus tickets winnen voor die attractie die ik omschrijf. Als je het fout hebt, dan win je helaas niks. Maar ja, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Luister goed, want hier komen dus de 3 hints. Je hebt de knuppel in handen. Hier vlieg je rondjes alsof je zelf piloot bent. En stoelriemen vast en vliegen maar. Nou, weet jij over welke attractie wij het hebben? En wil je daar kaartjes, vrijkaartjes voor winnen voor de kermis? Bel dan naar 013-369-9369. En misschien spreken jou zo.

0: De bingo players worden je bij Kermis FM met Cry Just a Little. Ivar, hoe is het op de kermis droog inmiddels? Zo te zien.
1: Ja, ietsjes droger. Ja, ik cry ook nog steeds een little, want ik heb ook nog steeds geen Prins Albert gevonden. Maar ik ben inmiddels wel omringd door ballen. We staan namelijk bij de basketbal XXL. En ik sta hier naast de exploitant. Wat is je naam?
2: Daniel.
1: Daniel, waar is Prins Albert? Ik kijk eventjes zo om me heen. Hij was heel erg in een paar jaar geleden. Zoals je ziet kunnen de trends snel gaan. Want inmiddels hebben we hem dus niet meer. Waarom heb jij hem eigenlijk niet?
2: Nou, we hebben hem nog zeker. Hij ligt daar achter je.
1: Oh, dan meen je niet. Mag ik hem even pakken? Oh, nou. Oh, we hebben Prins Albert gevonden. Hij lag gewoon verstopt. Hier bij de basketbal XL tussen de ballen. Ja.
0: Hij is veel bruiner dan ik dacht.
1: Heel schattig, hè? Waarom hebben jullie hem dan zo verstopt?
2: Het is niet bewust dat we hem verstopt hebben. Maar we hebben gemerkt dat het niet meer zo hard loopt als de afgelopen jaren. Dus de populaire knuffels die hangen gewoon in grote getalen. En de wat minder populaire knuffeltjes, op een gegeven moment is het vol. Dus we hebben hem wel liggen. Voor iemand die ernaar vraagt, die kan hem meenemen. Maar we hebben er geen trossen vol meer van.
1: Nee, precies. En wat loopt er dan wel hard als jij een beetje de status opmaakt van de afgelopen 10 dagen? Wat hebben jullie heel veel over de toonbank geslingerd?
2: De afgelopen dagen, de dumplings gaan natuurlijk heel hard. Daarnaast gaan de Highlanders. Dus die koeien daar zo. Die zijn heel populair, die gaan heel hard. Stitch blijft altijd goed lopen. En de capybara's eigenlijk ook nog steeds wel.
1: Ja, dat zei ik inderdaad ook. Ik zie heel veel capybara's. Ik ben ook nog even benieuwd hier naar deze oliescheik hamster is het, denk ik. Wat heeft dat te betekenen?
2: Ja, het heeft eigenlijk. Het is een beertje uit Dubai. Het heeft geen politieke achtergrond of iets.
1: Nee,
2: maar,
1: dat stuur ik ook niet meer. Nee, Dubai is heel populair. Iedereen wil er naartoe, dat weet ik. Ik zie in ieder geval een hele hoop leuks. Inderdaad, ja, ik denk dat we toch langzamerhand.
3: En we hebben de Satisfiers, die lopen dit jaar ook wel aardig.
1: Oh, de Satisfier.
2: Ja, de Satisfier.
1: Oké, bijzonder. Loopt die inderdaad ook hard?
2: Ja, nou, niet hard. Maar er zijn altijd groepjes die dat wel leuk vinden, zeg maar. Dus er wordt zeker wel gekozen.
1: Oké, nou, super bedankt. Ja, Jules, ik denk dat we dan toch langzamerhand, een beetje afscheid moeten gaan nemen van Prins Albert.
0: Ja.
1: Zijn tijd is geweest. Hij mag met pensioen.
2: Wat anders leuks voor
1: je. Oh,
2: mag je wel hebben?
1: Oh, ik krijg wat.
4: Uitzoeken.
1: Nee, joh. Een Prins Albert fluitje.
0: Oh,
1: nou ja.
0: Wat
1: is dat is heel erg lief. Dan ga ik Prins Albert zelf weer teruggeven. Zorg goed voor hem.
2: Doen.
1: En heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Oké, goed.
0: Ik had sowieso toch liever de Satisfier, Ivar. Dankjewel.

ons is het ook tijd voor een stukje gevoelige muziek van een stoere man. En dat is Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Maar genoeg nu, want het is droog op de kermis. En het is tijd voor wat gezelligheid. En dat hebben we dan met Guido van de Graaf. En hij zingt Het Maakt Niet Uit.

0: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
1: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg,

0: De rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Security Freelance Group. Uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
4: Are you ready?
3: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
5: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
6: Mooi.
1: Check het nu op jingleplayer.nl.
7: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
8: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
7: Vandaag hoor je de ontknoping van de Kermis Top 013. Dit is jouw allerlaatste kans om nog te stemmen op de Kermislijst der lijsten. Stem snel via kermisfm.nl en luister vanaf 8 uur vanavond naar de ontknoping. Kermis FM.
9: Ja, en straks het volgende uur weer lekker op de kermis kijken met Ivar. En we gaan ook leuke platen draaien zoals DJ Paul Elstak. Maar eerst het nieuws met Andrew van der Ven.
10: Goedemiddag. Toch nog een extra race bij de Formule 1.
7: Kermis FM Nieuws.
10: De Formule 1 organiseert begin oktober een Grand Prix in Maleisië. Deze race komt als vervanger van de Grand Prix van Bahrein, die in april niet door kon gaan door de oorlog in het Midden-Oosten. De race begint op 2 oktober en krijgt de officiële naam Gulf Air Bahrein Grand Prix in Maleisië. Tyfoon Nul heeft flinke schade aangericht aan de straten van Zuid-China. De tyfoon kwam langswaaien met flinke wind en regen. De wind bereikte snelheden van 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook zijn honderden bomen omgevallen. De autoriteiten verwachten dat de storm nog tot dinsdag schade kan aanrichten. En let goed op als je net bij de tandarts bent geweest en op een rekening wacht. Criminelen versturen op grote schaal e-mails die lijken op facturen van zorgadministrateur Infomedics. Het bedrijf ontving sinds februari ongeveer 20.000 meldingen van verdachte berichten. De e-mails hebben vaak een titel als openstaande vordering. Maar er zijn nog 100 andere onderwerpen in omloop. Twijfel je of het een echte rekening is? Neem dan altijd contact op met je tandarts. Richard Carapaz uit Ecuador is een van de blikvangers van het criterium Daags na de Tour in Boxmeer. Daags na de Tour is het Nederlandse wielerevenement na de Tour de France. Dit jaar is het de 50ste editie, een jubileum dus. Topsprinter Jasper Philipsen, winnaar van de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk, staat morgen ook aan de start. Het evenement duurt gelukkig niet zo lang als de Franse etappe. Hier in ons kikkerlandje ben je slechts 1 dag aan het fietsen. Ja, het weer dan. Een wisselvallige dag vandaag. Als je naar de kermis komt, neem dan zeker een poncho of paraplu mee. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. En dan het verkeer. Geen file rondom Tilburg, dus kom lekker naar de kermis. Voor het parkeren van de auto, veel garages zijn vol. bij Heuvel.

0: Noord en Stappengoor is nog genoeg plek. Ook zijn er nog 100 plekjes bij het Koningsplein. Ja, en wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Check dan kermisfm.nl of volg ons op ons WhatsApp-kanaal. Zo mis je niets van de Tilburgse kermis.
1: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Joel Post.
2: Goedemiddag. Zij toch, zin in, Paul Elstak, Love You More, hoe lekker is dat op de Tilburgse kermis?

0: Lekker hakken. Ik weet niet of ze dat hier ook zeggen. Want het is beneden de rivier en boven de rivier schijnt iets heel verschillends te zijn. Weet je, ik zeg patat, hier zeggen ze friet. Ik mag zelfs geen patat zeggen, maar ja, dat allemaal terzijde. Zo net is er een fanfare langsgekomen met veteranen. De studio trilde ervan, kan ik wel zeggen. Heb jij ze ook gezien, Ivar?
1: Nee, ik ben ze niet tegengekomen, moet ik zeggen. Maar ik sta hier wel onder keiharde Ray Parker Jr. Ghostbusters muziek. Dus ik denk ook niet dat ik ze kan horen als ze langskomen.
0: Oké. Heeft dat iets met spoken te maken?
1: Wellicht. Ja, ik sta hier onder de Diablo Residence. Ja, dit doe ik heel vrijwillig, overigens. Maar ik moet van Jewel Spookhuis
0: in. Oh, je moet echt helemaal niks. Ja, maar.
1: Nee, we gaan even kijken of ik wat angsten kan overwinnen, want ik vind het doodeng. Kan ik erin? Ik ga nu zitten. Oh, sorry. Oké. Sorry.
0: Oh, wat spannend.
1: Ja, we gaan erin. Oh mijn god, nee, dat is helemaal niks. Thank you so much. Ja, dat wordt sterven. Ik zie in ieder geval hier voor mij een grote zwarte soort van Luxaflex, maar dan zijwaarts. En ik ga zo meteen naar boven, zie ik. Lieve Manoy, als ik dit niet overleef, wil je dan tegen mijn ouders zeggen dat ik van ze hou? En dat ze mij nog €50 schuldig zijn. Ik heb een tikkie gestuurd, hebben ze niet betaald. Goed, we gaan erin. Yes, thank you. Oké, nou, daar gaan we dan. Heel leuk. God. Wat een herrie maakt die baan ook. Ja, ik zie hier al een half afgehakt hoofd. Ik loop een beetje vast, dus daar moet ik eerst naar kijken. Het is een hele enge zombie die op en neer beweegt. Hier zie ik dan een soort van Chucky links. Oh. En die blaast in mijn gezicht, dus dat vind ik ook een beetje spannend allemaal. Oh god, oh je komt uit zo. Er komt een soort van spookdame uit een bed. Oh, ik ben weer buiten. Even kijken of ik mijn cameramannen zie. Nee, zie ik niet. Nou, heel eventjes op adempauze komen. Och, dit soort enge figuren. Daar ga ik vanavond echt niet van slapen. Maar dat is niet erg, want vanavond is de kermis voorbij. Dus ik kan gewoon uitslapen morgen.
0: Ja,
1: dat is een voordeel. Ja, dat is waar. Oké, ik ga nu weer naar binnen. Ik ga een heel klein stukje naar binnen. Oh, jeetje. Oh, een soort van spooknon komt nu op me af. En hier een soort sneeuwwitje met een masker. Oh, die is eng. Oké, ja. Die heeft geen gezicht meer. Het is ook... denk gevallen op de straat en een paar meter verder gesleurd misschien of zo. Niet zo'n lekker gezicht. Nou ja, ik ben nu weer een klein stukje buiten. Volgens mij ben ik al op de helft. Volgens mij gaat het me nog oké af. Maar ik heb wel iets gehoord over... Ik zie hier een hoekje. Oké. Ik ben, deze spookhuizen maken mij bang voor hoekjes. Dat is ook wel een... Oh god. Ik ga nu naar beneden. Het is heel donker hier. Oké, dat was gewoon een fotoapparaat waar ik van schrok. Dus dat is ook top. Ik ben heel bang. Ik zie wel figuren hier. Maar ik weet niet of het actors zijn of gewoon poppen. Dit is een pop. Ik kan heel moeilijk opschrijven. Het gaat allemaal een beetje snel. Er zijn heel veel enge poppen hier die gillen naar mij. En hier beneden is het erg donker. Er komt iets uit een hondenhok. En hier wordt iemand geëlektrocuteerd ook. Het is echt allemaal heel bijzonder. Oh, ik maak me een beetje zorgen om deze laatste hoek. Want ik vind scare actors dus echt heel eng. En dit zijn tot nu toe alleen nog maar poppen. Maar wanneer dat voorbij is, weet ik niet. Hier hangen er 2 ondersteboven. En nu komt er iets uit de koelkast. En nu ga ik nog een keer een hoekje om. Oh, dat is ook een enge pop. Ik ga echt even zorgen hierom. Oh, hierboven hangt een enge vrouw. En, volgens mij ben ik bijna buiten. Maar is dit een actor of het? Nee, er is helemaal geen actor hier. Ofwel? Nee? Nee.
0: Nou, gelukkig.
1: Oh, nou, dat was helemaal niet zo eng.
0: Oh, ben je daar weer? Ja.
1: Nee, was wel. Ik was wel heel erg gespannen de hele tijd. Dus dit is niet een gevoel dat ik mensen aanraad. Ik zie ook een hele bijzondere foto hier van mij die in het apparaat is gemaakt. Ik kan hem helaas niet op beeld brengen, want mijn cameraman is nou te ver.
0: Nou, al met al.
1: Ik heb niet gehuild. Dat vind ik een voordeel. Nou, ik denk dat ik misschien iets minder bang ben voor spookhuizen nu. Maar vond ik het een erg fijne ervaring met al die spanning hoog in mijn keel? Weet ik niet. Nee, ik denk het misschien zelfs niet.
0: Nee. Maar je hebt wel iets overwonnen. Iets wat je niet durfde, heb je toch gedaan.
1: Ja.
0: Dus voor dat, dank je wel,
1: Ivar. Daar is de kermis ook een mooie plek voor, natuurlijk.
0: Ja, dank je wel. Zeker. Tot later. Wij gaan eventjes een domme dans doen. Met Noise Cartel, hier op Kermis FM.

0: Het is een fever dream, was het van Alex Warren. Nou, we hadden net een spelletje. Ik heb 3 omschrijvingen gegeven van een attractie. En jij moest raden wat die attractie dan was om vrijkaarten te winnen. En wat denk je? Wie doet er een gooi naar het goede antwoord? Cas, goedemiddag Cas.
1: Goedemiddag Jules.
0: Nou, hoe bekend ben jij eigenlijk met kermis?
1: Nou, het is voor mij best wel een stukje rijden. Ik kom zelf uit Vlaanderen, dus om daar naartoe te gaan is best wel een stukje voor mij. Maar ik ben eigenlijk wel van plan om vandaag nog te komen. En ik hoorde het spel en ik dacht, ik doe gewoon even mee.
0: Hé, wat goed van jou. Ja, want dan kan je hier dus, als je het antwoord goed hebt, hè, dan kan je hier even lekker de attractie in. De grap was dat ik besefte me pas waar dat Tilburg bijna in België lag toen ik op de buienradar keek. Dat is toch ook grappig, hè?
1: Wat? Voor ons is het eigenlijk niet zo ver rijden. Dus ik dacht, ik doe gewoon mee en misschien dan is het wel goed. En dan kan ik dadelijk nog in een attractie. Hè?
0: Ja, ja. Maar welke attractie kijk je nu echt naar uit? Wat je nu al weet waar je in gaat?
1: Nou, ik vind dus eigenlijk, want jij had een omschrijving. En eigenlijk die attractie die ik nu in mijn hoofd heb, dat zou moeten zijn. Dat vind ik eigenlijk de attractie waar ik het liefst in zou willen.
0: Echt? Nou.
1: Ja, dat is eigenlijk precies die attractie.
0: Ik ben benieuwd. Roept u maar. Welke attractie hadden we het over?
1: Nou, je had het over een pookje en over vliegen. Ik dacht, dat moet de Aviator zijn.
0: De Aviator, helemaal goed.
1: Top. Ja, dat vind ik echt leuk.
0: Ja, jij krijgt gewoon die vrijkaartjes voor de Aviator. En met wie ben je?
1: Nou, ik ga met een vriend van mij, dus ik heb er nu al zin in.
0: Oh, leuk man. Nou, heel veel plezier daarmee en handjes in de lucht. En ook op de rest van de kermis natuurlijk heel veel plezier. Het is droog, dus... Ja, maar even zwaaien naar de anderen. Dus kom ook, loop nog even langs de studio en zwaai eventjes.
1: Ja, dat komt helemaal goed. En ik blijf gewoon lekker luisteren naar Kermis FM, want dat vind ik prachtig.
0: Ah, leuk. Dankjewel. Doe dat.
1: Oké, doei.
0: Hé, wat leuk. Een limoncelloetje nu.

0: snappen jullie al dat ik van toeters hou, ja, hè? Nou, even kijken. Het is een wisselvallige dag vandaag als je naar de kermis komt. Neem dan zeker een poncho of een parapluutje mee. Het wordt vandaag wel ongeveer 22 graden, dus niet te koud. En dan even kijken hoe het staat met het verkeer. Geen file rondom Tilburg, dat is mooi, dus kom lekker naar de kermis. Voor het parkeren van de auto zijn veel garages vol. Maar bij Heuvelpoort en Stappengoor is er nog genoeg plek. En er zijn ook nog 100 plekjes bij het Koningsplein. En dan het nieuws.
1: Goedemiddag. We hebben een aantal prachtige dagen gehad, maar helaas is het weer deze laatste dag niet heel lekker. Nou, we hebben wat tips voor je voor deze laatste regenachtige dag. Je kan de kermis op om allemaal snacks te proberen die je nog wilde testen. Dit is het moment om dit nog te doen, want morgen kan het niet meer en dan zul je nooit weten of de hype het waard was. Loop langs bij de grijpmachines, want die zijn overdekt. Blijf alleen niet te lang hangen, want dat vindt je portemonnee iets minder leuk. Ben je niet zo van het gokken? De spookhuizen, de kaleidoscoop en de funhouses zijn ook overdekt. En vergeet dan ook niet de cakewalk. Genoeg te doen dus, dus blijf vooral niet thuis op deze laatste dag en kom gezellig hierheen. Ja, pingel. Mensen kijken en heerlijk op een terrasje zitten. Dat kan natuurlijk allemaal ook op de Tilburgse kermis. Maar hoe ziet een socioloog dat? Dat is helemaal niet erg. Het is namelijk menselijk en leerzaam. Op deze manier maak je een sociale kaart van iedereen die er woont, zegt socioloog Tim Rieskens. De mensen die de kermis bezoeken noemt hij ook wel volkscultuur. Dat zijn mensen die graag zorgen voor een feestje samen met vrienden en familie. Nick Mone dan, die staat met trots ieder jaar op de Tilburgse kermis. Helaas zal dit waarschijnlijk zijn laatste zijn. Toch houdt dat de exploitant niet tegen. Hij is er ook dit jaar gewoon bij. Hij heeft meerdere attracties gerefurbished die zijn te zien op de kermis. Maar dit jaar was hij te vinden bij zijn nieuwste project, The Jester. Zijn zoon, Nick Mone Jr., is de eigenaar van deze nieuwe attractie. Nou, mocht je benieuwd zijn naar zijn hele verhaal, neem dan een kijkje op onze socials.
0: Dankjewel, Andrew van der Veen.

0: Oh, lekker knallen zeg, met Baby Rexha en New Religion op Kermis FM, waar Ivar helaas in de regen staat. Het is niet anders natuurlijk. Hoe is het, Ivar?
1: Ja, nou ja, inderdaad, nog steeds zeikersnat. Ik ben nog even aan het bijkomen van het spookhuis. Ik schaam me echt onwijs diep dat ik ben geschrokken van een fotocamera die flitste. Dat was wel een van mijn minst trotse momenten hier op de kermis. Maar het ging op zich goed. Ik heb gelukkig niet in mijn broek geplast.
0: Ja, je hebt niet heel hard gegild.
1: Ja, ik vond het hartstikke prima gaan. Ja. Nee, het viel wel mee. Ja, ik verwachtte echt scare actors om elke hoek. Ja, was er niet, maar ik vond het alsnog wel een hele toffe ervaring. Ze hebben echt veel moeite gestoken in die poppen en in het decor. En om elke hoek was er wel iets te zien. Dus nou ja, als je niet zo schrikkerig bent als ik, dan zou je misschien zelfs nog kunnen denken van, oh, gaaf. Maar dat vond ik op dat moment eventjes niet.
0: Nee, maar het had nog erger gekund. Hè? Als er dus, want er zijn af en toe echt acteurs ook die aan het schrikken maken dan daar in het spookhuis. En die had jij niet.
1: Ja, zeker weten. Nee, die had ik niet. Ik weet dat een vriend van mij, en ik vind dat dus altijd wel knap als je dat kan, die is dus ook scare actor. En ik vind wel dat als je dat wil zijn, dan moet je wel een bepaalde mate van sadisme in je lichaam hebben. Want het is natuurlijk wel gigantisch leuk om te doen, lijkt me dat. Maar je moet wel ook een klein beetje de mensenhaat hebben, denk ik. Maar goed,
0: dat
1: is misschien een waardeoordeel. Ik hou er niet van. Maar goed, dan moet je ook maar niet in een spookhuis gaan, zoals ik deed. En vind je dat wel leuk, dan moet je dat zeker doen. Want het was echt een supermooie. Het was supermooi. Buitenkant is al mooi, binnenkant is nog mooier. Dus ik zou hem zeker aanraden.
0: Oké. En heb je nog meer aanraders? Of kan je nog op zoek naar een aanrader? Je hoeft er niet zelf in, hoor. Ik ga het niet weer vragen. Maar misschien zeg je...
1: Nee. Nou, ik ben altijd veel meer van het prijzen winnen dan echt attracties in. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n thrill seeker. Er staat ook een onwijze kotsunit voor jullie bij de studio. De entertainer, geloof ik. Nou, dat is 3 keer over de kop rondjes draaien en barfen. Dat soort dingen vind ik dus niet leuk. Maar waar ik wel gewoon van houd, is gewoon een beetje prijsjes winnen, spelletjes doen. Ik sta hier bij de crane game bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik altijd hartstikke leuk. Ondanks dat ik nooit wat grijp. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Blik gooien, dat staat hier ook verderop, vind ik ook altijd onwijs leuk. En ik heb die mensen gisteren ook al even gesproken toen ik zelf een rondje deed. Het zijn onwijs lieve mensen. En ja, waar ik een uur geleden stond bij de basketball game, ook altijd leuk. En dat komt misschien wel een beetje omdat ik daar iets beter in ben en ook nog wel eens wat wil winnen. Maar ook hele leuke mensen. Daniel was een leuke exploiteur of exploitant. Dus die drie zou ik zeker aanraden.
0: Oké. En wil je voor ons ook straks live een spelletje spelen?
1: Ik wil best live een spelletje spelen, zeker.
0: Ja, ga op zoek naar je leukste attractie en laat het ons horen. Dan kunnen we even meegenieten.
1: Ja, ga ik doen.
0: Oké, hoor je zo, Ivar. Dankjewel. Ja, nu even trekken in een bakootje, maar ik moet nog even wachten. Ook niet erg, hoor.

Het is me wat, want die Baco in Monaco, dan heb je dus van Ferry de Lid. Dat is dan een hele zonnige plaat. Als ik naar buiten kijk, is het niet zo zonnig op de kermis. Helaas, het regent. Maar goed, neem een parapluutje mee en het is feest in je hoofd als je ergens ingaat. Want draaien maar. Dit is ook leuk om op te draaien. Of een rondje te draaien dan. De Bauza en Magnetic.

0: Ivar, hoe is het daar?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja, gaat hartstikke prima. Het is nog steeds hartstikke nat, maar inmiddels sta ik droog. Ik sta namelijk bij het blikwerpen. Ik ga eens even een poging wagen, want ik zie hier iets hangen. Dat wil ik eigenlijk wel heel graag winnen. Dit is namelijk een van mijn favoriete Pokémon, Gengar. Hij is gigantisch. Het leuke aan deze Pokémon is, zijn hele ding is dat hij in je schaduw kruipt en je af en toe laat schrikken. Nou, we weten inmiddels, ik hou niet van schrikken, maar desondanks wel van deze Pokémon. Ik weet ook niet hoe dat werkt in mijn hoofd. Maar ik ga eens kijken of ik goed kan blikwerpen. Ik ga denk ik gewoon de eerste gooien. Nou, oké. Voor een eerste worp absoluut niet slecht, al zeg ik het zelf. Ik ga voor poging 2. Dat gaat ook goed. Oké. Ik heb er nog 4 staan. Ik hoop dat ik met de derde hem omkrijg. Er staan er nog 2. Ja, dat is niet alle bussen van de plank. En dat moet wel als je die Gengar wil winnen. Gelukkig heb ik afgerekend voor een tweede potje. Dus dat gaan we gewoon eens eventjes even doen. Hij wordt even weer rechtgezet. Dan ontvang ik nu de ballen. Wat gaat het vaak over ballen vandaag? Jeetje, Mina. Ik ga dit eens even proberen. Poging 2 nogmaals. Nou, die ging ook hartstikke goed. Er staan er nog 5 van de 10 in één worp. Die was wat minder goed. Ik heb er nog 3 staan. En... dat was er maar eentje. Ja, het is ook niet genoeg helaas. Het is er maar 1 geworden. Ik mag wel wat uitzoeken. Dan ga ik eens even kijken. Ja, er liggen hier heel veel Pokémon. Maar ik zie ook een Stitch hangen. En ik weet dat mijn vrouw heel erg van Stitch houdt. En eigenlijk moet je dan wel, als je een beetje een goede man bent, een prijs voor je vrouw meenemen.
0: Zeker.
1: Dus dat ga ik ook doen. Meneer komt helaas die kant op gelopen. Ik wil graag die Stitch alsjeblieft. Ja, die neem ik mee voor mijn vrouw. En hij gaat hem er nu afhalen. Het is een Stitch met dankjewel. Het is een Stitch met glitters en hartjesogen. Als je meekijkt via kermisfm.nl, dan kan je hem zien. Met glitters en hartjesogen en een mooie rode strik om. Ja, die gaat hartstikke mooi staan bij onze collectie. En ik hoop dat mijn lieve vrouwtje, die misschien nu zelfs wel aan het kijken / luisteren is, daar heel blij mee is. Dus Manoy, deze komt jouw kant op.
0: Ah, wat leuk van jou, Ivar. Dankjewel voor jouw verslag bij mij.

Hé, hey, heerlijk hè, die kermis en al die leuke vrolijke muziek op Kermis FM, hoor je het. En ja, het is droog jongens, dus iedereen kan gewoon komen. Ik zeg hup en dan doen we...

Zijn naar een kleine vogel. En kijk eens aan, de zon breekt door. Nou, leuk. Kermis FM gaat nog lang door tot 12 uur vanavond. En straks hoor je Jordi Graat en Thomas van Groningen. En die gaan jou weer vermaken met hele fijne kermismuziek. Mensen buiten en misschien de buitenmicrofoon. Ik zie al iemand aan de deur kloppen. Ik wilde Dana bedanken voor het produceren van mijn programma. Ivar natuurlijk, mijn razende reporter. Mike en Sanne en alle lieve mensen van Kermis FM. Jongens, ik heb genoten. En graag, heel graag, tot volgend jaar. Laatste plaats van Martin Moreiro. Ik zing in mijn hart.

0: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...

0: Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. We zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
1: Eenkar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Eenkar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Eenkar Autoverhuur.
2: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
3: Vandaag hoor je de ontknoping van de kermis top 013. Dit is jouw allerlaatste kans om nog te stemmen op de kermislijst der lijsten. Stem snel via kermisfm.nl en luister vanaf 8 uur vanavond naar de ontknoping. Kermis FM.
4: We gaan naar het nieuws van 4 uur. En dat komt live vanuit het Factorium, moet ik zeggen, want die zijn sponsor.
5: Goedemiddag.
4: Ja, Doris, vertel het ons. Wat is er allemaal aan de hand?
5: Goedemiddag. Verdachte van aanslag in Berlijn nog altijd voortvluchtig.
3: Kermis FM nieuws.
5: De 21-jarige verdachte die inreed op de Pride Walk in Berlijn is nog altijd voortvluchtig. Wel heeft de politie mobiele telefoons in beslag genomen. Bij de aanslag kwam een vrouw van om het leven en er zijn 29 gewonden gevallen. De Vechtbrug in Breukelen is sinds gisteren kapot. Daardoor kunnen boten die hoger dan 2,20 meter zijn er niet meer onderdoor. De storing heeft grote gevolgen voor ondernemers en toeristen op de Vecht. Ze hopen dat de brug dinsdag weer gerepareerd is. Hierdoor moeten boten omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal. Helaas wel een veel minder mooie route, vindt Wim Kleine, eigenaar van rederij Stichtse Vecht. Esther Heidhuis uit Sittard had 19 jaar lang last van extreme pijn tijdens menstruatie. Ze was meermaals naar de dokter geweest, maar kreeg geen diagnose. Nu blijkt ze endometriose te hebben. Het krijgen van deze diagnose duurt vaak langer, omdat veel artsen er nog onbekend mee zijn. Gemiddeld duurt het zo'n 7 jaar voordat iemand de diagnose krijgt. Er is ook geen genezing voor endometriose. Alleen vormen van behandelingen kunnen helpen de pijn te verlichten. Meerdere huizen in Engelen en Bokhoven zijn beklad met diverse teksten. Bewoners van de dorpen reageerden geschokt. Je blijft van elkaar spullen af, zeggen ze. Volgens de politie zijn de bekladdingen gemaakt op woningen en voorstanders van het AZC en andere goederen. Ondertussen zijn er al een aantal aangiftes opgenomen. Volgens de bewoners van Engelen ligt het zelf genuanceerder. Ook huizen van niet uitgesproken voor- of tegenstanders zijn beklad. En dan het weer. De hemel helde met ons mee op de laatste dag van de kermis. Maar ondertussen breekt de zon weer door. Een paraplu of poncho is nog steeds handig om mee te nemen. De temperatuur is 20 graden en rond 7 uur is er kans op onweer. Tot slot het verkeer. De weg is vrij, dus waar wacht je nog op? Hup naar de kermis. De parkeergarages zitten op veel plekken al wel aardig vol. Maar parkeergarages Heuvelpoort en Stappengoor is nog zat plek. Koningsplein wordt steeds voller, maar heeft nog 97 plekjes voor jouw mooie auto. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app.
3: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Jordi.

0: Misschien is het tijd. 4:06. Een hele goede middag. Dit is Kermis FM. Terwijl de zon weer doorbreekt. Iedereen was helemaal gefixt of gefocust, moet ik zeggen, op regen en een beetje scheidweer. Nu breekt de zon door. En iedereen trekt spontaan zijn jas uit. Dat is wel even lekker. Ik ben hier samen met onze eigen Thomas van Groningen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waar is jouw zak met popcorn eigenlijk?
1: Die ligt hier achter. Die heb ik wel. Ja, ik pak hem even.
0: Wacht. Ja, doe maar eventjes. Thomas kwam hier aan met een zak met popcorn. Nou, dat wil je niet weten. Het is echt. Je hebt zeg maar zakjes en je hebt zeg maar zakken. Ah, kijk.
1: Ja, maar dat is echt lekker. Dat kan je gewoon. Maar jij kan je gewoon de hele dag mee doen. En het gekke is, als je dus zo'n zak koopt en je gaat de hele dag ervan vreten.
0: Ja.
1: Hij wordt niet kleiner.
0: Nee.
1: Hij wordt maar niet kleiner. Dat is heerlijk.
0: Maar jij. Hi, hallo. Maar jij hebt. Je hebt wel een paar handjes ervan. Ja, nee. Valt mee. Ja,
1: ik ben al een uur bezig met dat ding.
0: Echt?
1: Ja, zeker.
0: Maar is dit voor jou zo'n guilty pleasure dingetje ieder jaar?
1: Oh, ik vind een grote portie popcorn wel. Maar ik zei tegen die vrouw. Dus ik kraam hier een paar deuren verder. Ik wil eigenlijk mix. Dus dat je dan zoet en zout
0: waar ben je normaal van dan? Ik ben mix. Wel echt van zoet.
1: Nee, mix.
0: Ja, echt?
1: Ja, de combi is lekker.
0: En dit is? Zoet.
1: Goed, ja. Oh. Een hapje?
0: Ja, doe trouwens maar.
1: Mag nou. Mensen thuis ook een hapje?
0: Thomas laat gewoon nu alles. Nee, nee. Dit is niet bedacht.
1: We hebben een klusje voor. We hebben een klusje voor de komende 2 uur. Popcorn van de grond afrapen. Dat ging echt per ongeluk.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja, dat deed ik echt niet expres.
0: Hij is al een uur het aan het bewaken met zijn leven.
1: Hey! Hey! Oh, met z'n ik ben even binnen. Ik kom naar buiten, ga ik een knuffel geven.
0: Ja, dat vind ik goed. Ik ga wel eventjes draaien en gaan we popcorn.
1: Ja, dan ga je naar popcorn opbrengen.
2: Je weet wat te zeggen. Maar we naar niet gek.

0: Mocht er nog iemand in de buurt zijn van Tilburg en de Tilburgse kermis en denken, ik zou nog wel graag wat popcorn wat hier op de grond heeft gelegen van Thomas van Groningen willen hebben, dan meld je je bij de studio.
1: Ja.
0: Het is echt.
1: Zit hier op mijn knieën popcorn op te rapen.
0: Popcorn op te rapen.
1: Ik had er zondagmiddag anders voorgesteld.
0: Wij gaan naar onze verslaggever, Thomas. Dat is Daan.
1: Ja.
0: En Daan die gaat voor de allerlaatste dag nog eventjes een beetje huishouden hier op de Tilburgse kermis. Die wil namelijk, volgens mij, we kunnen hem zelf vragen, maar nog zoveel mogelijk doen in een paar uurtjes tijd. Daan, wat, punt 1, waar ben je ergens? En 2, wat wordt je plan van aanpak?
2: Ja, Jordi en Thomas, het moet vandaag wel echt gaan gebeuren. Het is inderdaad de laatste dag. Dat lint is bijna 4 kilometer, dus het is natuurlijk onmogelijk om dat allemaal nog op één dag af te werken. Je kan natuurlijk ook kijken hoe ver je komt. Is het dan slim om de allergrootste attracties te pakken? De Infinity, bijvoorbeeld die kotsbooster die naast de studio staat. Ik weet het niet, de rijen zijn lang, het kost ontzettend veel tijd. Dus misschien moeten we even wat kleiner beginnen, bijvoorbeeld bij een eendkraampje. Susha, goedemorgen, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
2: Het is de laatste dag. Je hebt ongetwijfeld al heel veel klanten gezien, maar het staat nog best wel vol in die kraam hier.
3: Ja, we zijn nog echt wel aan het wachten tot iedereen komt.
2: En kun je me uitleggen hoe dat werkt? Want jullie willen hier natuurlijk ongetwijfeld vanaf voor de volgende kermis begint. Verwachten jullie nog een stormloop vanavond? Hebben jullie gewoon te veel ingekocht? Ja, het moet er wel een keer uit natuurlijk.
3: Nou, uit ervaring is de laatste zondag altijd wel een goed bezocht drukke dag. Alleen, ik denk dat we vandaag toch wel een beetje met het weer zitten te spelen.
2: Ja, het heeft net erg geregend. Het is inmiddels een klein beetje opgeklaard. Dus nu weer ideaal weer om naar de Tilburgse kermis te komen. Waar moet je nog allemaal vanaf hier? Ik zie heel veel suikerspinnen. Wat is er nog meer?
3: Ik heb nog heel veel zakken, nog heel veel emmers. We zijn nu nog flessen aan het vullen. Ja, ik moet er nog wel allemaal vanaf.
2: Ik zou eigenlijk wel graag zo'n zak suikerspinnen willen bestellen. Maar ik ben bang dat Thomas van Groningen dat laat vallen. Zou ik zo'n bak mogen hebben?
3: Ja, dat is misschien wel beter, hè?
2: Dan gaan we die hebben. Ja. Hebben we in ieder geval het eerste item afgetikt, Jordi en Thomas. Misschien zo meteen een attractie. Deze is voor jou. Voorzichtig, Thomas. Dit kan er niet uit.
1: Ja, dankjewel. Mooi.
0: Helemaal top. Ja, ondertussen, wij worden helemaal afgeleid door... Want hier is de tap toe bezig, Thomas. Toch de eindtap toe, wat is het ook alweer?
1: Ja, dat is nieuw voor mij. Maar dat zijn bands, hè? Dus, marcheerbands, noem je dat?
0: Bands. Harmonies, kapellen.
1: Harmonies, kapellen, de hele mikmak. En zag net gasten allemaal met militairen.
0: Ja, en volgens mij ook allemaal in mooie rokjes hadden ze
1: aan. Dus als je dat zijn kilten.
0: Ja,
1: kilten.
0: Ja, nee, maar er waren dus niet de
1: waren niet de schotten.
0: De echte authentieke kleuren. Het waren dus zwarte rokjes.
1: Ah.
0: Dus ik weet niet of het helemaal...
1: En hebben ze een onderbroek onderaan.
0: Ja, ja,
1: dat is ook altijd zo
0: vind ik zo jammer, hè. Dat vind ik zo jammer. Mocht je trouwens eventjes met ons willen kletsen, dan mag je altijd even naar de studio bellen. Want de lijnen staan wagenwijd open. Als je denkt van nou, ik heb nog wel een mooie tip voor Thomas om zijn popcorn goed bij te houden. Of jullie iets anders weten hier van de Tilburgse kermis. Dan mag je altijd bellen met 013-369-9369. Zo makkelijk is het.
1: Nog één keer.
0: 013-369-9369.
1: En nou zonder te kijken.
0: 013-369-9369.

0: De Afgeboos, Broos, Billy Dans, Brees, Jeffrey Heze. En dan zijn we er wel. Het is een aardige club, hè? Dat is een voor de Buma is het...
1: Een vol studiootje.
2: Nee, met z'n allen in die spreekcel. Ho, ho.
0: Ja, oh ja, eventjes zingen. Wij wachten trouwens nog steeds op mensen die eventjes inbellen om even te kletsen. Of je nou op de Tilburg Kermis bent geweest. Of misschien ga je er nog wel heen. Of je wil iets anders aan ons melden. 013-369-9369. Dan zetten wij hem gelijk door.
1: Heel goed.
0: Dat doen wij meteen voor jullie. Wij gaan nog even naar Daan. Want Daan die moet zoveel mogelijk doen in 2 uur tijd. Daan, waar ben je nu?
3: Ik ben nou wel kapot, Jordi. We zijn begonnen bij het studiocomplex waar jullie zitten. Dat is helemaal aan de zuidkant van het Lint. Ik ben iets noordelijker gelopen. De suikerspin is inmiddels binnen. Ik ga het een beetje opbouwen naar mijn gevoel. Want de echte grote attracties, de Fortress Tower, de zweefmolen, de powerpoliep, die zitten wat noordelijker. Dit is echt het terrein van de snoepkramen, de knuffelkramen. Ja, het is natuurlijk wel radio. Je kan ook meekijken via kermiswem.nl/live. Dan zie je ook dat er boven mij allemaal afzichtelijke knuffels hangen. Ik zie zo'n Paw Patrol knuffel, zo'n Satisfyer.
0: Graag de lelijkste.
3: De Pimo-knuffel hangt er ook vanaf het... De lelijkste, ja. Ik zit even te denken, wat zou de lelijkste zijn? Hé, vriend, goedemiddag, Kermis FM. Als jij eens boven je kijkt, wat vind jij dan de allerlelijkste knuffel die hier hangt?
4: Deze.
3: Die beer met een rood hartje waar I love you op staat.
0: Oh ja, zo'n... Och, ja.
3: Dat is een beetje zo'n Xenos-spreuk, hè? Dat je denkt, ja, dat heeft oma thuis staan, maar wat moet ik ermee?
4: Bij mij niks.
3: Het doet jou niet zoveel?
4: Nee.
3: En wat vind je de mooiste?
4: Ik vind die eend wel.
3: En die is wel populair, hè?
4: Ja.
3: Zullen we even kijken? Loop eens mee. Even kijken. Deze grote eend. Ja, maar dit past toch helemaal niet in jouw bed, grote vriend?
4: Nee, maar naast mijn bed heb ik heel veel ruimte.
3: Hoeveel knuffels heb je?
4: Ja, best wel veel, maar ik heb ze niet allemaal in mijn bed of naast mijn bed liggen.
3: Ga je proberen ze nog even te winnen zometeen?
4: Ja.
3: Lekker, maar moet je wel goed kunnen schieten. Ik weet niet of jij dat kan, maar ik heb er wel vertrouwen in ergens.
4: Ik heb thuis ook een airsoft geweer, dus ik kan het wel.
3: Lekker bezig, man. Dat is heel goed. Wat ik onthoud is dat we lelijke beren met Xenos quotes, die zijn niet populair. Daar moeten we eigenlijk vanaf. Misschien dat ik zo meteen probeer om er wel lekker af te schieten.
0: Ja, ook een dat beetje zou als top zijn.
3: De kermisexpert.
0: Dat zou top zijn. Ja, of willen we die kleine van jou, Thomas, nog weer iets van een knuffeltje hebben?
2: Ja, die is helemaal gek van eenden. Dus als je nog
0: een eend!
2: Ja, dan dat zou wel leuk zijn, ja.
0: Is dat te regelen, Daan? Een eend? Of iets van een eend? Eentje? Mag ook. Iets kleiners.
3: Ja, het ligt eraan. Ik sta nu voor die eend. Die is oprecht 16 bij 20 vierkante meter. Staat ook op spijker geraakt, mega beer gewonnen. Dat wordt denk ik ingewikkeld. Er hangt ook een Donald Duck plushie. Ik zie allemaal hele kleine Donald Ducks daarachter nog hangen. Ja, ik wil op zich die beer wel doen. Ik weet niet hoe groot het bed van jouw jongen is, Thomas. Wordt wel krap. Maar misschien als ik een goede deal sluit, zometeen dat het lukt. En dan heb je hem.
2: Nou, we gaan kijken wat er van komt. Dan komen we zo bij jou terug, Daan.
0: Klein knuffeltje. Zou top zijn.
2: Oh, er gaat nu een Braziliaanse drumband.
0: Daar komt nu...
2: Onze studio langs lopen.
0: Nee, ja, dit zijn die rocken trouwens. Die zag ik allemaal voorbij
2: die
0: komen.
2: Verzaal. Ja. Die Verzaal.
0: Kijk. Uit
2: Samba.
0: De Genero.
2: Band uit Heerlen komen ze.
0: Ja. En daarvoor...
5: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Ja, die is gejat. Dus wij doen het. Kijk.
2: Kijk, ze genieten, hè?
0: Kijk, ja, dit vinden ze leuk, hè? Je hoort het wel door onze microfoon. Het gaat echt heel behoorlijk...
2: Kunnen mensen het horen, denk je?
0: Ja, zeker. Ja, dit is wel leuk, hoor. Die gaat nu de kermis over.
2: Ja. Maar toen ik hier nog in de binnenstad woonde, heb je ook wel eens dat je dan...
0: Ja, je hebt toch daar gewoon...
2: Om de hoek. Maar dan had je wel eens dat zo'n drumband dan onder je raam, weet je wel. En dan had je net... dat was dan op zondagochtend, weet je wel. Ja, begin van de middag.
0: Ja.
2: Dan had je de avond ervoor een leuke avond gehad en dan stond dit heel de tijd. Hè? Ben je helemaal gek?
0: Ja, dat snap ik. Oh. Zullen wij even trouwens Limoncello gaan draaien?
2: Landelijk leuk. Fijntje. Het is alleen wel zo dat de artiesten met wie we dat liedje gemaakt hebben...
0: Eerst Snabbel. Die zou eigenlijk komen...
2: Ja, maar die komt over een uur alsnog.
0: Oh, die komt alsnog?
2: En dan kunnen we gewoon draaien, toch?
0: Oh, ja, tuurlijk. Nee.
2: Dames en heren, zet uw radio wat harder. Een hit.

0: Wat zee, Pieter bij de B. We hebben er heel veel zin in.
1: Wat een plaat, hé. En je kunt hem al streamen. Dat doe je dan als kermis en is afgelopen. Vanaf morgen, dan heb je natuurlijk weer niks te luisteren.
0: Op de repeat.
1: Dan zet je je Deezer of je Spotify of je Apple Music aan. En dan luister je naar Limoncello van Lantervantje, Bart van Dishoek en Plug and Play. Heb ik genoeg reclame gemaakt?
0: Nee, we kunnen straks zeggen nog een paar keer. Want Bart komt er straks langs, hè. Die komt
1: zingen.
0: Maar die komt volgens mij helemaal vanuit Scheveningen, toch? Die zat bij...
1: Encore bij
0: Simonis.
1: Encore bij Simonis.
0: Ja, en dan is dat... Vanaf een uurtje of twee, geloof ik. En dan zingt hij een paar zetjes. Dan komt hij naar Tilburg. Dus dat is sowieso goed. Thomas, het weer voor vandaag.
1: Kermis en weer. Als u naar buiten heeft gekeken vandaag, heeft u het gezien. Het regent een beetje voor het eerst tijdens deze 10 dagen van de Tilburgse kermis. De zon breekt nu door. Dat lijkt goed nieuws te zijn tot het begin van de avond. Maar rond een uur of 7 zou het wel eens kunnen gaan onweren.
0: Dus neem in ieder geval een paraplu mee. En een poncho.
1: En in de hoog gaat hij niet je hand eruit steken.
0: Nee. Het verkeer, de weg is overal vrij in en rondom Tilburg. Dus ik zou zeggen, kom gewoon naar de kermis toe. Het is de laatste dag, dat wil je eigenlijk niet missen. De parkeergarages zitten op heel veel plekken al een heel eindje vol. Bij de Heuvelpoort en Stappengoor, daar is nog genoeg plek. Koningsplein is bijna vol, dus ik zou wel...
1: Als de stad bijna vol is, hij dus vol. Daar ben ik deze week pijnlijk achtergekomen.
0: Oh, wat dan?
1: Want ze houden namelijk daar plekken vrij voor abonnementhouders. Dus dan staat er boven de deur vrij.
0: Ja.
1: En dan rij je naar beneden en dan is hij toch vol. En dan moet je aanbellen en dan zegt die man, ja, dat is al heel de week, meneer. Ik zei, ja, maar en nu? Dan heb ik daar 3 kwartier voor die slagboom gestaan. Ja, dat is minder leuk, kan ik je vertellen. Want achter je gaan ook mensen die kan niet weg. Je kan geen kant op.
0: Nee, dat duurt uren.
1: Heb ik wel 3 kwartier heerlijk kermiswem geluisterd.
0: Ah, kijk, heerlijk. Nou, heel fijn. Kijk, het is 1 minuut over 4:30. Het is tijd voor Doris met het nieuws.
2: Wie er dit jaar over de kermis loopt, kan er bijna niet omheen. De kermishype van 2026 is de boter squishy. Het gaat om een bijzondere stressbal in de vorm van een pak boter. En sommigen vinden hem zelfs naar boter ruiken. Na het knijpen of indrukken veert hij langzaam terug in zijn originele vorm. En het is niet eetbaar, daarvoor moet je echt even naar de supermarkt. Ook op de laatste... Zeg je?
1: Sorry, ik dacht... De bedoeling eigenlijk mag dat.
0: Oh, je mag zeker. Je mag
1: te goor voor woorden, die boter.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Echt ranzig. Gisteren stond iemand de hele tijd mee. En het ruikt inderdaad naar boter. Maar er komt ook een soort vetlaagje vanaf. Dat blijft op de handen zitten. Het is heel vies. Heel vies.
0: Maar is het echt van die beetje warme botergeur? Of is het een beetje... Dat,
1: nee, het is een beetje zoals die Amerikaanse popcornboter. Weet je nou wat ik
0: bedoel? Oh ja, nee, dat is niks voor mij.
2: Beetje
0: nee.
2: Zoete boter.
1: Ik denk dat we over 10 jaar allemaal horen dat we er heel erg ziek van worden. Maar goed, en door. Sorry, Doris.
2: Ook op de laatste dag is er veel te beleven in de bierhal. Vanaf 3 uur zijn er weer optredens met onder andere Jordi van den Boer, die ene Sjors en Delano Dunker. En het is alweer de 10e dag op de Tilburgse kermis. En dat betekent ook meteen de laatste dag. Maar de kermis is bijna 5 kilometer lang. Dus waar ga je dan nog in? Ben je normaal een angsthaas? Stap dan lekker uit je comfortzone. Zo kan je een ritje maken in de Infinity. Deze 65 meter hoge schommelattractie staat er dit jaar voor het eerst. Vergeet ook zeker de begrafenis niet. Om 10 uur 's avonds start de afsluitingsshow in de Piushaven. Wil je meer weten? Kijk dan op onze website kermisfm.nl of in de Kermisfm app.
0: Dus om 10 uur is de kermis ook gewoon sloes?
1: Dan is hij is open tot middernacht.
0: Oh, dat wel.
1: Maar om 10 uur doen ze afscheid nemen.
0: Ah, dan is het even...
1: De begrafenis. En dat is mooi ieder jaar. Zo'n stoet altijd vanaf de kermis naar de Piershaven toe. En dan... vroeger was het vuurwerk, maar dat is niet meer, denk ik, hè?
2: Misschien is er dit jaar wel weer een soort show.
1: Ja, show. Maar dat is het met lampjes en dingetjes en zo.
2: Ja.
1: Ook leuk. Lasers, drones.
0: Oh, dus alles op en
1: aan. Ja, mooi.
0: Kijk, nou, ben er op tijd bij. Kom lekker naar de kermis. Dan komt het helemaal goed.
3: Attention! Jordi gaat en Tom.

0: waarom nou niet kleuren? Zo is het. Wij gaan weer naar Daan, want Daan die is op het kermisterrein. En Daan die wil zoveel mogelijk doen in 2 uur tijd. Hij is al goed op weg. Daan, ik wil niet heel flauw doen, maar mocht je ergens nog langs een popcornkraam komen... het mag een klein bakje zijn, dan kan Thomas in ieder geval de zak aanvullen. Want het is netjes zo goed als opgeruimd.
1: Zo goed als.
0: Zo goed als opgeruimd. Maar dat zou wel heel fijn zijn. Want wat ga je nu? Je gaat nu weer in actie komen, toch?
1: Nou ja...
2: Ja, je zou denken dat ik misschien wat meters heb gemaakt op het kermislint. Dat is eigenlijk niet waar. Want het gebbetje dat ik net maakte over die lelijke knuffel hier... dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik heb Mees nog steeds bij me. Mees, grote vriend, goedemiddag.
0: Oh, Mees.
2: Ik ben blijven staan, want die lelijke knuffel die je net aanwees... dat vonden ze niet zo lief dat je dat hier zei, hè?
3: Nee, maar hij is ook gewoon heel lelijk, hoor.
2: Ja, zij vinden van niet. Het is prachtig wat hier hangt. Je moest echt wat kiezen, hè?
3: Ja, maar daar kan ik gewoon niet kiezen. Want je kan gewoon eigenlijk niet naar kijken.
2: We hebben een deal gesloten, Mees. We staan nog steeds bij de schietkraam. Ik snap dat jij die beer heel lelijk vindt. En toch wil ik een poging doen om hem aan jou te slijten. Omdat het de laatste dag is. Max, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Kun je mij eens uitleggen welke deal wij net hebben gesloten?
4: Nou, onze deal is, jij mag schieten op de spijker. Als je de spijker 1 keer raakt, mag je uitzoeken. En kijk, als je raakt, kan je zo'n mooie beer meenemen.
2: Ja, dus als ik die spijker raak, dan mag ik de lelijkste beer volgens Mees van de kraam meenemen en aan hem geven.
4: Ja, dat klopt.
2: Nu heb ik nog nooit van mijn leven geschoten. Is dat een probleem?
4: Nee, helemaal niet. Je kan alles leren. Alles voor alles is de eerste keer. Dus, zal ik je leren dan?
2: Is goed. Mees, wat denk jij? Gaat dit lukken of niet?
3: Ja, hoop het wel. Nee, eigenlijk niet. Ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop het eigenlijk niet. Maar als het lukt, dan vind ik het wel knap.
2: We gaan kijken hoe ver we komen. Je hebt hier een soort donkerbruin houten geweer liggen. Ja, leg het maar uit, Max.
4: Ja, nou, ik zal het even uitleggen. Eerst even het spelletje. Nou, je hebt 5 schoten. Eigenlijk moet je met 5 schoten 1 keer de spijker raken. Dan gaat de alarm af. Laat ik jou nu eens zien.
2: Ondertussen loopt Max even richting de spijker toe. Het alarm gaat dan af.
0: Oh ja,
2: zo'n bloeiend alarm.
0: Ja.
4: Nou, dan weet je dat je hebt geraakt. En dan mag je eigenlijk zo'n beer uitzoeken. Eigenlijk mag je alles uitzoeken. Nou gaan we nou voor de lelijkste beer dan. En nou, het geweer.
2: Ja, eens kijken. Ik krijg hem nu in mijn handen gedrukt. Ik ga de microfoon heel even overgeven, omdat het anders voor mij niet te doen is. Hou jij hem anders eens vast, Mees.
0: Ja, Mees.
2: Jij bent dan nu Mees in interview op en ga er verantwoordelijk mee om. Grijp je kans. Oké, even kijken. Ik moet in de microfoon blijven praten, anders weten de mensen op de radio niet wat ik doe. Ja, komt er maar door, Max.
4: Ben je links of rechtshandig?
2: Ik ben rechtshandig.
4: Rechtshandig. Je rechterhand hier, ja? Linkerhand onder, ja?
2: Ja, ik hou mijn hand nu aan de onderkant van de kolf. En de achterkant tegen de schouder.
4: Ja?
2: Ja.
4: De wangen tegenaan.
2: Hoe er tegenaan? Zo. Oh, mijn wang er tegenaan. Zo, ja.
4: Nee, linker oog dicht. Andere
2: linker oog dicht. Oh ja, nu ligt hij in 1 keer ook recht.
4: Het puntje moet eigenlijk in het gleufje zitten, ja?
2: Oh ja, ja, dat is
0: puntje
2: hoor.
0: Moet in het gleufje. Ja.
4: En dan probeer je spijker te raken.
2: Puntje moet in het gleufje. Ja, ze kunnen er nog mag in de studio. Dan moet natuurlijk wel de vinger op de trekker. Mees nog steeds vertrouwen in.
3: Nee.
2: Ja, Mees heeft er nog steeds geen vertrouwen. Daar gaan we dan maar. Strakke hand. Ik zou zo chirurg kunnen worden. Eerst is mis. Ah, dat is kloten. Ja, je bent blij, hè, Mees?
3: Nee.
2: Nee, niet? Je wil het toch niet? Dan moet ik hem doorladen. Hé, Max, grote vriend, je moet hem doorladen nu volgens mij.
0: Zat je wel in de buurt, überhaupt, Daan? Want wij zitten ook mee te kijken, maar het is voor ons lastig te zien met bloot oog.
2: Ja, ze moesten bukken hier volgens mij. Dus ik weet niet of dat een goed teken is. Dat is de tweede, ja.
4: Het is... Elke keer schieten,
2: ja?
4: Deze omhoog, trek je hem naar achteren.
2: Nee, elke keer schieten, doorladen.
4: En weer goed naar voren, naar rechts.
2: Het moet er ongelooflijk knullig uitzien ook, zeg, als je live meekijkt. Mees, deze is voor jou, de derde. Ja, ik zit er gewoon helemaal naast volgens mij.
1: Ja, als ik dit zo zie, ben ik zo blij dat we geen dienstplicht hebben in dit land. Het is ongelooflijk, man.
2: 5 schoten in totaal. Even kijken of het met de vierde lukt.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Ja. Ik weet niet of het een heel goed teken is dat ze nu met z'n drieën tegelijk komen coachen, eerlijk gezegd. Maar we zien wel hoe ver het komt. Even kijken. 4. Ah, bijna. Kan ik mijn vinger nog wat verder leggen? Dat is wat stabieler volgens mij.
0: Ja, zeker. Ja, probeer dat ook.
2: Nou, als je mij hoort met een jachtgeweer in het bos ziet, dan...
0: Nee, ja, ik zou niet zo snel de Veluwe ingaan.
2: Ja, ik heb het idee dat hij op is. Mees, gefeliciteerd. Je wint geen knuffel van de schietkraam.
0: Yay! Nou, ook weer afgeveegd.
2: Hoe voel je je in dat blije moment?
3: Heel leuk gewoon, vind ik. En gewoon, ja, dat.
2: Opluchting, hè? Hij blijft gewoon hier. Er is niks aan de hand.
3: Ja, ik vind het heel leuk dat hij hier blijft.
2: Mag ik jou bedanken voor je tijd, Max?
4: Ja, geen probleem. En Volgende keer weer proberen, ja?
2: Proberen het. Omdat het is de laatste dag is, ja, ze moeten natuurlijk wel een keer weg. Maar voor Mees en deze derde keer weer is het niet besteed.
0: Nou, dag dan.

0: Let's go.
1: Het is Shakira tezamen met Burna Boy. Die hebben, ken je dat die liedje van Burna Boy, On The Low? Dat is zo'n zo glijer. Oh, zoek die eens op.
2: Ja, is dat,
1: ja,
2: is
1: als
2: dat
1: je een romantisch avondje wil, moet je die eventjes...
2: Ja, dat wil ik nooit. Hey, en, maar dit was natuurlijk de tune van het WK voetbal.
1: Ja.
2: En ik heb nu dus, als ik nu dus dingen van het WK voetbal zie, dan ben ik een beetje melancholisch. Dan denk ik, oh, dat voelt er weer zo lang geleden. Ja, dat was gewoon afgelopen zondag was de finale.
1: Ja, het lijkt net een maand geleden. Ja, maar natuurlijk Nederland volgens mij een weekje...
2: Twee weken ervoor, ja. Dus 3 weken eruit. Ja, 4 weken, dat is een maand geleden, denk ik nu. Nee, over een paar dagen. Maar anyway. Maar dat is zo gek dat je nu, als ik nu dit nummer ook hoor, denk ik, oh ja.
1: Ben ik wel mee eens. En dan moet je ook weer 2 jaar wachten. En dan nu wordt het weer, ja, dus EK natuurlijk.
2: EK is in Engeland. Wordt ook wel leuk hoor.
1: Ja. Maar heb je wel een beetje gekeken?
2: Ik heb bijna alles gezien.
1: Heb je al, echt serieus? Ja, ook gekeken, de nachten?
2: Ja, oh. Ja, of dan kijk ik dan. De nachtwedstrijden heb ik er wel veel van gezien. Als ik het niet heb gezien, kijk ik de dag erna wel. De samenvatting, de uitgebreide samenvatting.
1: Ja, die heb ik ook gezien. Dat was tenminste, wij keken dat 's ochtends als op ons gemakje in de studio.
2: Ja, over de Brabant 's ochtends. Even lekker voetbal kijken.
1: Wij gaan wat leuks doen, want dit jaar zetten we de 13 beste kermishits voor je op een rijtje in de Kermis Top 013. En jij bepaalt wie er in de lijst is door je stem uit te brengen via kermisfm.nl.
2: Ja.
1: Het is heel simpel, hoe meer er wordt gestemd op een bepaalde track, hoe hoger die in de lijst komt te staan. Maar dat werkt natuurlijk ook de andere kant op, want als een track niet genoeg stemmen krijgt, dan zakt hij naar beneden of erger, hij moet de lijst verlaten. We gaan eens even kijken hoe er vandaag gestemd is. Onder andere stemlijstjes van Ellie, Anita, Ferry en René. Sowieso bedankt voor het stemmen. De snelste stijger vandaag is Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. En vandaag is het meest gestemd op Wannie Dan met Rondje voor de Sfeer.
2: Die ken ik niet.
1: Nee, die wordt heel veel gedraaid bij Kermis FM.
2: Kunnen we die even horen?
1: Ja, dat kan.
2: Even, zeker. Een stukje.
3: Even een stukje.
2: Even jullie graad aan het werk zetten, ja. DJ.
1: Ja,
2: hè?
1: En terecht.
2: Kijk,
1: en terecht. Even kijken. Dit is Rondje voor de Sfeer. Ik zal een klein stukje doorspoelen, dan weet je even weer kijken.

0: Het gaat dus over drankjes. Ik dacht, het gaat over een rondje in de Octopus.
1: Nee, nee, oké. Okay. Drankjes.
0: Ja, nee, dan vind ik het een leuk liedje.
1: Daar is het meest op gestemd vandaag. Ja, precies. Daar is op gestemd vandaag. Wil je jouw favoriete kermishit verder nog omhoog helpen, dan kun je dus via Kermis FM stemmen op jouw 3 favorieten. En daarmee maak je ook nog eens kans op concertkaarten voor Poppodium 013. En vandaag een heel pakket met kaarten van verschillende artiesten. Het is heel simpel. Je moet nu zo snel mogelijk bellen en dan ga je met dat pakket er vandoor. Dus het is eigenlijk gewoon
0: dus bellen. Wie nu belt en wij nemen op, dan heb je een pakket gewonnen met tickets voor een Poppodium 013.
1: Ja, ja, dus ik zou nu heel snel de telefoon pakken.
0: 013.
1: En, ja, 013-369-9369. Dus als je echt even een bubs aan kaart wil winnen voor komend jaar, dan zou ik nu heel snel worden. Pak de telefoon 013-369-9369. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft geen moeilijke vragen te beantwoorden. Het is gewoon zo snel mogelijk inbellen en dan krijg jij een pakket van ons.
0: 013-369-9369. Wordt er al gebeld? Kijk even naar de overkant.
1: Nou,
0: moet je zeggen, de lijn is overbelast. Er wordt zoveel gebeld, de lijn is overbelast.
1: Ja. Een Henny Huisman Soundmix Show momentje.
0: Ja.
1: De lijnen kunnen het niet aan, dus probeer het vooral om er doorheen te komen. 013-369-9369. En het enige wat je hoeft te doen is zo snel mogelijk in te bellen. En dan mag je dus naar heel veel gratis concerten van artiesten. Dus het is wel even een prijs van een paar honderd euro, wil ik er even bij zeggen.
0: Nou.
1: Om even de gemiddelde Nederlander over de streep te trekken. Ik zou daar niet te lang mee wachten.
0: 013.
1: Ik vind het toch spannend. Dit begint voor mij toch wel een beetje nu vorm aan te nemen.
0: Is de telefoon ook gejat, net als de buitenmicrofoon? Is dat het?
1: Ja, dit is echt 013-369-9369.
0: Kan er iemand alsjeblieft bellen? Mama, bel maar gewoon.
1: Heeft iemand...
0: Mijn moeder luistert sowieso.
1: Is het betaald?
0: Hey, die jongen in dat oranje shirt met takkie erop van de HEMA. Heb jij een telefoon bij je?
1: Oh, we hebben een beller.
0: We hebben een beller.
1: Hallo.
2: Nou, om even de gemiddelde Nederlander.
3: Hey, hallo.
1: Hallo, met wie?
2: Ik zou er niet te lang mee wachten.
1: 013. Wil je even de radio uitzetten, alsjeblieft?
2: Maar je toch wel een beetje. Voor mijn afnemers,
3: Dat is de buitenlandse. Hallo.
1: Hallo.
3: Met Edwin.
0: Ashley. Waar bel je vandaan, Ashley?
3: Nee, Edwin.
0: Edwin.
3: Edwin uit Geertruidenberg.
0: Edwin, kom je wel eens in Tilburg?
3: Ik kom wel eens in Tilburg. Ik ben vorige week nog op de kermis geweest.
0: Oh, heel goed. Kom je wel eens in Poppodium 013?
3: Nou, mijn zus komt er vaak.
0: Oké. Dus stel dat wij nu tegen jou zeggen, je hebt een prijzenpakket gewonnen met daarin tickets voor concerten in Poppodium 013. Dan zou dat in goede handen terechtkomen.
3: Ja, dan komt het zeker in goede handen terecht.
0: Dan is natuurlijk de grote vraag, ben jij de eerste beller? Want
1: ja,
0: alleen
1: wordt wel spannend.
0: De eerste beller krijgt het. Kan ik een trom krijgen of iets?
3: Ik denk dat ik de eerste beller ben.
0: Oh, u denkt het wel.
1: Waarom denk jij dat?
0: Ja.
3: Ja, oh sorry. Ja, ik hoor je bijna heel slecht op de lijn. Dus het is heel zacht dat ik hem hoor.
0: Denkt u dat u de eerste beller bent? En waarom dan?
3: Oh ja, omdat ik nu in de uitzending ben.
1: Dat is goed.
0: Dat is goed.

0: Nou, en als je nog een beetje financieel slaatje eruit wil slaan, dan zou ik gewoon zeggen, ik heb een prachtig pakket ter waarde van €400 gewonnen. Die mag jij overnemen voor 300.
1: Ja.
2: En hoe het nu in zijn werk gaat, als je gewoon naar de front office van 013 gaat, dus zeg maar die kassa daar bij 013, die zegt, ik ben de zus van Edwin, dan krijg je die tickets. Dat is,
0: komt helemaal goed.
1: Ja.
2: Luister je veel, Edwin, naar Kermis FM?
1: Ik heb heel de tijd zitten kijken.
2: Ah, goed zo. Nou, wie vond je het leukst tot nu toe?
1: Ik zit nu zelfs naar jullie ook te kijken via de tablet.
2: Oh, zo, kijk. Maar wie vond je het leukst tot nu toe, behalve ons?
1: Jullie twee.
2: Ja, nee, maar daarvoor waren het toch even andere.
1: Daarvoor, ja. Ik weet de namen niet, maar ik heb wel de hele tijd zo'n beetje zitten kijken.
2: Ah, oké. Nou. Okay.
0: Het komt allemaal naar je toe, tenminste, de informatie daarover. Thomas heeft het al verteld. En dan wensen we jou een fantastisch 013-seizoen toe.
1: Oké.
0: Bedankt voor het meedoen, hè.

0: Met die saaie video's van oma Truus, die net niet helemaal weet hoe die camera werkt.
1: Jaden, hoe werkt die camera?
0: Of die ene Karen, die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
2: Alles is mogelijk.
0: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
2: Launchmedia.nl.
0: Launched Media,
2: jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
5: Are you ready?
4: Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
6: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
7: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
8: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
9: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
10: Pingpong, dat speelt...

0: van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
1: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis FM.
2: Vandaag hoor je de ontknoping van de Kermis Top 013. Dit is jouw allerlaatste kans om nog te stemmen op de Kermislijst der lijsten. Stem snel via kermisfm.nl en luister vanaf 8 uur vanavond naar de ontknoping. Kermis FM.
3: Het is bijna 1 minuut over 5 alweer. Doris die is aan de andere kant van het kermisterrein. Die heeft net 20 minuten moeten lopen, maar die is wel klaar voor het nieuws van 5 uur.
4: Goedenavond. 200 kilometer rennen, maar dan ook nog met 50 graden.
2: Kermis FM Nieuws.
4: Het klinkt voor velen als een nachtmerrie, maar Robert Sandbergen ziet het als een leuke uitdaging. De 63-jarige Zuid-Hollander heeft de afstand vaker afgelegd, maar nog niet met deze temperaturen. Hiermee wil hij geld inzamelen voor hulpverleners met PTSS. De grootste uitdaging wordt het laag houden van zijn lichaamstemperatuur en niet verbranden. Dus met icepacks, bedekkende kleding en factor 100 zonnebrand gaat hij de route trotseren. Dat is toch andere koek dan de kermisrun. De Britse luchthaven Gatwick kampt met een ernstig watertekort. Hierdoor kunnen mensen de toiletten niet doorspoelen en kunnen ook hun handen niet wassen na een bezoekje bij de Play. Het komt door een stroomstoring bij de waterzuiveringsinstallatie. De waterproblemen hebben geen invloed op de vluchten. Men kan alsnog lekker op vakantie. Net als de kermis is er ook een slotdag bij het NK Atletiek, die voor het derde jaar op rij plaatsvindt in Hengelo. Op verschillende onderdelen werden er dit weekend titels verdeeld. Zo werd er onder andere meer gestreden op de onderdelen sprint, middellange afstand, hordenlopen, verspringen, speerwerpen en estafettes. Het NK is daarnaast ook een belangrijk selectiemoment voor internationale kampioenschappen, dus er staat zeker wat op het spel. De selectie van FC Den Bosch is deze zaterdag gezegend in de Sint-Jan voor het nieuwe seizoen. In de kathedraal waren honderden supporters aanwezig. De kerkdienst was onderdeel van de Culture Day van FC Den Bosch. Met de jaarlijkse dag hoopt de club dat de selectie wat meer over de stad leert en dat ook nieuwe spelers kennis maken met alle hotspots van Den Bosch. De zon is eindelijk doorgebroken en naast wolken is er ook gewoon lucht te zien. De temperatuur blijft ook vanavond rond de 19 graden. Kans op regen blijft bestaan, dus neem toch je paraplu of poncho mee. Tot slot het verkeer. Er is 1 file momenteel rondom Tilburg. Op de A58 Tilburg-Eindhoven van Oorschot, knooppunt Batadorp, is 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Verder zijn veel parkeergarages al vol of bijna. Bij Heuvelpoort en Stavangoor is er nog genoeg plek. Ook bij Koningsplein kun je nog je auto kwijt. Wil je meer nieuws? Check dan kermisfm.nl of download de gratis app. En op de radio luister je verder naar Jordi Graat en Thomas van Groningen. En op tv kijk je naar de 1 na laatste aflevering van Commando Kermis.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Jordi Graat.

0: Kermis FM, 5:07. Welkom, het zonnetje schijnt. En wij willen alleen maar tegen jullie zeggen, kom nog even deze kant op de laatste dag. Want de laatste uurtjes van de kermis wil je zeker niet missen. Tenminste, wij in ieder geval niet. We zijn hier tot 6:00, Jordi en Thomas hier. Maar jij bent natuurlijk ook, ik hoor net allemaal je verhalen dat jullie echt al avonden op pad zijn met de vriendengroep.
1: De kermis wel. Ik probeer hem wel uit te spelen altijd.
0: Ja, dat is ook goed.
1: Gek op de kermis.
0: Waar heb jij het meeste geld aan uitgegeven?
1: Klosjaar.
0: Oké, ja.
1: Maar even op de kermis. Ja. Ja, maar dit is echt een ding dit jaar bij mij. En ik heb het altijd al gehad. Er is een kraam, er staan er twee op de Tilburgse kermis. Waar je, en het is iets, helemaal niet per se kermis, maar het is wat ik geweldig vind. Waar je een customized kentekenplaat kan bestellen. Ken je die?
0: Ja, die ken ik.
1: Ik heb er gewoon 5 gekocht al dit jaar.
0: Nee.
1: Serieus, ik heb er vanmorgen... Nee. Ja, serieus? Ik heb er één.
0: Laat zien. Ja,
1: voor mijn zoontje, Guus.
0: Ah,
1: en vrijdag waren we met Jasper, die ken je ook, dat is een collega van jou.
0: Ja, Jasper Stas.
1: En die noemen wij, omdat hij ooit een keer, als hij in het beige gekleed, leek hij op een boswachter. Sindsdien noem ik hem boswachter Jasper.
0: Ja.
1: Dus ik heb een kentekenplaat met boswachter Jasper, heb ik laten maken.
0: Maar wat kost zo'n ding?
1: De goedkoopste is €20.
0: Oh, dat valt wel.
1: En je kan het een beetje upgraden met letters en symbolen en dan loopt hij op tot 25. Het is toch heel leuk en dan gaat zo'n man, ik vind het ook, het is ook vakwerk. Want zo'n man die staat dan, het is natuurlijk een aluminium plaatje, en dan gaat hij van die malletjes erop leggen en dan perst hij zo. Dat kentekenplaat. Maar dan, dat heb ik nooit over nagedacht, dan heb je een plaat in 1 kleur met relief erin.
0: Ja.
1: Maar je moet nog hebben dat de bovenste letters
0: zwart zijn.
1: Dat is zwart of een andere kleur. Je kan regenboog.
0: Oh, je kan ook kiezen. Oké.
1: Metallic, je kan alles. Dan heeft hij een ander apparaat en dat doet hij met een soort van lint. Doet hij dan een soort van tape in een machine en dan gaat zo die plaat gaat er dan zo onderdoor. Ja, dat is fantastisch.
0: Echt waar? Nou, ik ga dan straks wel kijken, hoor.
1: Ja, maar een leuke NL-kentekenplaat met Jordi.
0: Ja, erop. Dat is wel mooi. Ja,
1: toch? Of,
0: ja, zoiets maken we dan wel. Ja, met iets grappigs verzinnen. Hoeveel letters kunnen erop eigenlijk?
1: Nou,
0: een stuk of 7?
1: Ja, nee, ja, als grote letters zijn, maar je kan ook kleinere letters. Dan kan je zelfs 2 regels doen.
0: Oh, dan kun je... Oh, maar
1: je kan helemaal los.
0: Kan alle kanten op.
1: Je kan helemaal los.
0: Ik heb overigens ook begrepen dat Bart van Dishoek van jullie Limoncello-hit...
1: Limoncello, ook nog wel een leuke kentekenplaat.
0: Ja, is ook nog wel een goeie. Die komt straks toch nog... die komt al eerder deze kant op.
1: Dus toch bij ons?
0: Ja, toch bij ons.
1: Toch bij ons.
0: Dat wordt wel lachen. Kunnen we hem nog een keer draaien?
1: En nou hoeft het niet meer.
0: Nee.

0: DJ Paul.
1: Serieus?
0: Ja, die is ook opa tegenwoordig. Ja.
1: Levende legende, vind ik.
0: Ja, hij is volgens mij zelfs met zijn hele gezin naar Abu Dhabi. Met zijn dochter en de kleine van een paar maanden.
1: Oh, dat is nu reisadvies Oranje.
0: Maxim Elstak moet je maar eens opzoeken.
1: Oh ja? Ja, dat is nu reisadvies Oranje, hè?
0: Dan weet ik niet of het dat was.
1: Het blijkt gewoon Spanje te zijn of zo.
0: Nee, het was... het was wel ver vliegen.
1: We gaan het even opzoeken. Ja, Maxim Elstak?
0: Ja, Maxim Elstak, ja. Ja.
1: Elstak. Elstak. Maar ik heb Maxim Elstak.
0: En als je gewoon zoekt op Paul Elstak zijn Instagram, dan heeft hij het misschien ook wel gedeeld. Het was een heel reisverslag met alles erop en eraan.
1: Okay.
0: Kan niet anders.
1: Hey, we gaan iets doen, geloof ik.
0: Ja. Wij gaan natuurlijk weer bellen met de kermiswethouder Maarten van Ast hier bij Kermis FM om eens te kijken hoe het de stand van zaken is rondom de kermis. Meneer van Ast, een goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
0: Mogen wij gewoon Maarten zeggen?
2: Zeker. Fijn. Ik ben 33, dat mag zeker.
0: Heel goed. Het is de laatste dag. Beetje weemoed al. Hoe ben je vanochtend wakker geworden?
2: Ja, altijd een beetje dubbel. Enerzijds is het natuurlijk jammer dat de kermis eindigt. Maar als die eindigt, op zo'n manier als nu, is het ook al goed verlopen. Ik heb een mooi tevreden terugblik, dus dat doen we dan ook.
0: Hoe is het verlopen? Hebben jullie veel gedoe gehad? Of was het dit jaar juist heel leuk om kermiswethouder te zijn?
2: Het was hartstikke leuk. Het weer zat goed mee. Het was zonnig. Maar niet te warm, want anders komt er natuurlijk niemand. Dus we hebben mensen kunnen genieten van de Tilburgse kermis op en rond het lint. En veel lachende gezichten, en dat is natuurlijk waar je het voor doet.
0: Zijn er al iets van bezoekersaantallen bekend? Hoe heeft de kermis gescoord dit jaar?
2: Nou, ik ben de man van de cijfers. Ik ben naast wethouder van de kermis, omdat ik evenementen heb, ook wethouder financiën. Dus ja, ik zeg alleen iets zinnigs over cijfers als dat ook kan. En in dit geval is dat niet mogelijk. Wij hebben geen in- en uitgang waarin wij mensen durven hoeveel er op het lint aanwezig zijn. Dus wij kunnen geen exacte aantallen noemen. Maar ja, degene die het weekend op hebben gelopen of de rest van de week, het was druk. Maar gezellig druk.
1: Ja, het was echt druk. Dat viel mij op in vergelijking met de andere jaren. Dat zijn een paar dode momenten, maar die zijn er altijd wel. Maar het voelde drukker aan. Dat is lekker.
2: Ja, het is goed. Goed voor de exploitanten, ook goed voor de horeca hier. En vooral heel veel mensen dus hebben kunnen genieten van Tilburgse kermis. Daar doe je het voor.
1: Hey, en vanavond lijkt er wat zwaar weer onze kant op te komen. Mag ik ook wat onweersbuien. Is daar een plan voor? Waar moeten we rekening mee houden?
2: Ja, we hebben altijd goed contact met wat het weer doet. Houden we goed in de gaten. En dan hebben we ook snel contact met de kermisexploitanten. En zetten we als het nodig is, bijvoorbeeld de hoge attracties, zetten we dan even stil, zodat ze niet getroffen worden door de bliksem. En zijn we ook in nauw contact met de horeca. Want vaak zie je dat als het regent, dat mensen dan toch even willen schuilen. Vaak is dat binnen, dan is het droog. En dan gaan we toch met de horeca-exploitanten even in overleg. Dat zij ook goed voorbereid zijn. Dat in één keer heel veel mensen naar binnen gaan als we attracties even tijdelijk stilleggen. Oh ja. Dus zijn ze ook goed ingespeeld en verloopt alles lekker soepel en ook veilig voor de mensen.
1: Nou, doe voorzichtig vanavond. Jordi, ik wil toch even één ding aanhalen, want toch de kermiswethouder aan de lijn.
0: Ja, nee,
1: die kan iets bevestigen. Ik heb afgelopen zondag was ik op de kermis. De kermiswethouder was daar ook. En toen heb ik geschoten bij de schietkraam.
0: Ja.
1: 40 schoten.
2: Ja.
1: Alle 40 sterren eraf.
0: Ja.
1: Maar de kermisexploitant heeft dit volgens mij ook laten weten aan de wethouder.
2: Ja, ik heb het eerst gezien. Ik zag het gebeuren voor mijn ogen. Ik denk, gaat hij nou echt alle 40? Hij schoot er eerst alle 10 schoten om.
0: Oké, hoppa!
2: Gaat hij ook de rest nog kunnen raken? En ik had een andere verplichting waar ik naartoe moest. Dus ik dacht, ik hoor het daarna wel. Hij zal wel afdruipen. Maar nee, het moest echt bevestigd. 40 uit 40 schoten raken. Ik
0: hoppa! Dat is wel, chapeau.
1: Ja, dus ik vind eigenlijk dat er volgend jaar gewoon een stuk kermis naar mij vernoemd moet worden of zo. Of iets die voor deze
0: zijn er al plannen
1: prestatie
0: voor, Maarten?
2: Ja, een soort kop van Jet, denk ik, zoiets.
0: Oh, ja, kop van Jet met jouw gezicht erboven.
1: Oké, laat maar. Goed, bedankt.
0: Als je één speciaal momentje mag benoemen van deze kermis, wat is dat dan voor jou?
2: Ja, dat zijn eigenlijk, het is een emotionele kermis, vind ik. Dat is eigenlijk al hoe je kan typeren deze. Enerzijds was ik voor het eerst met mijn dochter van anderhalf in een attractie.
0: Begreep ik, ja.
2: Ik vond dat heel erg mooi. Heel erg leuk om te doen. En anderzijds toch wel de vrijdag, hoe dan de kermisgemeenschap samen een mooi eerbetoon hebben gebracht aan Niek Mone. Ik vond en familie, ik vond dat erg mooi. De gemeenschap kan elkaar ook even een beetje tegenzitten. Maar op deze manier ook echt laten zien dat ze eenheid zijn. En ik vond dat, dat blijft me wel bij. Dat,
0: En is,
2: dat is weer een beetje emotioneel van, als ik kan terugdenken.
0: Ja, en dan is het ook nog een speciale week voor je, tenminste die eraan komt. Want morgen is Maarten jarig, Thomas.
2: Oh, ja, ja, dat klopt. Dus
0: de vraag is, hoe laat kom je hier even langs om te trakteren?
2: Ja, eigenlijk, ik heb wie jarig is trakteerd. Dus ik denk, ik trakteer de stad voor een mooi feestje. De genaamde kermis.
0: Ja, precies.
2: Die is bijna afgelopen.
0: Nog één avondje en dan is het goed, toch?
2: Zo is het.
0: Ja, precies. Mogen je hartelijk danken.
2: Graag gedaan.
0: En
2: een fijne uitzending.
0: Tot de volgende maar weer, hè. En even een klein laatste vraagje. Want jij hebt natuurlijk ook best wel misschien af en toe overleg met de politie en dat soort dingen. Zijn er nog klachten binnengekomen over Thomas van Groningen en vrienden die de stad in zijn gegaan nadat de kermis dicht was, in de kroeg en dat soort dingen?
2: Wij doen in het belang van de veiligheid geen uitspraken over onze veiligheidsmaatregelen.
0: Dankjewel, Maarten. Dag.

0: en altijd vrijgezel. Attention! Kermis FM, je mag altijd een berichtje sturen naar de Kermis FM app. Of je mag altijd bellen, vinden we ook superleuk. 013-369-9369. Als je iets aan wil vragen, je wil iets vertellen, je zoekt de liefde van je leven die je bent tegengekomen op de kermis. Of je hebt andere dingen.
1: Zou lekker zijn.
0: Ja, dan moet je het even laten weten. Dus je kan altijd een bericht sturen via de Kermis FM app. Of even bellen naar 013-369-9369. En Daan, dat is onze verslaggever, en die is weer ergens op de kermis. Daan, waar ben jij nu op dit moment?
2: Ja, het is een beetje begonnen met regen op het lint hier, Thomas en Jori. Ik ben ironisch genoeg gaan schuilen in de attractie waar je het meeste water gaat vinden. Ik zit naast Dave. Dave, goedemiddag. Kun je even vertellen waar we zitten en hoe het er precies uitziet hier?
3: In een hele grote... Hoe heet dat ding nou? In een hele grote...
2: Een soort opblaasbare... Ja, het is een soort cilinder. Ik denk een meter of 3 bij 2, opblaasbaar. En daarmee varen we dus eigenlijk over een enorme bak water. En dat is jouw werk, hè, Dave? Hier doorheen lopen en mensen helpen.
3: Ja, inderdaad. Het is echt ook heel grappig om te doen. Alleen het is altijd heel koud. Dat was 12 graden of zo. Of 20. Ik denk 12.
2: Hoe kom je in hemelsnaam bij zo'n attractie terecht?
3: Ooit rondjes wezen skateboarden en gewoon werk gaan aan het vragen bij iedere attractie. En hun hadden me toevallig nodig toen.
2: Het is inmiddels de laatste dag van de kermis. Je hebt al honderden, duizenden klanten hier gezien. Houd ik nog een beetje vol?
3: Jawel. Het is af en toe gewoon rot om nat te zijn, maar het is heel leuk. En iedereen is ook altijd wel leuk en aardig.
2: Het rondje dat ik nu over de kermis doe heeft dus een klein beetje te maken met dingen die ik echt nog wil doen op de laatste dag van de kermis. Dit is altijd wel een soort jongensdroom voor mij geweest. Ik liep hier altijd langs. Ik vond het altijd veel te spannend om in zo'n bol te stappen en dan over het water te rollen. Want ik zit echt als de niet te instabiel hier in een soort kleermaker zit. Maar ik vind eigenlijk wel, ja, als ik hier toch ben, Dave, geef me eens even een rondje van de molen en sling me eens over de kop. Daar ben ik wel benieuwd naar. Kun je dat doen?
3: Ja, dat kan ik wel, denk ik.
2: Ja, Dave staat nu op en nu wordt het wel heel gevaarlijk wat hier aan het doen. Oh, ik ga over de kop! Oh. Doe eens voorzichtig, man. Wil jij een rondje? Oh, ja,
1: nog een keer, nog een keer.
2: Ja, ze willen nog een keer. Nou, prima. Ja, joh. Pak me nog een keer. Nou, godzegen de greep zeggen we. Maar ik moet eigenlijk even opstaan en mee gaan rollen. Ah, zo, tijdjes. Ik maak een soort driedubbele salto hier. Davy ligt erbij alsof hij een enkel blessure heeft opgelopen. Heb je medische verzorging nodig, Dave?
3: Nee, helemaal niet.
2: Volgens mij vind je het gewoon heel grappig om mee te zien doen.
3: Ja. Inderdaad.
0: Doe er maar één keertje.
2: Laatste rondje voor de kijkers dan nog. Ja. Nog eentje.
0: Rondje van de zaak.
2: Voor de kijkers, leuk. Kermisfm.nl/live. Ik doe mee. Mama, sorry dat ik je apparatuur heb stuk gemaakt alvast. Here we go. Ah, ik heb niet vol. Ah.
0: Jawel. Ja, heel goed. Ja. Denk tot zover ook de laatste bijdrage van Daan.

0: weer op Kermis FM. Het is exact 5:30. Ondertussen komt hier wel wat naar beneden gedrupt. Maar daar weet Thomas alles over wat het gaat worden wat betreft het weerbericht.
1: Nou, dat is inderdaad een hele goeie. Want het wordt regenachtig. En vanmiddag hebben we even de zon gezien. Het blijft zo'n 16 graden, dat dan nog wel. Maar er is wel echt sprake van een behoorlijke regenval hier. Terwijl ik eventjes mijn buienalarm update, want die stond nog op Spanje. Daar is het droog.
0: Jij dacht, het staat 35 graden.
1: Ik denk, dat gaan we nou krijgen. Karelia de Palafigel is het nu 31 graden en zon. Nee, er is een regenfront dat een beetje van Antwerpen tot aan de Veluwe loopt. Een schuine lijn. En die trekt nu over Tilburg heen. Daar zit mogelijk ook onweer bij. Nou, we hebben net de wethouder horen zeggen in de uitzending dat daar plannen voor klaar liggen. Als er onweer binnen een straal van zoveel kilometer van de kermis is, dan gaan de hoge attracties even dicht. Al kan ik me voorstellen dat die sowieso even stilstaan. Al kijk ik even achter mij, zie ik dat... dat hele hoge ding, waarvan ik de naam even kwijt ben.
0: Ja, enorme... hoe heet dat ding ook weer?
1: De Skyflies, ja, iets Limitless. Die draait gewoon nog. Ondanks dat dus een behoorlijke regenpiek op dit moment. Nou. Maar die is voorbij om 6:30.
0: Ah, oké. Okay. Nou,
1: dat is nu.
0: Een uurtje. 6:30 is nu. Uurtje. Het is even doorbijten. Het weer. Er is één file momenteel rondom Tilburg. Dat is de A58 Tilburg-Eindhoven van Oorschot tot knooppunt Batadorp. 4 kilometer, 10 minuten extra. Beetje vertraging dus, maar verder kun je gewoon overal lekker doorrijden. Veel parkeergarages zijn al vol of bijna vol. Heuvelpoort en Stappengoor, daar is nog genoeg plek. Koningsplein staat dat je auto nog kwijt kan, maar Thomas van Groningen weet dat het niet waar is.
1: Nee, is niet waar. Nee. Dames en heren, Horus, hier is het nieuws. Ben Doris!
2: Als je langs bent geweest op de kermis, zijn er genoeg opties voor een leuk aandenken. Zo heeft Looping zijn kermispet uitgebracht vandaag. De zwarte pet met witte loops zijn te halen bij de stand van de pretparkwinkel. En als je er dan toch bent, zijn er nog meer leuke artikelen die je kan meenemen als aandenken. Je kunt ook t-shirts, emblemen en pins vinden. Op de laatste dag van de Tilburgse kermis was er zoals ieder jaar een persconferentie gehouden door de kermiswethouder. De gemeente noemde het een succesvolle editie van de Tilburgse kermis. Dit jaar vond de persconferentie plaats vanuit een nieuwe thrill-attractie, de Jetster. Vanuit de persconferentie werd er gesproken over de aangepaste route. Op de, aan de kermisroute was er een deel aan de spoorlaan toegevoegd. Die liep vanaf de locomotiefboulevard tot aan de Heuvelring.
1: Ja, mag ik zeggen dat ik daar zelf persoonlijk toch niet zo'n fan van was? Ik hoop dat ze... Nee, ja, Jordi, jij hebt nog niet echt een hele ronde gelopen.
0: Hè? Maar
1: vroeger kon je bij het NS-plein kon je onder het spoor door. Dat hebben ze nu helemaal dichtgezet met hekken. Dat is echt onmogelijk om daar af en toe door te steken. Er is een kleine illegale doorsteek. Hè? Dan moet je door een hek heen stappen. En dan kan je wel door de voetgangerstunnel.
0: Ja.
1: Maar dat doen eigenlijk heel veel mensen. Maar de grote loop is nu dus richting inderdaad... Hoe noemde jij het nou? Dat
2: steegje? Het locomotiefboulevard.
1: Locomotiefboulevard. Ja. Maar daar zijn de attracties maar aan één kant. Dus dat voelt als halve kermis. Dus mijn oproep zou zijn, maakt dat een hele kermis? Of maakt die route weer zoals die was?
0: Nou, bij deze nemen we dat even mee.
1: Tot zover mijn opinie.
2: Dankjewel, Thomas. En je hebt ze misschien wel voorbij horen komen. Kermisoma Jan en kermisopa Bert deelden elke dag hun adviezen in de wekdienst. Samen opgeteld hebben ze 178 jaar aan kermiservaring. En dat zorgt voor flink wat kennis over hoe de kermis is veranderd. Jan vertelt over hoe ze vroeger lange rokken aan moest. Maar voor de jongeren van nu heeft ze een beter kledingadvies.
3: Gewoon aandoen wat je zelf wil. Maakt niet uit, gewoon bloot.
0: Ja, gewoon bloot.
2: Ja, Jan zegt het.
1: Ik ben wel voorstander van dat iedereen gewoon aantrekt wat hij zelf wil. En ik wil een paarse polo aan.
0: Nou, kijk eens. Wel weer in leven straks, toch?
2: Ja, prachtig. Wil je nou meer weten over Jan en Bert of ander nieuws checken? Check dan kermisfm.nl of download de gratis app.
4: Attention! Jordi Gaat en Thomas.

0: Hoppa! Kermis FM en ja, we hoorden het net al bij het weerbericht. En we zien het nu ook wel een klein beetje met ja, behoorlijk wat druppels naar beneden vallen. Dat duurt zo tot 6:30 dus. En dan daarna kom zeker even nog de laatste uurtje van de kermis vieren. Want er is eigenlijk geen reden om niet te komen.
1: Nee, want het is gewoon over een uurtje is het echt weer droog.
0: Dat... Maar Daan die is onze verslaggever. En die ziet aan alle kanten mensen overal in schieten en onderschuilen. En noem maar op, Daan. Hoe is het? Want jij bent natuurlijk ja, ergens op de kermisroute. Jij ziet precies wat er gebeurt.
2: Ja, het is wel aanzienlijk ingewikkelder geworden de afgelopen 10 minuten. Want het is echt regenen met pijpstelen hier op het lint. Ik ben eventjes overdekt gaan staan onder een mooie parasol. Want ja, bij een goede kermiservaring hoort natuurlijk een goede koude kletser ook. Een peukje hier en daar. Ik raad het allemaal niet aan, maar het gebeurt wel. En vooral twee goede heren met fantastische shirts. Harley en Jochem, kun jij je shirt eens omschrijven dat je aan hebt?
3: Nou ja, ik heb deze ooit gekocht bij de HEMA voor het WK. Maar ja, we lagen er snel uit. Dus ja, niks aan te doen, hè. Moest je hem toch een keer aandoen.
2: Voor de mensen die alleen naar de radio luisteren, het is een oranje shirt met allemaal tekeningen van Takkie en Sipi erop. Dat vind je leuk?
3: Nee, ja, het is iconisch toch van de HEMA eigenlijk. Dat is toch mooi om mee te maken.
2: De vraag is wel, heb jij het beste shirt van dit gezelschap? Jochem, jij doet ook een goede poging. Het beste shirt van dit gezelschap. Geef je die aan Harley of neem je de titel zelf?
4: Sowieso Harley. Dit is gewoon een Ramstein shirt, dat is niks. Dit is het echte shirt.
2: Ja, dat is wel knap. Ik zit even te lezen wat erop staat. Ramstein, Danger, Highly Flammable. Ja, goede shows hebben zij natuurlijk. Hoe lang zitten jullie hier al?
4: Wij zitten hier 5 minuutjes, denk ik. Toch? 5 minuutjes. En we zijn lekker een biertje aan het drinken. We hebben een vlugeltje gedronken. We zijn goed in de stemming.
2: Jullie vermaken je volgens mij. Gaan jullie het missen als de kermis voorbij is?
4: Wat gaan we doen?
2: Missen jullie het als de kermis voorbij is?
4: Absoluut. Dit is onze eerste keer hier zelf.
2: Oh echt, waar komen jullie vandaan?
4: Uit Leiden.
2: Oh, dat is niet naast de deur.
3: Ja, wij komen uit Leiden.
2: En Leiden heeft natuurlijk ook goede feesten, hè? In oktober. Kun je goed aan de slag?
3: Nou, dat is dus het probleem. Ik wil zeggen dat de Tilburgse kermis toch nog groter is dan de Leidse kermis.
2: En nog beter.
3: Ja, ook beter.
2: En mooier.
3: Ja,
2: en sfeervoller.
3: Ja, je moet niet te ver gaan, hè?
2: Ja, je merkt het. Zelfs uit Leiden met hun eigen fantastische feesten komen ze hier naartoe. Ze nemen het ervan. Het moet voorlopig wel even droog, maar het mag de pret niet drukken. Want ik geloof dat het een klein beetje op begint te drogen en dat het lint steeds voller wordt.
0: Kijk, bij deze. Even het volgende, Thomas. We hadden toen straks natuurlijk iemand heel blij gemaakt met kaart voor 013.
1: Ja,
0: bij de
1: Edwin.
0: Top 013. Edwin.
1: Die waren voor zijn zus, hè?
0: Die waren voor zijn zus. En zijn zus heeft meteen even een berichtje gestuurd. Die gaan we even bellen. Kijken of Lisette opneemt.
1: Lisette.
0: Ja, Lisette. Wil
5: Lisette
0: je even opnemen?
5: Met Lisette Simons.
0: Hey, Lisette.
5: Hallo.
0: Hallo. Dus jij hebt eigenlijk een topdag in plaats van Edwin?
5: Nou, dat kunnen we wel zeggen. Ja, ja. Potverdorie zeg.
0: Ja, want hoe vaak ben jij 013 te vinden?
5: Regelmatig.
1: Maar alleen bij, als ik het zo goed hoor, bij de heavy metal concerten, hè?
5: Nou, nee. Ik ben meer van het Tilburgse kaliber, vulgaire en...
1: Ah. Nou, ja, die zitten er niet bij.
5: Nee.
1: We hebben alleen maar death.
0: Vol beat en dat soort dingen allemaal. Ja. Maar moet je moet daar verplicht naartoe.
1: Roodburren. Heb je een zwart shirt in de kast of niet? En
5: nou, weet je, ik weet eigenlijk nog niet eens wat ik precies gewonnen heb. Ik heb iets gewonnen van een pakket bij 013. Maar de inhoud weet ik helemaal nog niet.
1: Edwin die zei tegen ons, we spelen de 013-lijst. Ja. Dus de 13 beste liedjes van de kermis. Daar kunnen mensen op stemmen. En hij heeft dat gedaan en hij won toen een 013 prijzenpakket. Ja. En daar zitten tickets in voor concerten naar 013. Alleen, de grap is, Lisette, wij weten ook niet welke concerten.
0: Oh, nee.
5: Okay.
1: Maar jij hoopt dus op vulgaire, Mart Hoogkamer, een beetje dat genre?
5: Ja. Okay. Nou ja, ik ben ook wel eens naar Direct geweest. En Guus Meeuwis natuurlijk. En ik kom er regelmatig. Dus wat dat betreft komt het wel heel goed terecht.
1: Nou, daar zijn we blij om.
0: Nou, bedankt. En dan, ik zei al tegen Edwin, ik zou het wel onderhandelen met Lisette. Dus de waarde van de kaarten en dan daar een bedrag aan koppelen.
5: Ja, hij had al iets over €300 dat ik het over kon nemen. Ja, maar ik wil wel eens weten wat ik dan over kan nemen.
0: Gewoon doen. Familielief deed dat, hè?
5: Ja.
0: Zullen we wel iets draaien van vulgaire?
5: Oh, dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja. Shotje, baken, biertje.
5: Helemaal goed.
1: Of liever heavy metal. Kan ook, hoor.
0: Ja.
5: Nou, als ik toch maar kiezen, doe maar vulgaire.
0: Oké, nou, fijne dag nog, hè?

0: Ja, Thomas kon hem bijna fout lopen.
1: Shortje, bakel, biertje.
0: Dat is ook in die hotels allemaal met die kinderliedjes. Dan ga je ook helemaal mis. Het originele liedje.
1: Je moet dus als je een keer voor Gerrit ziet optreden, dat is echt heel leuk. Je hebt er 2 of 3 zangers. Ja. Dus bijvoorbeeld Jan, Jasper, die zat er vooraan. Maar er zit een heel entourage erachter. Maar bij dit liedje kennen zij die tekst ook niet. Dat is zo leuk. Dan zie je zo'n gozer in zo'n Van Gerre pak. Ja, oké. En die geven het ook op halverwege het nummer. Dus er staat alleen op Marcel.
0: Staat ze gewoon mee te doen. Ja, wel slim. Want anders dan wordt het een hele lange... Die zullen ze wel vrij vooraan in de set doen, denk ik.
1: Ja, dat zou ik ze wel aanraden, ja.
0: Ondertussen hebben wij hier hoog bezoek in de studio bij Kermiswem. Namelijk niemand... Ja, nou precies. Want wij zijn 1,73. Maar er staat hier iemand van 2 meter?
2: 3,80 meter.
0: 3,80 meter.
1: Ja. Ja, maar nee, maar serieus, jij bent 1?
2: Nee, 1,98.
1: Maar jij bent ook jarenlang... Bart van Dissel, ken je trouwens. Ja. Maar jij bent ook... Ja, we beginnen gelijk in. Maar jij bent jarenlang ook DJ geweest. Maar kreeg je dan niet last van je rug met al die DJ's?
0: Ja, die DJ moet zat op 1,03 meter, heb ik begrepen.
2: Ja, nee, dat als World Showcase voor ons kwam, dan was dat wel het geval inderdaad. Maar dat stond altijd wel in de rijder, maar de DJ-boot minimaal 70 centimeter hoog moet zijn.
0: 70? Nee joh. Volgens mij 1 meter nog.
2: Of 90. Ik weet het niet eens meer, zo lang geleden.
1: Maar je hebt nooit gehad, ik dacht, dit is wel heel laag.
2: Oh ja, nee, tuurlijk. Maar dan probeerde ik altijd de kratjes op de tafel. Ja, tuurlijk. Probeerde altijd wel iets te fixen.
1: Ja, ja.
2: Want ik sta daar natuurlijk 5 uur lang krom te wezen. En dan heb je wel last van je rug.
1: Ja.
2: Ik heb inderdaad wel eens op een tafel waar normaal mensen aan zitten. dat ik echt van, nou, ik kan het met mijn...
0: Met
2: iets anders doen
0: met
2: dan
0: mijn handen. Met iets anders kun je het eens starten.
1: Ja. Ik weet dat ik voor het eerst in mijn leven op een festival mocht draaien. Was een Festiland.
0: Ja, Festiland. Ja, in oktober.
1: En daar stonden we... Ik was toen begin 20 ergens zo... Ik keek er echt naar uit, echt de hele week naartoe geleefd. Van, ik mag eigenlijk op een festival draaien. En die DJ-boot was zo hoog, er was geen kratje te vinden. Ik zweer het, ik stond zo. Zo. Ja, ik maak geen grap. Ik heb het hele publiek niet gezien. Zijn er ook mensen?
0: Ja,
2: dat scheelt hun jou ook niet. Ja, dat was
1: het. Was heel druk. Goed.
0: Af van Dishoek. Hey, jij komt net uit Scheveningen, toch?
2: Ja, ik stond in Scheveningen.
1: Ja,
2: ik
1: met zou wie? Met Tino?
2: Nee, Tino was er niet. Ik had Justin de Wild vandaag en Kido van der Graaf.
1: Hey. Ah, lekker lijn.
2: Dat was een lekker feestje.
1: Zo.
0: Gaat er wel op daar, hè?
2: Ja, dat is fantastisch.
1: Maar dat is dan lunchen en drinken?
2: Ja. Lunchen, meezingen en... Het is een dinnershow, noem het altijd, een brunchshow. En mensen die betalen entree en die komen dan in principe voor de hoofdact een Kido of een Justin de Wild.
1: Ja, ja.
2: Maar heel veel mensen weten niet dat er nog 4 zangers en zangeressen omheen staan. Dus wij maken die middag gewoon lekker... Wij vullen die muzikaal lekker in.
1: Oh,
2: dus we beginnen lekker rustig met allemaal lekker mooie liedjes rustig aan beginnen. Bouwen we gewoon op en uiteindelijk trekken we gewoon heel die tent op
0: schat. Wat leuk. Hoeveel kermisdagen ben je hier geweest?
2: Ik ben gisteravond heel eventjes in de bierhal geweest. Bij Kido eens kijken, Danny de Munk en nog 2 artiesten. Ik weet even niet meer wie.
1: Nou, dat was een goede avond, denk ik.
2: Dat was toch. Of ze hebben niet veel indruk gemaakt, maar laten we zeggen dat het gewoon
0: was. Fantastisch was het. Ja,
2: ja was... nee, ik heb vrijdag heb ik opgetreden in de stad, Uitstraat hiernaast. Dat was erg leuk, moet ik zeggen. En 2 dagen met mijn dochter over de kermis geweest, dus leuk.
1: Ja. Stad Uitstraat is een leuk straatje.
0: Ja, dat is een heel leuk straatje.
1: Ik ben echt wel een beetje gek op, ja.
0: Sowieso.
1: Ja,
2: het is lekker knus, het is overdekt, het is gezellig.
0: Sfeer en je ziet de artiesten goed, toch?
2: Ook dat. En de leeftijd ligt ook iets hoger, heb ik het idee. Het is, kijk, we worden natuurlijk allemaal ouder. Maar het is allemaal een beetje 25 plus, volgens mij.
1: Dit is het omroep max uurtje van Kermis FM.
2: Ja, zoiets.
1: Nou, jouw grijze haren gaan ook wel...
2: Ja, maar luister vriend, ik ben 44 ondertussen. Ik denk dat het onderhand wel mag.
1: Maar je doet geen Wilfred Geneetje, dat je zegt ik ga het verven.
2: Nou, ik heb het wel een tijdje, heb ik een spoelinkje erin gedaan. Maar dat werkt dan ook weer niet. En mijn kapster zei op een gegeven moment, luister, dat grijs, dat staat jou gewoon hartstikke goed. Dus doe maar gewoon zo, ik ga het niet meer verven bij je. Ik kan zeggen, ik doe het gewoon niet meer.
1: Ik denk, hij heeft wel een beetje dat Clooneyaanse.
0: Ja,
1: ja he, dat
0: jawel. Jawel, met de zijkantjes.
2: Ik hou ook van koffie.
1: Ja. Zeg eens even, what else in de camera?
2: What else?
1: Ja. Maar ik denk dus, jij hoort wel bij de club van mannen. Jullie en ik horen daar ook bij. Wij gaan er beter uitzien naarmate we ouder worden.
2: Hij ook?
0: Nou, dat is voor mij snel afgetakeld, hoor.
2: Jordi heeft echt een radiohoofd wel.
0: Ja, dat klopt. En toch ook doorgezet op tv hier.
2: Ja, maar ja, dat is lokaal, hè?
0: Ja, daarom.
1: Ik kijk dat wel eens ochtends. Mijn kleine vindt dat heerlijk. Als ik Omroep Brabant kijk, goedemorgen aanzet.
0: Ja, dan is feest, hè?
1: Met Jordi en Mark.
2: Ja, het is wel lekker aanstekelijk. Als je naar Jordi kijkt, dan ga je gewoon automatisch lachen.
1: Hé, hey, maar we hebben een hit. Ja. We hebben een enorme hit. Het is niet normaal. Ja. We zijn al gebeld door Spotify. Die zeggen, dit kan niet kloppen, die cijfers. Bijna 10.000 streams.
0: Kijk.
1: In 14 dagen. Hoppakee. Dat is wel heel weinig. Ik zei, ja, dat klopt er niet. Dus, moet omhoog.
2: Ja, dat moet omhoog. Dat moet meer.
0: We hebben hem vorige uur al gedraaid. Maar we gaan hem natuurlijk nu nog een keer doen. En ja, nu gaat het helemaal omhoog schieten. Want jij gaat hem ook eventjes hier live tegenover.
2: Ja, ik ga hem live proberen te doen. Want we hadden het net over een DJ-boot die laag was. Maar die microfoon is ook aardig laag.
0: Oh, dat kan ook omhoog. Jawel, toch?
1: Nee, dit is de max.
0: Dit is de max natuurlijk.
2: Ja.
0: Oh ja.
2: Ach. Dat maakt niet uit. Nou. Ik ga gewoon wijdbeen staan.
0: Heel goed. Dames en heren, Land of Fantje, Plug and Play en hier live. Bart, wat is jouw, heb jij nog een taak tijdens dit nummer? Of zeg je van nou, laat de Bart,
2: hij doet achtergrondchoreografie.
0: Hey,
2: ja.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Nou, daar gaan we.
2: Aha.

0: Hoi! Even een grote applaus. Bart van der Zoek! Ja! Ja,
1: die cameraman is wel fan van jou, hè? Hij heeft mij nog in één keer in beeld
0: gehad. Ja, maar jij had die camera.
1: Oh, ik had die camera. Oh, oké. Okay.
0: Maar hij is ook fan van mij. Maar, maar luister, even, hoe leer je dit dat je dan... Want, hey mama, dat is toch... Dat is zingen.
2: Ja, dat is wel... Ja,
0: dat is knap, dat is best zingen. Hoog. Is
2: en toon houden.
1: Ja. Ja, gelukkig ben ik zelf best hoog.
0: Maar dit is, ik denk dat het wel een... Is het een moeilijk liedje om te zingen?
1: Ik merk, nu ik hem een aantal keer live doe... dat hij live beter gaat dan in de studio. Kijk, in de studio hebben we natuurlijk iedere keer stukjes opgenomen. En
0: oh ja.
1: Dan ben je koud in principe. Dan ben je net wakker of weet ik het, hoe laat het was op dat moment. En even zwaaien even naar de mensen buiten. Vind ik
2: hallo,
1: wel even
2: hallo, hallo, mensen, hallo,
1: wat,
2: fans,
1: wat leuk
2: hallo,
1: dat fans. U blijft staan. Dat vind ik
0: ja.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Die dacht van wat een leuke
0: we
1: mensen.
0: We hadden ooit ook een microfoon
1: in,
0: hier.
1: In dat terrarium.
2: Ja, we hadden ooit een buitenmicrofoon.
0: Maar die is gejat.
2: Ja, die is gejat.
1: Oh, echt?
2: Ja, die is gejat. Ja, oh. Ja.
1: Nou ja, goed, kom misschien op Marktplaats geld waard, hè?
2: Ja, dat zou...
1: Waar hadden we het over? Maar ik merk, als ik hem live doe, dat hij, dan ben ik natuurlijk warm zo. Dan heb ik mijn stemoefeningen gedaan, dan heb ik opgewarmd, dan heb ik al een liedje gezongen. En dan gaat hij gewoon perfect, dan gaat hij hartstikke goed.
0: Nou, ja. Ik vind het echt knap.
2: Ja, ik ook. En wij willen jou ongelooflijk bedanken voor jouw bezoek hier.
1: Jongens, ik vind het hartstikke leuk dat ik hier eventjes mocht komen blaren.
2: Ja, nee, altijd welkom, hè? Dat weet je. Bij Kermis Wim ben je altijd welkom.
0: Zeker.
1: Oh, dat zegt hij er even bij. Nee, altijd welkom. Wacht, nee. Kermis FM. Omroep Brabant niet bellen, maar...
2: Oh, er zit een barst, hè?
0: Oh. Stop de muziek. Dit gaan we even uitwenden.
2: Nee.
1: Ik pak je.
0: Nee, ja, is dat zo? Ja, is dat...
1: Het is nooit ter sprake.
0: Maar dit is wel, jouw ochtendshow is natuurlijk wel een plek, denk ik, waar veel artiesten in Brabant graag willen zijn.
2: Klopt, dat klopt, ja.
0: Dus die hebben er wel... baat bij om te vriend te zijn met Jordi Graat.
2: Ja.
1: Nou zal ik het zo zeggen, ik ben ik vind het altijd wel gezellig om dat soort dingen te doen, maar ik ben niet zo van mezelf pushen van hey, ik wil daar naartoe.
0: Daar merken we niks van.
1: Nee. Eerlijk.
2: Is echt nooit te
1: voor dit ben ik overigens gevraagd. En toen ben ik in de uitzending. Ja, dan zet ik je bij Jordi en Thomas. En denk ik, oh, dat is leuk. Thomas weet nog niet eens dat ik kom, dus dat vind ik wel
0: nee, ik vond het, maar doen ze een extreem iets wat een artiest doet bij om in Graat te vallen?
2: Zonder dus namen te noemen... Ja? Is er wel van een... niet nader te noemen... duo, een vader... die ik wel eens verdenk van... stemmingswisselingen. Dus het ene moment is hij super vriendelijk... en is het allemaal leuk en we kijken... en we luisteren en het is kei leuk. Oh, en een halve dag later kan hij zeggen... ik heb geen zin meer in deze shitzooi.
0: Oh.
2: Dus dat is ongeveer
1: een duo. Dames en heren thuis, als u weet welk duo dit is... sms dan...
0: 3699369.
2: Ja, kun je kaarten winnen voor 013.
1: Ja, kun je kaarten winnen voor 013.
0: We zitten buiten. Applaus voor Bart van Dirks op de show.
2: Ja,
0: kijk, die mevrouw.
2: Ja, heel goed. We zijn er al wel doorheen, Thomas.
0: Het programma ook.
2: Ja, wij zijn nu klaar. Ja.
0: Dat ben je?
2: Ja, wij zijn echt...
0: Ik heb nog verhalen voor 3 uur.
2: Ja, dat weet
0: ik. Ja. We gaan online verder.
1: Zometeen nieuws van de dag, dames
0: en heren. In de wandelgangen.
2: Nee, Bart, super bedankt dat je er was.
1: Dankjewel,
2: Bart,
1: was weer.
0: Die komen er na ons?
2: Ja, dat is een goeie. Die komen er na ons. Weet jij dat, Job? Wie komen er na ons? Ik heb geen idee,
3: eigenlijk. Eentje.
2: Wie komen er na ons?
1: Heb ik een indruk
2: van wie komen er na ons?
0: Edwin Evers en Rob Stenders. die kunnen wel wachten.
1: Nee, die Evers op vakantie.
4: Yes. Calvin Punter.
2: Calvin Punter.
0: Calvin Punter.
1: Die, die scoort op.
2: Die maakt er geen punt van.
0: Nee. Ik vond het heel gezellig.
1: Die werkt bij Kawaii.
0: Applaus ook voor Daan, onze verslaggever.
2: Daan was in Olympische vorm. En Job ook bedankt. Wij vonden het keileuk om weer te doen. Maak er nog een mooie laatste kermisavond van. En wij spreken elkaar snel.
0: Sorry voor de popcorn.
2: Ja, tot later.
5: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en Omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens... bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
7: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het til wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
8: Mooi.
3: Check het nu op jingleplayer.nl.
9: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
10: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
11: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
12: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
13: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
1: Kermis FM.
4: De laatste avond van de kermis is ingegaan. Maar eerst is het tijd voor het Kermis FM nieuws vanuit Factorium met Doris Schinnings.
14: Goedenavond. Max Verstappen is verrassend genoeg tweede geworden.
1: Kermis FM nieuws.
14: Max Verstappen is na een vermakelijke race tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. Verrassend, want het is voor de Red Bull-coureur pas zijn vierde podiumplaats dit seizoen. Lando Norris kwam als eerste over de finish. Klassementsleider Kimi Antonelli is derde geworden. Louis Talpé, die

0: 50 jaar. Dit werd gevierd met taart, praatjes en pannenkoeken. Het is een paltrokmolen en de houtzaagmachine werkt nog steeds. Dit is te danken aan een heleboel vrijwilligers die hebben geholpen. In 1993 is er een groot onderhoud gepleegd waarbij de buitenkant is vervangen. Het binnenwerk is nog wel helemaal origineel. Gijs van Steenbergen, cardioloog in opleiding bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, heeft een beurs van ruim 300.000 euro gekregen van de Hartstichting. Zo wil hij uitzoeken hoe beter voorspeld kan worden welke behandeling het beste werkt voor patiënten met boezemfibrilleren. Dat is het meest voorkomende hartritmestoornis. Daardoor hebben patiënten een hoger risico op beroerte en hartfalen. Met het geld kan de onderzoeker de komende 3 jaar onderzoek doen naar hart- en vaatziekten. Het weer. Plaatselijk regent het even flink door, maar de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Lekker dus. Vanavond is het wisselend bewolkt en wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. Dan nog het verkeer. Van Tilburg richting Eindhoven is er een file van 2,7 kilometer. Maar waarom zou je die kant op gaan? Je moet hier blijven in Tilburg voor de laatste kermisuren. Parkeren wordt nog wel een uitdaging, want veel parkeergarages zitten vol. Bij Heuvelpoort en Stappengoor is er nog genoeg plek. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. Op de radio staat Kelvin Punter voor je klaar. En op tv kijk je naar de allerlaatste aflevering van Concept Onbekend.
1: Kijk, helemaal super, Doris. Dankjewel.
0: Yo.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Kelvin Punter.
1: Goeie avond.

0: wie, baby.
1: Kriskos Amsterdam hoorde je en my, oh my, hoorde je hier bij Kermis FM. Een hele goede avond. Ik zei het al, Kermis FM heb je aanstaan. Mijn naam is Kelvin en het is eigenlijk de allerlaatste dag van de Tilburgse Kermis. Maar gelukkig hebben we nog een hele avond vol plezier en gezelligheid. Zometeen sturen we namelijk onze verslaggever Bram op pad. Want hij gaat hele leuke prijzen weggeven hier op de laatste dag van Kermis FM. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst gaan we even lekker springen onder de duur. Zeker met de stollebollekes.

Samuel Welten en Alles Kan Kapot hoorde hier bij Kermis FM. En ja, goed, als je voor de studio mee had gekeken via Kermis FM, er werd een partij gedanst. Ongelooflijk. Nou goed, ik ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik moet er nou nog van bij komen. Dat is het enige wat zeker is, maar wel hartstikke leuk. Kermis FM luister je nou nu met ABBA en Voulez-vous. En ja, goed, ze zingen het ook, hè. Ah.

0: Miss FM, even lekker losgaan hoor met ABBA. En je hoorde voulez-vous, ik zei het al, we gaan overschakelen naar onze verslaggever Bram Liefdink. Die loopt hier ook rond op de kermis. En ja, Bram, je gaat prijzen weggeven, hè?
1: Ja, dat klopt. Goedenavond, Kelvin, trouwens. Ik ga prijzen weggeven. We hebben namelijk een heel stel kermispenningen om de komende 2 uur... eruit te gaan doen. En ik sta ondertussen bij een paar mensen. Eens even kijken. Waar staat u precies, meneer?
2: Wat zegt u?
1: Oh, u staat daar. Oké. Okay. Ja. Goedenavond. Ja, u wil natuurlijk vast wel een kermispenning winnen.
3: Ja?
1: Oké. Bent u dan vooral een beetje van de heftige of van de rustige attracties?
2: Ik zelf van de heftige, maar mijn vriendin is van de wat rustiger.
1: Ja. Die is toch wel van de wat rustiger? Ja. Oké. En al een beetje wat leuke dingen gedaan hier? Of pas net aangekomen?
2: Nee, een beetje knuffels gewoon voor de vriendin.
1: Even een paar knuffels. Oké. En al vaker hier geweest dit jaar? Of,
2: Ja hoor.
1: Je bent er al een paar dagen geweest. Oké. Ja. Nou, dan geef ik u bij deze en uw vriendin nog even een keer de kans om een paar hele rustige attracties te gaan doen. Mogen jullie samen doen. Dan heb ik hier een paar kermispenningen voor u.
2: Ja.
1: Ik ga ze u aangeven.
2: Yes, dank u wel.
1: Alsjeblieft. Nou, dan wens ik u er ook voor heel veel plezier mee. En ook voor nog een hele fijne avond samen.
2: Ja, hetzelfde. Dank u wel.
1: Yes, graag gedaan.
2: Doei. Ja.
1: Nou ja, je hoort het. De eerste penningen, die zijn eruit ondertussen. Dus ja, zo snel kan het gaan, Kelvin.
0: Nou, inderdaad, Bram. Dat is in ieder geval wel hartstikke goed. Gewoon nu al gewoon de penningen weg. Nou goed, dat gaat hartstikke goed komen. Hey Bram, we schakelen zo meteen weer naar je verder.
1: Ja, is helemaal goed.
0: Kijk, toppie. Bram Liefdink dus vanuit de kermis hier in Tilburg. Die gaat namelijk leuke penningen weggeven. Hartstikke leuk is dat. Kermis FM, daar luister je naar. Goed, hartstikke leuk. Maar nu de bank zitten zijn multimiljonair. Oh, dat zou ik wel willen zijn, hoor. Heerlijk. Wat zou ik er allemaal mee doen? Heel veel. Heel veel.

0: Fulgere en als blikken konden doden worden hier bij Kermis FM. Ja, we gaan eens even kijken naar het weer. Rond 6:30 is het heerlijk kermisweer. Temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een zwakke wind en het blijft grotendeels droog. Met een mix van zon en wolken, ideale omstandigheden om een rondje over de kermis te maken, een oliebol te halen of een ritje in je favoriete attractie te pakken. Later op de avond koelt het langzaam af, maar voorlopig is het nog volop genieten. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dan even kijken naar het verkeer. Het is druk op de belangrijkste aanrijroutes naar de stad. Op de A28 vanuit Breda en Eindhoven moet je rekening houden met extra reistijd. Net als op de A65 vanuit Zethoogenbosch. Ook op de N261 vanuit Waalwijk en de ringbanen West, Zuid en Oost is het drukker dan gebruikelijk door bezoekers van de Tilburgse kermis. Dus volg de omleidingroutes en hou rekening met vertraging als je richting het centrum rijdt. En dan is het nu tijd voor het Kermis FM Nieuws. En dan krijg je van Doris Schillings. Oh, ja.
1: Ja, dit was het dan.
0: Dit was het, ja zeker.
1: Dit was het. Of nou ja, bijna. Vanavond is de laatste avond aangebroken van Kermis FM. Vanavond kun je voor de allerlaatste keer kijken en luisteren naar de uitzendingen vanaf de Tilburgse kermis. Vanaf 9 uur begint de laatste ronde, gepresenteerd door Arno Blank. En wat kun je verwachten? Nou, traditiegetrouw nemen we afscheid van de kermis met de begrafenis van de kermis. En natuurlijk hoor je ook de uiteindelijke top 013. Welke plaat wordt de kermishit van 2026? Dat hoor je vanavond in de laatste ronde. Dus stem nog één keer en beleef samen met ons de laatste uren van de Tilburgse kermis op Kermis FM. Het wegsturen van COC Tilburg Breda tijdens de Pride Walk op Roze Maandag was niet de bedoeling. Dat zegt kermiswethouder Maarten van Asten. Volgens hem is er waarschijnlijk iets misgegaan tijdens de organisatie van de optocht. Inmiddels heeft de burgemeester met het COC gesproken en is afgesproken dat de organisatie volgend jaar weer welkom is, inclusief grote regenboogvlag. En bekende radio-dj's kijken met veel plezier terug op een gastoptreden bij Kermis FM in Tilburg. Onder andere Domien Verschuren, Daniel Lippens en Rob Jansen noemen de sfeer uniek en prijzen de inzet van de honderden vrijwilligers. Volgens de dj's voelt een uitzending vanaf de Tilburgse kermis als thuiskomen en is het enthousiasme van de medewerkers aanstekelijk. Kermis FM is dus nog vanaf tot en met middernacht te horen vanaf het kermisterrein. Wil je meer nieuws? Check dan kermisfm.nl of kijk in de Kermis FM app.
0: Nou, kijk helemaal super, Doris. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Attention! Kelvin Punter.
3: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
4: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis. Ik

0: Jam is FM met Chris Bauer en La La London. En we gaan even overschakelen naar onze verslaggever. En dat is Bram Liefdink. Want ja, Bram, waar sta je nu?
1: Nou, ja, dat is een goeie. Waar staan we eigenlijk? We staan even op een punt waar het ietsjes rustiger is. Het klopt trouwens net, je hoort het al in het weer en verkeer. Dan vooral in het weer dan. Het is nog zeker lekker weer. Dus als je nog deze kant op wil, dan moet je zeker nu komen. En ondertussen zijn we even aan het kijken of wij wat mensen kunnen vinden die wat kamerspenningen willen krijgen nog. Want dat is het, we geven ze hier gewoon weg. Stel dan even te kijken waar die mensen blijven. Dus we zijn nog even heel erg druk. Maar wat ik in elk geval wel kan melden is dat de sfeer in elk geval sowieso heel erg goed is. Er wordt nog volop gezwierd en gezwaaid in attracties. En nou, dat is denk ik een heel goed teken. Want ja, we hebben natuurlijk nog een paar uur kermis voor de boeg.
0: Nou inderdaad, ja, dat is ook wel zo. En trouwens even een vraag. Zie je het nog een klein beetje zitten trouwens?
1: Of ik het nog een beetje zie zitten. Nou ja, deze is zo flauw. Dit is zo'n lekkere inkopper.
0: Ja, goed,
1: nou,
0: hè?
1: Ik zie het nog zitten. En er is ook nog genoeg te horen hier trouwens.
0: Er is over nagedacht.
1: Verschrikkelijk ook met onze...
0: Ja, nee, absoluut, ja.
1: Hier is zeker over nagedacht.
0: Is heel goed.
1: Wij gaan nog eventjes mensen proberen te zoeken. Ik zou zeggen, draai jij nog even een plaats. Dan hoop ik dat we zo snel mogelijk even bij terugkomen.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel Bram. Ondertussen gaan we even de zomer opzoeken. En dat kan ook wel naar zo'n dag als vandaag. Regen, regen en alleen maar regen. Donner maar en danza kuduro.

0: gisteravond was hij nog te gast hier bij Gamers FM. Ik heb het over Damien van Os en Diamantenring. Hier bij Gamers FM. Bram, hoe is het bij jou?
1: Nou, hier is het op zich zeker niet verkeerd. We zijn nog steeds druk bezig om mensen te enthousiasmeren om een kermerspenning om die aan mensen weg te geven. Wordt ondertussen even heel druk een gesprekje gevoerd. Maar misschien is het ook wel leuk om te vermelden. Ik ben eigenlijk gewoon vrij makkelijk herkenbaar. Ik ben 2 meter lang. Ik loop met een taststok en een microfoon en een paarse polo uiteraard. Dus ja, mocht je mij tegenkomen, kunnen we ook altijd nog even in gesprek gaan. Je hoeft er geen gekke dingen voor te doen. Ondertussen hebben wij volgens mij iemand.
2: Ja, dat ben ik, Bram.
1: Ja, dat ben jij.
2: Heb
1: jij
2: in ieder geval 2 mensen voor jou.
1: Jij hebt 2 mensen voor mij. Nou, kijk, dat is. Mag ik jullie wat vragen?
2: We zijn... Ja, die komen eraan.
1: Die komen eraan. Oké. Okay. Ze worden even naar de microfoon gehaald. Ja, ook dit is live radio, maar het gaat goed komen. Zijn wij zover?
3: Ja.
1: Ja, hallo, wie zijn jullie?
3: Hey, Isabella en hij is Quinten.
1: Quinten en Isabelle, oké. Okay. Ja, wat brengt jullie hier op de kermis?
3: Ja, we wilden er gewoon heel graag heen.
1: Ja, oké. Okay. Nog specifieke voorkeur voor een bepaalde attractie? Zijn jullie meer van het rustige of meer van wat heftiger?
3: Heftiger.
1: Toch wat meer van heftiger. Oké, okay. Nou, willen jullie misschien nog een ritje?
3: Ja.
1: Jullie willen nog wel een ritje. Oké, okay, nou dan kijk ik even naar, hoe gaan we je eigenlijk noemen? Notaris Polman, die heeft een ontzettend mooie envelop hier. Laten we even een heftige attractie doen. Er wordt even een penning overhandigd, als het goed is. Jullie zijn met z'n tweeën, dus jullie gaan er gewoon 2 krijgen. Dus okay. Jij hebt ze, Stijn, maar of niet?
4: Ik heb wat.
1: Jij hebt penningen. Notaris Polman die gaat het regelen. Vind ik toch wel wat officiële klink eigenlijk. We zijn met een echte envelop bezig, dus vandaar.
3: Dankjewel.
1: Kijk, jullie hebben de penningen gehad. Dan wens ik jullie veel plezier. Nog heel veel plannen voor vandaag verder?
3: Nee, eigenlijk niet. Pasta halen en daarna weggaan.
1: Gewoon lekker naar huis?
3: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Is dat jullie eerste kermis trouwens? De eerste keer dat jullie hier zijn? Niet?
3: Ja, de eerste keer hier wel, ja.
1: Wel de eerste keer, oké. Okay. Ja. Maar wel een beetje over het algemeen kermisliefhebbers?
3: Ja.
1: Ja? Oké, okay, nou, jullie kunnen in elk geval nog even een ritje gaan doen. En dan wens ik jullie in elk geval heel veel plezier en nog een fijne avond samen. Yes, komt goed.
0: Kijk, helemaal super, Bram. Dat heb je echt tof gedaan, man.
1: Ja, joh, we regelen het hier gewoon. Ook dit is gewoon Kermis FM.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Dat komt altijd goed, dat weet je toch?
0: Altijd, altijd. Gewoon lekker met prijzen strooien.
1: En het zonnetje breekt door.
0: Ja, ik zie het inderdaad, ja. Ook hier in de studio. Het is echt...
1: Ja, jij wel, ja.
0: Jazeker, ik zal kijken of ik wat zon jouw kant op kan sturen. Want zo ben ik ook wel weer.
1: Jongen, jongen. Goed, wij gaan even verder.
0: Dat is helemaal goed, Bram. Helemaal top. Zometeen schakelen we weer naar hem over. Hartstikke leuk. En nu Marshmallow en Kelsa Ballerini. Another drink. Op Kermis FM.

0: Marshmello en de nieuwe Kelsa Ballerini en Another Drink hoor je hier bij Kermis FM. En ik zit eventjes de appbox pak ik er heel even bij van Kermis FM, kermisfm.nl van de app en zo. En naast me is ook Michelle Heesakkers, productie en houdt gewoon een lekker gezelschap.
1: Goedenavond allemaal, ja, goedenavond Calvin, goedenavond lieve luisteraars.
0: Ja, precies, hartstikke leuk. Hey, er komen heel veel leuke appjes binnen trouwens.
1: Ja, zeker, zeker. Komen zeker leuke appjes binnen.
0: En ik zit
1: er zijn best wel een aantal mensen die jou veel succes wensen met jouw programma.
0: Jazeker.
1: Dus dat is heel leuk om, terug te lezen. En er is ook iemand, dat vind ik ook wel heel erg leuk, die wens onze verslaggever Bram heel veel plezier en heel veel succes.
0: Oh ja, dat is Jessica. Ze stuurt Go Bram, laatste avondje trots op jou. En
1: Natasja stuurt dat.
0: Oh, dat stuurt Natasja. Okay.
1: Ja. Nee, dat is helemaal niet erg.
0: Oké, ja, ik zie het inderdaad. Ja, ja zeker. Absoluut.
1: Ja, zeker. En had je ook gezien dat Patrick uit Doetinchem ons iets had gestuurd?
0: Jazeker, dat heb ik ook gezien. Die stuurt dan weer hoi hoi. Ik wens jullie een goede en laatste uitzending. En bedankt voor jullie leuke show 10 dagen lang. En gefeliciteerd met jullie zoveel jarig bestaan, inderdaad.
1: Ja, 18 jaar, hè? We zijn volwassen.
0: Nou, inderdaad, ja. Zo voelt dat ook wel een beetje, hoor. Dat zeker.
1: Ja, maar dat is toch mooi dat we eindelijk volwassen zijn. En al 18 jaar Kermis FM in Tilburg. Wie had dat durven dromen?
0: Ik wou net zeggen, en wat ik ook wel heel mooi vind aan Kermis FM is gewoon hoe het begonnen is. Gewoon van heel klein naar hoe het nou is.
1: Ja, echt steeds groter geworden. Ja, ja, zeker. Hey, maar Calvin,
0: ja.
1: Ben jij eigenlijk een beetje van kermissen?
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik ga normaal niet zo vaak naar de kermis eigenlijk. De enige kermis is eigenlijk hier wat ik bezoek in Tilburg. Dat is de enige kermis.
1: Maar waar kom jij vandaan dan?
0: Ik kom oorspronkelijk uit Zwolle.
1: En heb je daar geen leuke kermis?
0: Ja, dat is een leuk verhaal. Je hebt daar wel een kermis. Vroeger was het echt een kermis in de stad. Dat was echt gewoon gezellig, maar met heel veel gedoe is de kermis eigenlijk verbannen naar een park ergens buiten de stad. En ik moet zeggen, ik ben daar een keer geweest met een maat van me. De sfeer is daar wat minder, zeg maar.
1: Ja,
0: allemaal dranghekken en zo.
1: Net zoals hier in Tilburg, in de stad, is dan wel mooier. En geeft veel meer sfeer, toch?
0: Ja, zeker. Nee, absoluut. Dat zeker. Als je een beetje gewoon om je heen kijkt, gewoon sowieso, ik noem het even de Tilburgse kermis, gewoon als je om je heen kijkt, gezelligheid, attracties en zo. En hoe groot het is. Maar die ben ik ook wel benieuwd. Wat heb jij met kermissen eigenlijk? Want ga je ook wel eens naar kermissen vaak? Gewoon alles en nog wat?
1: Nou ja, sowieso tijdens de Tilburgse kermis. Dan ben ik natuurlijk hier met Kermis FM.
0: Ja.
1: En mijn vriend komt uit Tilburg. Ik ben een echte Brabantse. En ja, ik vind gewoon kermissen, de Tilburgse kermis, maar ook gewoon de feesten eromheen, echt superleuk.
0: Ja, nee, dat is het ook. Dat is het ook. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Echt een beetje de gezelligheid, de Brabantse gezelligheid om zo
1: ja, maar te zeggen. Ja, de sfeer die er hangt. En ik vind ook specifiek voor de Tilburgse kermis, en Tilburgers zullen dit vast wel herkennen, de geur die er hangt. We kunnen jou helaas geen geurradio en geen geurtv maken. Maar op de Tilburgse kermis hangt een hele specifieke geur.
0: Een specifieke geur?
1: Ja.
0: Ja, het is moeilijk te omschrijven, hè? Want ik probeer er een soort...
1: Ja,
0: een soort...
1: Nou ja, het is een beetje een mix van oliebollen, een snoepkraam, maar ook van braadworsten en olie die uit de hydrauliek van de attracties komt. Dus het is een beetje een gekke mix, maar het is wel heel specifiek.
0: Nou, ik vind het wel mooi uitgelegd trouwens, dat moet ik wel zeggen.
1: Ja, toch? Zeker.
0: Nou, ik ga zo meteen, als ik om 8 uur klaar ben, dan ga ik gewoon even ruiken of ik het echt ruik wat je allemaal beschreven hebt.
1: Zeker, laat je zintuigen prikkelen, zou ik zeggen.
0: Ja, dat gaat zeker goed komen, absoluut. Kermis FM, daar luister je naar me nu, Donnie en Marcus Schuitmaker. En hier mag alles...

Donny en Marco Schuitmaker. En hier mag alles, hoor je bij Kermis FM. Zometeen na het Kermis FM nieuws van 7 uur... schaak weer live over naar onze verslaggever Bram Liefdink. Want die gaat met prijzen strooien. Het is namelijk vandaag de laatste dag van de Tilburgse Kermis. En dan alle kermispenningen moeten uit. Nou goed, hoe en wat hoor je allemaal zometeen. Je maakt er niet zomaar kans op. Nee. Dat zeker niet. Eerst gaan we even plezier maken. Ik ga even weg, denk ik. Ik ga namelijk naar de kantine. Even lekker wat eten of wat drinken. Altijd goed natuurlijk.

0: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
4: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
6: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
8: Kermis FM.
9: Zometeen gaan we de liefde opzoeken. Jazeker, de liefde. Eerst is tijd voor serieuze zaken. Het Kermis FM nieuws vanuit Factorium met Doris Schillings.
10: Goedenavond. Makelaars gaan de strijd aan met TikTok.
8: Kermis FM nieuws.
10: Makelaars slaan alarm over een golf aan nep-advertenties over huurwoningen op TikTok. Oplichters gebruiken foto's en gegevens van echte woningen.

0: officiële verhuurkanalen. Meer dan 200.000 mensen zijn gevlucht voor de grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk moesten ruim 200.000 mensen hun huis verlaten in de regio's Gironde en Landen, soms midden in de nacht. Franse media noemen de situatie bijna apocalyptisch. De branden breiden zich uit en naderen inmiddels de stad Bordeaux. Hulpdiensten roepen op het vuur onder controle te krijgen. Vandaag start de traditionele slotetappe van de Tour de France. De etappe is iets later dan gepland van start gegaan. Vanwege bosbranden in Frankrijk en de beperkte inzet van hulpdiensten is de rit ingekort van 133 naar 88 kilometer. Het peloton rijdt 7 ronden over de Champs-Élysées met onderweg 3 beklimmingen op de Montmartre. Traditiegetrouw reden de dragers van de 4 leiderstruien samen vooraan bij de start, aangevoerd door gele truidrager Tadej Pogacar. En met korte video's op social media wil thuiszorgmedewerker Ilja Schuurbiers meer aandacht vragen voor de druk op de zorg. Haar filmpjes, waarin je een kijkje achter de schermen krijgt, zijn inmiddels 100.000 keer bekeken. Volgens Ilja moeten mensen weer vaker naar elkaar omkijken en elkaar helpen met kleine dingen. Zo hoopt ze de druk op de thuiszorg te verlichten en meer bewustzijn te creëren. Het weer dan. Het is heerlijk weer om de kermis op te gaan. De temperatuur ligt rond de 22 graden en het blijft grotendeels droog. Met een afwisseling van wolken en af en toe wat zon. Er staat slechts een zwakke wind, waardoor het aangenaam aanvoelt op het terrein. Later vanavond koelt het langzaam af, maar voorlopig zijn de omstandigheden perfect voor een gezellige kermisavond. Een verkeersbericht voor regio Tilburg. Richting de binnenstad is het rond 7 uur drukker dan normaal door bezoekers van de Tilburgse kermis. Op de A58 vanuit Breda en Eindhoven en de A65 vanuit 's-Hertogenbosch kan de vertraging oplopen. Ook op de N261 vanuit Waalwijk en de ringbaan is het extra druk. Hou rekening met wat langere reistijden en volg de aangegeven omleidingsroute richting het centrum. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En je kunt nu lekker doorluisteren op de radio naar Kelvin Punter. En op tv kijk je naar de ontknoping van Commando Kermis.
1: Kijk, we zijn helemaal bijgepraat. Doris, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Kelvin Punter.
1: Zeker en vast.

0: Alex Codino en de Crystal Waters. Kermis FM, daar luister je naar. Mijn naam is Kelvin. Tot 8 uur ben ik bij je. En nou goed, dit programma maak ik natuurlijk niet alleen. Nee, zeker niet. Absoluut niet. We hebben namelijk onze verslaggever op pad gestuurd. En dat is namelijk Bram Liefdink. Bram, hoe is het, jongen?
1: Nou, ja, het is hier zeker goed. Ik wil trouwens nog heel even reageren op waar jullie het vorige uur mee afsloten. Met dat inderdaad die geur zo specifiek is.
0: Ja, is dat echt zo, hè?
1: Ja, nou ja, laat ik er dan met 0% zicht en andere zintuigen er toch even iets over zeggen. Het klopt inderdaad. Het is inderdaad een hele specifieke geur en dat is eigenlijk toch heerlijk.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is gewoon heerlijk. Maar ondertussen hebben wij een aantal mensen hier bij elkaar. Want wij geven namelijk nog steeds gratis penningen weg. Dus we gaan eens even kijken of we ze erbij kunnen halen. Eens even kijken hoor, hoe we dit gaan doen. Stijn maar.
0: Ondertussen wordt met mannenmacht gewerkt om de penningen bij elkaar te krijgen. Dus, maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Nou, we hebben ze bij elkaar, ze moeten er vooral uit.
0: Maar ja, dat is wel handig inderdaad. Komen.
1: Ja, wij gaan naar een aantal mensen toe. We hebben hier een stel penningen. Geef me er nog maar een paar op. Dus is het een boekje? Oh, dat is een boekje geloof ik. Nou ja, dat komt ook wel goed. Doe maar eentje erbij. Goed, wij hebben ondertussen een paar mensen erbij. Kijken, waar staan ze?
2: Hier staan
1: jullie. Staan hier. Goedenavond.
2: Hi.
1: Wat brengt jullie hier? Waarom zijn jullie hier bij de Tilburgse kermis? Is het puur attracties of...
2: Ook gewoon de gezelligheid. Ik zei ook al tegen mijn vriend, het is heel gezellig om altijd rond te struinen op een kermis. Met mensen te kijken. Ja, te genieten van alle geuren en leuke dingen die hier allemaal staan.
1: Oh, oké, okay. Dus het is toch wel een beetje dat echte sfeer vinden jullie ook heel erg belangrijk.
2: Ja zeker.
1: En hoe vaak zijn jullie hier al geweest?
2: Voor mij is dit de tweede keer.
1: De tweede keer pas?
2: Ja.
1: En hoe komt dat zo?
2: Ja, nooit uiteindelijk echt tijd gehad of druk geweest. Of gewoon niet met de planning uit kunnen komen. En nu tijd genoeg gehad. Dus we dachten, we gaan even.
1: Ja, nou, jullie hebben groot gelijk. Nou, dan willen we jullie eigenlijk... Ik wil bijna zeggen, ik wil jullie op in mijn geval dan op blind date erin gaan sturen. Dus jullie mogen hem doen met je ogen dicht als jullie het aandurven. Maar ik, ik heb hier gewoon een... ik heb deze hier voor jullie.
2: Ja.
1: Dus doe er vooral wat leuks mee. Doe er vooral je voordeel mee. En dan wensen we jullie in elk geval nog heel veel plezier.
2: Dankjewel, gaat zeker goed komen.
1: Zeker, nou, hartstikke leuk. Hebben wij dan nog een paar mensen? Volgens mij wel, als het goed is.
3: Ja, achter ons.
1: Achter ons, oké, dan draai ik me even om.
4: Andere kant op.
3: Oprijden.
1: Twee, hallo. Wat hebben
4: we?
1: Nog een leuk hè, radio maken op de tast. even kijken, mag ik van...
4: Er staan er weer niks hoor.
1: Oké, mag ik van uw vaste penningen, notaris Polman? Ja, dank u. Goed, als het goed is hebben we nu weer een paar mensen bij de microfoon.
4: Ja, dat klopt.
1: Hallo.
4: Hallo,
1: wat brengt jullie hier op de Tilburgse kermis?
4: Ja, gezellig uitje met collega's.
1: Oh, gezellig met collega's. Gewoon op, niet eens even door de week te gaan. Dat je dan denkt, van, we zijn dan toch aan het werk. Nee, gewoon lekker op zondag.
4: Ja, daarom. Een beetje het weekend met elkaar vieren.
1: Nou, kijk, dat vind ik hartstikke leuk.
4: Ja, laat het ook meemaken.
1: Ja, precies. Hoeveelste keer is dat jullie hier zijn? Hoeveelste keer is het?
4: Bij een tweede keer.
5: Ik denk vierde, vijfde keer. Zoiets
6: bij de allereerste keer.
1: Wacht eventjes. Oké, voor jou de allereerste keer. Wat vind je er tot nu toe van?
6: Het is heel groot. We moesten een heel eind lopen. Maar het is wel heel cool.
1: Ja, dat ligt eraan waar je geparkeerd staat natuurlijk.
6: Dat is ook waar. Ja, we staan helemaal aan het einde.
1: Dus helemaal aan het einde zelfs?
6: Ja,
1: dat is natuurlijk maar net aan hoe je het bekijkt, hè?
6: Ja.
1: Oké, nou, jullie willen vast nog wel eventjes een paar ritjes doen, hè, denk ik?
4: Ja, tuurlijk. We zijn er net.
1: Nou, jullie zijn er net. Oh, nou, kijk eens. Alsjeblieft, ik ga ze aan jou geven, zeg. Hier heb je een paar penningen.
4: Wat ontzettend lief.
1: Ja, nou, tuurlijk. Ja, zo zijn wij gewoon, hè. Op mij kun je blind vertrouwen. Dat komt helemaal goed.
4: Hey,
1: hartstikke goed. Wens ik jullie nog een hele fijne avond.
4: Hetzelfde fijne avond.
1: Yo, even kijken of hebben wij nog meer mensen hier op dit moment? Dit was het. Oké, nee, dan komen we er later nog even op terug.
0: Kijk, dat is helemaal super, Bram. We schakelen zo meteen weer verder naar je. En ondertussen is dit Senna. Hartstikke leuk. En kleine vogel, ga maar zweven. Ja, ja. Oeh.

Offenbach en Miles Away. Hoor je bij Kermis FM. En nou ja, goed, als je een appje wil sturen, dan kan dat natuurlijk heel simpel via kermisfm.nl of download de app. Dat kan ook, heel makkelijk. Er zijn wel leuke berichten binnenkomen. Onder andere even kijken, Patrick Vissers laat weten. Oh, die hebben we net gehad. Even kijken wat er allemaal binnengekomen is. Klaas die laat weten, hartstikke leuk. Succes met je programma, Kelvin. En ik luister weer gezellig mee via de tv. Hartstikke leuk. Ook nog Tim Moerings is ook weer van de partij. Dat is volgens mij ook iemand die altijd luistert naar Kermis FM. Dat sowieso. Nou, hij laat in ieder geval weten. Hoi, grote vriend Kelvin. Zeker weten. Fijne uitzending. En nou ja, goed. Heel veel plezier. En hij heeft ook gestemd voor de, ja, voor de top 013. De Kermis top 013 inderdaad. Ja, dat is hartstikke leuk in ieder geval. Dus als je nog een appje wil sturen, dan kan dat heel simpel. Via de app van Kermis FM. Gewoon downloaden. Heb je hem altijd bij de hand. Dan kun je namelijk meekijken naar Kermis FM. En je kan zometeen om 9 uur, is dat de laatste ronde natuurlijk, kun je gewoon meepakken. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus pak dat vooral even mee. Download de app. En dan komt het helemaal goed. En

Jazeker, absoluut. Goed, Anne, ben je tussen een klein beetje afgeleid, maar dan zit je toch om mee te kijken hoe en wat en zo. Ja, inderdaad. Je hoorde namelijk Roxy Dekker en Superstar hier bij Kermis FM. Zometeen is tijd voor het Kermis FM weerverkeer en het nieuws met Wout te Laat. Eerst zit Mike Petersen en dat doe jij.

0: Ja, dat heb je als je verliefd bent, hè? Mike Pedersen, en dat doe jij. Kermis en weer op dit moment. Vanavond is het wisselend bewolkt. Vooral in het zuidoosten kunnen er nog enkele stevige buien vallen. In de rest van het land blijft het meestal droog. En later op de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten langs de noordkust. En op het IJsselmeer is het wind soms wat krachtig. Nou goed, komende nacht valt hier en daar nog een bui. Maar goed, ik moet nog naar mijn hotel lopen. Dus ik hoop niet dat het dan gaat gebeuren. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden in het noordoosten. En 17 graden in het zuidwesten. De wind die blijft vanuit het westen tot noordwesten komen. En is matig en langs de kust blijft het vrij krachtig. En qua files kan ik heel kort over zijn, want er zijn geen files. En dan krijg je het laatste Kermiswem nieuws met Mouten Laat.
1: Goedenavond. Chris Bauer stond zaterdagavond op het podium van het jubilair bierhalplein op de Tilburgse kermis. Na zijn optreden sprak hij met Kermis FM. Daar deed hij een opvallende onthulling. Chris vertelde dat hij nog nooit eerder op de Tilburgse kermis was geweest. Volgens de zanger heeft hij altijd simpele reden. Rond de kermisperiode heeft hij het meestal erg druk. Toch is hij onder de indruk van het evenement. Chris noemt de Tilburgse kermis een machtig mooie kermis. De laatste dag van de Tilburgse kermis verloopt helaas minder zonnig dan de afgelopen dagen. Voor sommige mensen is de regen een reden om thuis te blijven. Toch laten veel bezoekers zich niet tegenhouden. Op deze laatste kermisdag willen zij nog één keer genieten van de sfeer en misschien nog wel snel even een favoriete attractie meepakken. Ga je nog naar de kermis? Vergeet dan niet om je paraplu mee te nemen. Want ook met een beetje regen blijft het feest in Tilburg gewoon doorgaan. Ook Danny de Munk stond zaterdagavond op het podium bij het jubilair bierhalplein. Na afloop van zijn optreden sprak hij met Kermis FM. Volgens Danny had de organisatie hem verteld dat de tent helemaal vol stond. Er kon niemand meer bij, vertelde hij lachend voor de camera van Kermis FM. De zanger is geen onbekende op de Tilburgse kermis. Hij komt er al jaren en voelt zich helemaal thuis. Ja, de Tilburgse kermis Ik zijn toch wel een beetje vrienden voor het leven, zegt Danny. Ook vertelde hij welke kermisattractie hem het meeste adrenaline geeft. Welke dat is? Dat hoor en zie je in het interview op de website of in de gratis app van Kermis FM.
0: Nou, ik ben helemaal benieuwd welke attractie dat is.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, ik zit een beetje omheen te kijken welke attractie zou het meeste adrenaline geven. Maar als ik zo een beetje voort zit te kijken, dus nou niet dat je denkt, nou...
1: Ja, misschien wel de breakdance.
0: Oh, dat zou maar zo kunnen inderdaad.
1: Dat is vlakbij.
0: Oh ja, dat is
1: even inderdaad. Snel attractietje pakken en dan gelijk weer door, toch?
0: Ja, precies. Dan weer gewoon even zingen natuurlijk. En ja. Eventjes, ja, dat zou zo kunnen. Mout, dankjewel.
1: Tot straks.
2: Attention! Kelvin Punter.

0: Morrison en After... ik wou zeggen After Midnight Sun, maar het is gewoon Midnight Sun hier op Campus FM. We gaan even overschakelen naar onze verslaggever Bram Liefding. Want ja, Bram, we gaan lekker prijzen weggeven, toch?
1: Ja. Nou, zeker gaan we prijzen weggeven. Ik heb hier een hele groep staan. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Zo, met hoeveel zijn jullie?
3: Vijven.
1: Met z'n vijf, oké, gezellig. En met, is dit jullie eerste keer op de Tilburgse kermis?
3: Voor mij derde keer.
4: Andere jaren wel geweest. Maar...
5: Eerste keer.
1: Ja. Oké, nou, dus jullie zijn een beetje gevarieerd toch wel. En wat trekt jullie nou zo naar deze kermis? Waarom juist de Tilburgse kermis?
4: Ja, het voelt zich bij. Denk gezelligheid met vrienden.
5: Ik ben meegedwongen.
1: Je bent meegedwongen? Oh jee, hoe zou dat dan? Moest je echt mee?
5: Ja.
3: Ja. Maar ik vind het wel leuk.
1: Maar als je er nu bent, ja, vind je het dan toch wel leuk?
5: Ja, de sfeer is er wel.
1: Oké, nou, ik ga die sfeer alleen nog maar verhogen. Ik ga het even goed regelen met jullie. We hebben namelijk nog een aantal kermispenningen. Want ja, als je er dan toch bent, dan moet je er gebruik van maken ook. Kijk eens eventjes, we gaan ze gewoon hier weggeven. Verdeel jij ze even netjes onder de rest? Kom wel goed. Ik zie alles, hè. Ik houd het in de gaten. Ja. Oké, nou, dan wensen we jullie in elk geval nog heel veel plezier. En ja, geniet er gewoon nog even van. Nog een paar uurtjes, hè.
3: Dankjewel.
1: Oké, hey, fijne avond. Hoi. Nou ja, je hoort het. Ze vliegen gewoon bijna die envelop uit, joh. Het is niet te geloven. Ze vliegen er gewoon bijna uit.
0: Nou, inderdaad, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja, nou goed, in ieder geval heb je die mensen in ieder geval heel, heel blij gemaakt. Maar we gaan natuurlijk nog meer mensen blij maken,
1: of niet? Zeker. Ja, ik ga mijn uiterste best doen. We gaan het gewoon proberen.
0: Kijk, dat is helemaal super. Bram, dan schakelen we zo meteen weer naar je toe.
1: Joe, is goed.
0: En ondertussen is dit Dizzy Rascal, Armand van Helden, Bankers. Och... We gaan even terug naar 2009. iPod-tijd, zeg maar. Stond op mijn iPod trouwens. Heerlijk. Gewoon lekker losgaan op de muziek. Bankers! Kermis even. I wake up every day is a daydream.

0: vandaag.
1: Robert van Emert en Zandloopster hoorde je hier bij Kermis FM. En we gaan even overschakelen naar onze verslaggever. En dat is Bram Liefdink. We gaan weer prijs weggeven. Jazeker.
2: Ja, nou ja, dat is zeker de bedoeling. Er wordt heel erg druk gezocht naar mensen. Ik kijk ondertussen even of onze notaris Polman het voor elkaar heeft. Waar is onze notaris eigenlijk? Die loopt namelijk met een hele officiële envelop. Dus even omgedoopt tot de notaris tussen nu en 8 uur.
3: Heel goed.
1: Ik denk dat de notaris echt bier is gaan halen, denk ik.
2: Ik weet het niet. Nou, in elk geval moet ik zeggen, het begint wel een beetje wat harder te waaien op de kermis. Dus het is erbij nog wel lekker. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Het is nog wel perfect kermisweer. Dus kom gewoon nog even deze kant uit. Dat is iets wat ik sowieso nog even kan meegeven op dit moment. Het is, en het zonnetje schijnt hier zelfs ook nog. Dus je hebt het inderdaad een beetje deze kant op gebonsjoerd, Kelvin, denk ik.
1: Ja, tuurlijk. Nee, ik heb iets beloofd. Als ik iets beloof, dan doe ik het ook sowieso.
2: Dat is ook netjes.
1: Tuurlijk, zo zijn wij.
2: Ja, nee, dat is zeker netjes. Ik ga even kijken of er ondertussen toch wat mensen...
1: Notaris Polman is onderweg. Ik zie hem al langslopen inderdaad, dus hij is onderweg.
2: Ik ga gewoon eens even kijken. Stijn, maar is het gelukt?
1: Hij is er nog niet trouwens. Hij is even met een paar mensen in gesprek. Maar goed, ik denk dat hij ook zoiets heeft van... Ja, weet je, de kermis is bijna voorbij. Dus dat zit goed. Hij is nu onderweg. Hij komt jouw kant op. Ik kan meekijken vanuit de studio van de kermis.
2: Ja. Het,
1: en hij komt eraan.
2: Het komt helemaal goed. Ja. Ik heb al. Jij hebt mensen. Hallo.
4: Twee mannen naar zo.
2: Hallo, goedenavond. Ja, wij zijn natuurlijk een aantal penningen aan het weggeven. Hoeveelste keer is dit voor jullie op de Tilburgse kermis?
5: De tweede keer dit jaar.
2: De tweede keer dit jaar? Of is gewoon dit jullie tweede keer überhaupt op de kermis?
5: Nee, dit jaar alleen.
2: Dit jaar alleen, oké. Okay. Hoe bevalt het tot nu toe?
5: Goed toch.
2: En wat vinden jullie nou het leukste hier dan?
5: De bierhal.
2: Ja, je hebt gelijk. Ik snap het helemaal. Maar, en wat maakt het dan zo leuk?
5: Het bier.
2: Echt het bier, oké. Okay. Nou, hebben jullie misschien nog even zin in een ritje dan vanavond?
5: Misschien wel, ligt aan waarin.
2: Misschien. Nou, wij hebben namelijk nog een aantal kermispenningen om weg te geven. Tenminste, onze notaris die heeft die. Er komt een hele officiële envelop opnieuw aan.
5: Nee. Ze zijn ook voor de bierhal.
2: Nee, ze zijn niet voor de bierhal. Ze zijn wel voor attracties.
5: Oh,
2: okay. Maar nou, ik hoop dat het ook hartstikke leuk is.
5: Ja, dat denk ik wel. Hè?
2: Dat is vast ook hartstikke leuk. Kom maar met die penningen, Stijn, maar dan gaan we ze gewoon weggeven.
1: Ondertussen zit notaris Polman te kijken. De penningen moeten wel weggegeven worden, dat sowieso.
2: Ja, de penningen die moeten er zeker weten uit. Wat zeg je? Oké, oh, dit zijn ze alle twee. Kijk eens eventjes.
5: Kijk,
2: alsjeblieft. Kijk. En doe er je voordeel mee.
5: Dat zou wel lukken.
2: Oké, okay. Nou dan wens ik jullie in elk geval nog een hele fijne avond. We kijken even. Jo, hebben we nog meer mensen? Of, was dit het?
1: Nou ja, goed.
2: Nou ja, wij kunnen nog heel lang doorgaan, maar het komt altijd terecht uiteindelijk.
1: Dat sowieso. Hey Bram, hartstikke, dan mag ik jou bedanken voor het hele toffe verslag wat je hebt gedaan. Dat wil ik toch even gezegd hebben.
2: Tuurlijk, graag gedaan. Lekkere show gedaan, man.
1: Ja, dankjewel. We gaan nog gewoon even lekker door tot 8 uur. Maar in ieder geval, ook Bram, tof gedaan.
2: Oké.
1: Okay. Yes.
2: Joe, tot later.
1: Tot later. Hoi. En dat was dus Bram Liefdink dus die mooie prijzen ging weggeven. En hoe mooi kan dat zijn in ieder geval. Kermis FM, daar luister je naar me nu. Jan Biggel. En iedereen weet... Oh, we gaan trouwen. Nou ja, goed. Als je dat hoort, ja. Maar het is een beetje de feestversie. Heerlijk.

ja, zometeen dan gaat er iets heel leuks gebeuren hier bij Kermis FM. Hoe en wat, dat hoor je zometeen. Nu heb ik voor je een flair en door het oog van de nacht. En dat hoor je hier bij Kermis FM.

0: Kermiswem en Flair en door het oog van de nacht. En bij mij in de studio Arno Leblanc. Oh, jazeker. Hallo. Ja, hallo, zeker.
1: Nee.
0: Kijk.
1: Ja,
0: ja,
1: ik ben er.
0: Kijk, jazeker, hallo. Absoluut. Hallo. Hallo. Ben je er een beetje klaar voor zometeen?
1: Ja, ik heb mijn zonnebril opgezet.
0: Ja.
1: Ik had niet, ik wist niet dat ik hem vandaag nog nodig zou hebben, maar ik heb hem nog even nodig.
0: Dat
1: zie
0: kan,
1: ik.
0: Dat kan ik me voorstellen. Want
2: ja, lekker man.
0: Het heeft echt de hele dag alleen maar geregend.
1: Het was nou, dat valt ook wel weer mee, maar het is, ja, het is even... Nou, we hebben een mooie kermis gehad met goed weer.
0: Dat is wel waar.
1: Maar ja, nu even niet. Maar genoeg over het weer, zou ik zeggen.
0: Ja, ja precies. Ja. Door met belangrijke zaken. Want jij zo meteen, ben jij te horen, wat ga je allemaal doen in de show?
1: Nou, zo meteen hebben we allereerst een ontknoping van je welste. Want wij gaan bekendmaken wat de kermishit van dit jaar is. En daarvoor gaan we de kermishit top 013 draaien. We hebben natuurlijk de hele week mensen opgeroepen om te stemmen.
0: Ja.
1: Nou, er is flink gestemd, kan ik je vertellen. En daar is een top 013 uitgekomen. En even voor 9 uur straks, de nummer 1.
0: Oh, ik ben heel benieuwd wat de nummer 1 is, jazeker.
1: Maar ook even voor 9 uur straks, de nummer 2.
0: Oh, en dan
1: en de nummer 3.
0: En nummer 4 ook?
1: En verder voor, dan rond kwart voor 9 de nummer 4, denk ik.
0: Ja.
1: Dus ja, je hoort ze allemaal.
0: Nou, helemaal goed. Heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En goed, ik zou zeggen, wat mij betreft, tot volgend jaar, jazeker. En nu Wesley Bronckhorst en Amalia hier bij Kermis FM.
3: Ja.

0: lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
2: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
3: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
4: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
5: Jaden, hoe werkt die camera?
4: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
6: Alles is mogelijk.
4: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
6: Launchmedia.nl.
4: Launched Media.
6: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
7: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
8: Kermis FM.
9: Oh, zometeen gaan wij bekendmaken wat de kermishit van dit jaar is. Maar zover is het nog niet. Allereerst het nieuws op de redactie in Factorium. Moutelaat.
10: Goedenavond. Verdachte aanslag Berlijn opgespoord en doodgeschoten.
8: Kermis FM nieuws.
10: De verdachte van de dodelijke aanslag tijdens de Pride in Berlijn is door de Duitse politie opgespoord en doodgeschoten. De 21-jarige man werd aangetroffen in de volkstuin in de wijk Spandau. Volgens de politie rende hij met een steekwapen op agenten af, waarna zij het vuur opende. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte er 29 mensen gewond. De politie onderzoekt of er meer verdachten betrokken waren. En volgens de politie is er op dit moment niemand meer in levensgevaar. De landingsstranden van D-Day in Normandië staan nu op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het gaat om de 5 stranden waar geallieerde militairen op 6 juni 1944 aan land kwamen. Omaha, Utah, Swart, Gold en Juno. Ook verschillende herdenkingsplaatsen en de kliffen van Pont du Hoc zijn toegevoegd aan de lijst. UNESCO erkent daarmee de grote historisch belang van de plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride.

0: kermis. Op de laatste dag werd traditiegetrouw een persconferentie gehouden met kermiswethouder Maarten van Assen en de voorzitter van de kermisvakbond. Meer hierover lees je op kermisfm.nl of in de gratis app. Vanavond is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Op de meeste plaatsen wordt het geleidelijk droog. Er staat een matige wind vanuit het westen en het noordwesten. Komende nacht valt hier en daar nog een bui. Het koelt af naar 13 graden in het noordoosten en ongeveer 17 graden in het zuidwesten. De wind blijft uit het westen en noordwesten komen en is matig. Ja, en het verkeer. Ja, er staan geen files, dus het is een prima avond om richting de Tilburgse kermis te komen. Check ook even de app welke parkeergarages er nog vrij zijn. En ook bij de NS is het rustig, geen verstoringen op het spoor. De hele dag Kermis FM en al het nieuws in je hand. Download onze gratis Kermis FM op en mits niets. Op de radio luister je naar Arlo Lebang met de lijst der lijsten, de Kermis FM top 013. Op tv staan we live vanuit de Schouwburg voor je klaar met de allerlaatste update van het jaar. Houdoe!
1: Houdoe, Mout!
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM, de kermis top 013 met Arno Leblanc.
1: Jullie hebben gestemd. Bijna 1000 stemmen zijn er uitgebracht.
2: Kermis FM. De kermis top 013.
1: En wij gaan ze op een rijtje zetten. Die kermisplaten van dit jaar. Wat vond jij nou de leukste plaat die je op Kermis FM hebt gehoord? Wat was nou de plaat waarvan jij dacht... Ja, dan denk ik nou enorm aan de kermis. En kom ik in die kermisvibe. Nou, jullie hebben gestemd. Ik zei het al, 1000 stemmen zijn er uitgebracht. Waarvoor heel veel dank. Daardoor kunnen wij een heel mooi lijstje maken. En die ga ik het komende uur aan je laten horen. En daarmee beginnen we natuurlijk op nummer...
2: Nummer 13.
1: Lantefantje.

0: Lantefantje Plug and Play en ook Bart van Dishoek, die zong hem in Limoncello.
1: De kermis top 013.
0: En die werd dus afgetrapt op nummer 13, want daar stond deze plaat en hij maakte de afgelopen dagen nog echt nog even een opmars richting eigenlijk die top 013. Hij stond eigenlijk wat lager, maar hij was er straks ook te gast bij Kermis FM, Bart van Dishoek. En heeft hij dit plaatje ook nog even live gezongen. Ja, de volgende plaat, ik dacht heel even,

misschien gaat hem dit wel worden. Maar uiteindelijk is het toch niet helemaal gelukt. Ferry de Lits maakte wel een plaat die op nummer 12 terecht is gekomen in de Kermis FM top 013. Het is de Baco in Monaco.

0: K3's hadden weer een hit. Want ja, ze stonden natuurlijk in... ze traden weer op en daar gingen veel mensen naartoe. En er was een hoop over te doen. En de zomer van Oya Lele is daar weer een product van.
1: De Kermis Top 013.
0: Nummer 11 was dat. Hebben jullie naartoe gestemd via kermisfm.nl/stem. En dat hebben jullie allemaal heel trouw gedaan de afgelopen week. 1000 stemmen, zei ik al. En dat is echt hartstikke veel. Daar zijn we echt heel erg blij mee. En daarmee zijn we bij de top 10 van de Kermis FM top 013. De beste platen van de kermis die jou doen denken aan de kermis. Die jou doen voelen aan de kermis. Die jou weer in die ene attractie laten zitten. En die lijst die presenteren we jou nu. Ja, deze jongens die hadden vorig jaar bijna de kermishit te pakken. Het ging zo goed. Ze deden het zo goed, er werd goed op ze gestemd. Maar ja, toen kwam daar Davina aan en toen... of Davine, moet ik zeggen, geloof ik. En die pakte hem vlak voor hun neus, pakte ze weg. Maar oh, oh, oh, wat hadden ze een grote hit te pakken. De nummer 10, ik pak vast mijn gitaartje erbij. De nummer 10 van de Kermis FM top 013 is deze van, even serieus, Baia de Castellina.

0: Ja, nou heb je dus dorst.
1: Ja, zouden we ons een Kermis FM Top 013 kunnen voorstellen zonder Lamme Frans? Ik denk het niet.
2: De Kermis Top 013.
1: Een 24-delig noodpakket. Afgelopen carnaval natuurlijk. En het stikt over het algemeen van de carnavalsnummers op Kermis FM. Dus in dat opzicht geen vreemde eend in de bijt. De volgende dame die was hier te gast. Ze heeft ook nog in een attractie gezeten. Het is Monique Smit. En er is natuurlijk een plaat waarvan je zou denken... Hey, die past wel goed op Kermis FM. Dat is namelijk Carousel. Want ja, Carousel, er staat er hier een recht tegenover mij. Dus die zou toepasselijk zijn. Maar nee, haar nieuwe nummer was toch catchy catchy genoeg. Waarom begin ik ineens Engels te praten? Catchy genoeg voor jullie. En die hebben jullie zomaar naar nummer 8 toegestemd. Het is haar nieuwe single Monique Smit en Niet naar huis.
2: Nummer 8.

0: René Kars. Op nummer 7, Atje voor de sfeer in de Kermis FM top 013. Ja, Dylan, jij bent mijn producer vanavond.
1: Zeker.
0: En jij had wel een bijzonder moment al vorige week.
1: Ja, tijdens de eerste vrijdag ook, de eerste dag van de kermis, was Thomas Karst hier, de zoon van
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Want even voor de duidelijkheid, René is overleden, hè, afgelopen week.
1: Ja, november was een van de artiesten die het vaakst bij Kermis FM is geweest in de historie.
0: Ja.
1: Zo ongeveer, op feest die ze maakten na. Maar ja, hij is ons ontvallen in november. En we hebben een mooi eerbetoon gemaakt. En Thomas wilde daar heel graag onderdeel van zijn. En daarbij zijn. En dat is heel mooi geweest.
0: Ja, dat was echt prachtig. Volgens mij allemaal nog terug te zien op de YouTube van Kermis FM. Zoek ik gewoon even, denk ik, op Thomas Karst. Of op René Karst. Of
2: whatever.
1: Ben je er vrij snel, denk ik.
0: Ja, en het heeft hem dus een notering ook wel. Want het heeft denk ik wel, heeft wel meegespeeld. In de Kermis FM top 013 opgeleverd. René Karst en Atje voor de sfeer.
3: Nummer 6.
4: Er

0: nummer 6. Corrie Konings, er hangt iets in de lucht, amore. En wij, ja, wij waren toch wel een beetje verbaasd dat deze de lijst heeft gehaald. Maar ja, zo zijn jullie. Jullie hebben erop gestemd. En dan komt hij natuurlijk in de lijst. Zo werkt het.
1: De Kermis Top 013.
0: Ja, en ik heb ook nog wat om weg te geven. Want wij geven natuurlijk de hele week al kaartjes weg voor 013. En in een van de laatste uren, nu de spanning natuurlijk nadert tot het einde van de Kermis Top 013, mogen wij nog even een van de laatste concertkaarten weggeven. Bij Poppodium 013 kaarten voor Davina Michel op 3 september van dit jaar. Wil jij naar Davina Michel? App dan even nu via onze Kermis FM app of via de website van Kermis FM. Kun je even appen en dan laat even weten wie je bent. En dan wie weet dat jij die kaarten wint. Voor Davina Michel op 3 september in Poppodium 013. Het weer. Het is goed weer. Vanavond is het wisselend bewolkt. En komen er vooral in het zuidoosten nog enkele stevige buien voor. Maar nu schijnt het zonnetje. Elders wordt het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Dan het verkeer. Tivoli is vol, net zoals Pieter Vredeplein. Knechtel is ook bijna vol. Dus pak lekker de fiets of het OV en kom gezellig naar de laatste uren van de kermis. Dus het is nog best lekker druk, dus kom gewoon lekker hierheen. En dit is nieuws headlines. Maar ja, er is even geen nieuws. Na 7:30 geloof ik dus. Maar wel nog even leuk om dit even te horen. Trouwens, straks om 11:00 hoor je het laatste Kermis FM nieuws. En ik kan je vast vertellen, dat wordt altijd iets bijzonders.
1: Attention. De Kermis Top 013 met Arno LeBlanc.
0: Ik zeg heel eerlijk, toen deze plaat begin dit jaar uitkwam, toen dacht ik, dit gaat hem worden. Dit gaat de Kermis FM hit van dit jaar worden. Maar helaas, de maanden, ja, er zaten nog een paar maanden tussen en daar kwam nog meer bij. Maar toch op nummer 5. Moet dat nou?

0: naam Moët dat nou? Robert van Hemert en Donnie hebben er een enorme hit mee. Ja, en ik dacht echt, het gaat hem worden. Maar helaas, het is toch niet geworden. Al zijn ze wel lekker natuurlijk de top 5 ingeknald. En daar zijn we inmiddels mee bezig. De top 5 van de Kermis Top 013.
1: De Kermis Top 013.
0: En ik ga even bellen. Met wie heb ik aan de lijn?
2: Ja, hey, ik spreek met Feestertje Maarten.
0: Nee, joh! Feestertje Maarten!
2: Ja, als Arno wel moet je in ieder geval één keer heyo geroepen hebben.
0: Ja, precies. Ja. Feest DJ Maarten. Leuk dat je even inbelt, want jij bent dit jaar niet op de kermis. Maar waar ben jij wel?
2: Ja, we zitten in het altijd gezellige, zonnige en vooral ook feestelijk Gran Canaria.
0: Oh, Gran Canaria. Ja, dat is ook heel feestelijk. Hebben ze daar een beetje kermis of niet?
2: Nou, dat zal ik jou vertellen. Er is hier dus op Gran Canaria een kermis. Die staat er gewoon een hele jaar. En met een reuzenrad en een achtbaan en zo'n bank, weet je wat op en neer gaat. En dat is gewoon de permanente kermis. Dat is wel leuk hoor. Mocht je ooit een keer naar Gran Canaria gaan, dan is dat zeker een trek je paarse shirt in. Mag je overal gratis in.
0: Nou, ik mag het hopen. Hey, Maarten, ik neem jou even mee naar een jaar of 9 geleden. Toen hadden wij namelijk een serie op Kermis FM.
2: Kermis FM TV. Dat was fantastisch.
0: Ja, maar luister even mee. Ik heb er een klein... Dat heette Rit naar een kermishit. Dat ging over hoe jij een kermishit maakte. Ik heb daar een klein stukje uit.
3: Het is zo about de kermis. En Kans cijferspin. Het is een sugar spider. It's very... Mijn Engels is zo slecht. Hoe ga ik dit vertellen?
0: Het is sugar spider.
2: Hey, dit fragment, dat was toch een delete. En dat zou toch nooit meer opduiken.
0: Jawel. Want wij hoorden hier hoe jij jouw plaatje aan de man bracht bij de kermisexploitanten. Maar wat was dat voor serie?
2: Ja, dat was superleuk. Het was met Kermis FM. Zijn er altijd, ja, ik zal niet te intiem, hoe noem je dat, intern doen. Maar er is altijd met alle medewerkers ongeveer een half jaar of nee, 4 maanden voordat de kermis begint. Een dag. En dan komen alle Kermis FM'ers bij elkaar ergens. En dan, goh, wat leuk, wat ga je doen? En vaak is dat dan in Hilversum bij een radiostation of dingen. En dan, oh, jij kan leuk een verslaggeving doen. Jij kan leuk radio maken. Jij bent goed in techniek. Nou, dan kan iedereen een beetje zijn dingetje doen. En toen was op die dag het idee van is het niet leuk om een soort reportage te maken? Van, hoe maak je nou een kermisplaat? Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen is...
0: Een rapportage. We hebben er gewoon echt een hele serie van gemaakt. Je kunt er nog terugkijken op YouTube. Maar weet je wat het is, Maarten?
2: Bas
0: mensen
2: Menting
0: hebben dit
2: was
0: onthouden.
2: De voice over.
0: Wie? Bas Menting, hè, was de voice over.
2: Ja. Fantastisch. Met het slome muziekje eronder hem. Poing, ja, fantastisch. Hij had het ook gemonteerd.
0: Kijk hem allemaal nog terug.
2: En toen gefilmd met Sander. Het was echt, fantastisch. En we gingen ook echt de studio in. We hadden de studio geboekt. We gingen die plaat maken. En op dag 1 van de Tilburgse kermis hebben we ook daadwerkelijk die plaat gelanceerd. Dus,
0: mensen hebben dit onthouden. Want Maarten, wij hadden het niet helemaal verwacht. Maar wij zagen hem zo langzaamaan zo omhoog kruipen in die Kermis FM Top 013. En hij heeft het gewoon nog best wel hoog geschopt.
2: Ja, wat leuk. En het mooie is, ik heb hem natuurlijk speciaal gemaakt voor de Kermis Tilburg. Gewoon als programma-item, je moet altijd leuke dingen bedenken. Dus we hebben hem ook echt voor Kermis Tilburg gemaakt. Maar we roepen niet Kermis Tilburg erin. Dus eigenlijk alle kermis in Nederland wordt hij ook heel vaak gewoon ook... hij staat ook bij playlisten van attracties. Komt hij gewoon voorbij. Dus dat is gewoon echt wel heel tof.
0: Nou, hou ons niet langer in spanning, Maarten. Over welke plaat gaat dit?
2: Ja, dit gaat natuurlijk over Suikerspin.
0: Feest DJ Maarten op 4.

0: is DJ Maarten. En Suikerspin, plaatje speciaal gemaakt voor de Tilburgse kermis.
1: De kermis top 013.
0: Ja, en daar hebben we er nog wel meer van. Want ik heb inmiddels 3 jongens hier in de studio staan. Wat een goede outfit, jongens.
2: Goedenavond, dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ja.
2: Helemaal ontworpen met logo's die je niet kan zien.
0: Ja, en, zonde.
2: Ja. En het is radio.
0: Ja. Jij dacht, als ik dat logo nou, als ik daar nou een jasje overheen aandoe, dan weet het zeker dat niemand het ziet.
2: Nee, dat is toch handig? Ja. Minst bekende boyband.
0: Minst bekende boyband. Hé, hey, wat we hadden net Maarten aan de lijn. En, dat was 9 jaar geleden alweer. Over de serie De Rit naar een Kermishit. En jullie dachten...
3: Dat kan leuker.
0: Dat kan leuker.
2: Wij dachten eigenlijk, we beginnen gewoon vanaf niks. We hadden ook de Flashmob erop staan, of een groep 8 musical.
4: Maar het is toch stuk.
2: Ja. Toneelstuk. Het is toch een kermishit geworden.
0: Want het was even vanaf begin. Het was een serie die we eigenlijk voor Kermis FM TV gingen maken.
2: Ja. Ja.
0: De titel was Concept Onbekend.
2: Ja, dat was waar we vorig jaar mee begonnen, inderdaad.
0: Ja, en hoe ging dat dan verder?
2: Nou, vooral met een onbekend concept.
0: en een hele lange
2: brainstorm sessie. Die kon niet integraal uitgezonden worden. Dus we hebben er gewoon een serie gemaakt van 5 afleveringen. En daarmee zijn we eigenlijk gaan nadenken, wat moet dat onbekende concept nou eigenlijk in gaan houden? Nou, dat is gelukt.
3: En nu staan we hier. Ja. En hebben we een plaat gemaakt. Ja, dat is eigenlijk een hele korte samenvatting. Ja. En alles erop gedaan. We hebben de plaat, we hebben hem ingezongen, we hebben een videoclip erbij, we hebben opgetreden hier in de studio. Dus we hebben het hele pakket eigenlijk.
2: Ja, en vooral alles zonder AI, helemaal origineel.
3: Ja. Nou, met wel een beetje autotune.
4: Ja, dat dan weer wel, maar je kunt niet alles hebben.
0: Nee. En opgenomen op letterlijk op een zolderkamer, toch?
4: Ja, klopt. Dat was wel echt. Dat was het hoogtepunt. Het hoogtepunt van de hele serie, denk ik wel. Dat we op een zolderkamertje, zittend op een bed. Dat we dat opnemen waren.
3: Nou, hij is dus gecomponeerd, en dat vind ik echt vet, op het conservatorium in Amsterdam.
4: Ja.
3: Dat vind ik echt, zeg maar, echt zo'n hele legendarische plek. En daar is dit ook gemaakt.
4: Ja.
0: Ja, maar dan wel weer opgenomen op een zolderkamer.
3: Dat dan weer wel.
0: Bij iemand thuis.
2: Maar daar klinkt de zang gewoon het best. Het was eerst de badkamer, maar die echo die kon er later ook bij. Dus het werd toch de zolderkamer.
0: Toch de zolderkamer. Ja, maar hoe heette die jongen ook weer?
2: Jasper.
0: En heeft zijn moeder er nog iets van gezegd?
2: Nee, maar zijn vader wel. Wij kregen, toen we binnenkwamen, kregen we drinken aangeboden. En toen we weggingen, kregen we een blik zo van... Ja, ik weet niet wat jij hier aan het doen bent geweest, maar fijne avond.
0: Ja. Die vroeg van, deze jongens kwamen zingen?
4: Ja.
0: Precies.
2: Nou ja,
0: dat was voor de autotune.
4: Ja, precies. Nou ja, zijn broer keek ook nog wel raar op toen hij ons hoorde. Dus dat was wel...
0: Maar hadden jullie ambities dan om een plaat te maken?
2: Nee.
0: Oké, dat is kort maar krachtig.
4: Nee, we hadden ambitie om een serie te maken. Ja. Of ja, eigenlijk gewoon een te grote mond om een serie te gaan maken. Ja. En toen moesten we wel, ja, dan moet je toch met een idee komen.
0: Ja, precies. En dat is dan dit geworden. Concept Onbekend. Nou, ga het zien.
2: Zeker, kunt het dus helemaal terugkijken op YouTube. Vandaag is de laatste aflevering geweest en die komt zo snel mogelijk online.
0: Oké. Nou, en die staat er nog niet op. Maar je kunt beginnen gewoon bij aflevering 1. Dat lijkt me makkelijk.
2: Dat is sowieso vaak wel handig.
0: Ja, veel mensen hebben het ook al gezien. En het product daarvan... Ja, ik moet zeggen, ik heb de laatste aflevering nog niet gezien. Maar was hoe kwam dit tot een apotheose?
2: Nou, we hebben dus een optreden gehad. Ja, er zijn er heel veel niet opgenomen. Ahoy is volgens mij niet opgenomen.
4: Nee. Ziggo hebben ze ook niet opgenomen.
2: Nee. Maar wij hebben toevallig ergens contacten bij een bepaalde kermiszender. En daar hadden ze nog wel wat camera's liggen. Nou, dat is het geworden.
0: Oh, ik dacht op de zolderkamer van
4: Jasper. Ook wel ons hoogtepunt, hoor. Dat moet wel onze piek van ons bestaan. Ja, dat is wel waar.
0: Hé, en wat had de booster daarmee te maken eigenlijk? Ja,
4: dat vroegen wij ons dus ook een beetje af.
3: Wij stonden hier ons ziel en zaligheid in dat optreden te geven. En je hebt hier zo'n afkijk, wat mensen dan thuis zien op de tv. En daar was, denk ik, 3/4 van het optreden de booster te zien.
0: Ja, je zou denken, als er een artiest in de studio is, dan film je die.
3: Ja.
2: Maar ons live optreden wordt beter van een booster. Dat geeft een boost.
0: Ja, zo is het. Maar misschien kunnen we het overdoen. Kijk, we hebben een hele goede cameraman. Hij heet Martijn, hier in de studio.
2: Ja, en ik wil sowieso ook een shot van de booster ertussendoor.
0: Ik weet niet of dat al georganiseerd is. Maar, of doen we gewoon een andere attractie tussendoor. Gewoon.
4: Nee, dan willen we wel echt een booster. We hebben weinig op onze rider staan, maar die booster die zit er wel in.
0: Oh ja, die zit wel in. Oké. Nou jongens, en jullie hebben een hit gemaakt. En hij heeft de top 3 gehaald.
4: Yes!
0: Dat vind ik een applausje waard.
4: Ja.
2: Oh, wij ook.
3: Ja, wij wel. Ja.
0: Kijk, Barney dan? Waarom eigenlijk die naam?
2: Nou, Daan, die gooit... Nee, dat is het serieverhaal. Ja. Nee, ik stond eigenlijk gewoon na te denken over een naam die leek op iets zoals F serieus of een Brabantse uitspraak. Ja. En ik wil een cliché naam waar onze namen in verwerkt zaten. En dan is het Wanidan, Ewan, Niek, Daan.
0: Ja. Ach, ja, prachtig.
4: Hoe is er over nagedacht?
0: Is er over iets niet nagedacht in deze plaat?
2: Nee, over alles is echt wel veel te lang nagedacht.
0: Ja. Hey, en wie is de voorman?
2: Ik zou willen zeggen qua zang Ewan.
4: Ja, dat sowieso.
0: En wanneer gaan jullie uit elkaar? Want jullie zijn een boyband. Dus ja,
4: nou ja, als je
0: bij,
4: aflevering 5 hebt gekeken, of in ieder geval gaat kijken, dan weet je het.
2: Ja.
4: Oh. Het is een heel treurig verhaal, een heel treurig einde.
0: Oh jee, nou,
4: maar dat doet het nog wel een beetje pijn.
3: Te komen. Dat,
0: heb je zin in een tranentrekker? Hé, hey, maar nou ja, laten we dan de clip nog even overdoen met misschien af en toe een beetje de booster ertussendoor. Zo, want jullie hebben het gehaald tot...
1: Nummer 3.
0: Gaan jullie live meezingen? Of,
2: Als je wil, als je wil.
0: Wanneer dan een rondje voor de sfeer?

0: Wanneer dan? Op nummer 3, een rondje voor de sfeer.
1: De kermis, top 013.
0: Lekker gedaan, jongens.
2: Ja, dankjewel. Hè. Hey, en heel veel plezier met de ontknoping.
0: Ja, ik heb nu in de clip volgens mij een kinderattractie gezien. Dat met mensen en iemand op een tuba. Dus het was...
2: Het was heftiger dan de booster in ieder geval. Ja,
0: het was heftiger dan de booster. Jongens, dank jullie wel. En top nummer volgens mij. Hij staat gewoon op Spotify.
2: Zeker.
0: Ook na de kermis gewoon nog te checken.
2: Zeker. En check vooral de serie, want we zijn er heel trots op.
0: Dat wil ik maar zeggen. Concept onbekend. Kijk hem vooral terug. Dank jullie wel, jongens.
2: Doei.
3: Doei. Doei.
0: We gaan eens even kijken of we een winnaar aan de lijn hebben. Hallo, goedenavond. Met wie?
4: Een hele goede avond, met Mariel.
0: Dag Mariel.
4: Hallo.
0: Jij zat te luisteren en jij dacht... Mijn naam rijmt op Davina Michel, dus ik ga bellen.
4: Juist.
0: Zo is het toch, hè? Hey, waar kom je vandaan, Mariel?
4: Uit Gemert.
0: Uit Gemert? Kijk, dat is mooi. Dat is een van de mooie stukjes Brabant, toch? Na Stilburg.
4: Ja. Tuurlijk. Ja,
0: uiteraard. Hey, heb je ook gestemd op de kermishit de top 013?
4: Daar had ik zeker op gestemd, ja.
0: En waar had jij op gestemd?
4: Ik had op Baila Baila.
0: Ah, hebben we gehoord.
4: En op 2-0 ging nog moeten komen, dus...
0: Dat is spannend.
4: Ik denk dat het die twee zijn, Tirio en Toen de Zomer Lachte.
0: Dat zou misschien wel eens kunnen, ja. Dat weet je zomaar nooit. Hé, maar Mariel, gefeliciteerd. Jij gaat naar Davina Michel!
4: Ja! Yes!
0: Poppodium 013 in ieder geval. Daar moet je zijn in september. Dus heel veel plezier daar. En blijf vooral luisteren, zou ik zeggen.
4: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Oké, dankjewel hè.
4: Oké.
0: Hoi.
4: Hoi.
0: Ja, wat gaat het worden? Mariel heeft al net twee platen genoemd waarvan ik denk... Ja, het zou zomaar kunnen. En het was een enorme close call, dat kan ik jullie wel meegeven. Die ene of die andere. Welke is het geworden? Je hoort ze overal. Overal worden ze meegezongen. Als je hier in een stadhuisstraat hebt gestaan, op de Korte Heuvel, bij Villa Ananas of bij Vroegpieken, waar dan ook. Het was die twee. Het was Rutger, het was Justin. Het was Rutger, het was Justin. Jullie hebben gestemd. En jullie hebben bepaald welke het is geworden. We zijn aangekomen bij de ontknoping van de kermishit top 013. En dit

Rutger van Barneveld, Zwoelenomers Zomernachten, nummer 2 in de kermishit, top 013. En daarmee zijn we aangekomen bij de plaat waar het allemaal om gaat. De plaat die jullie de echte kermishit van 2026 vonden. Een plaat die al eventjes uit is en die je inderdaad ook echt overal hoort. Ik zal een klein roffeltje doen. En dan is hij daar, de nummer 1, waar jullie als meeste op gestemd hebben. Het is dus niet Rutger van Barneveld. Maar wat is het wel? Justin de Wild! Ach, dit is nou zonde, zeg. Wel draaien dan, hè?

0: hit top 013 van dit jaar. Cheerio, Justin de Wild. En wij gaan Justin straks nog even bellen, dus blijf erbij.
1: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
4: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
5: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
6: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
7: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl. Of bel naar 013-571-2340.
8: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
9: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
10: Kermis FM.
0: Het is 9 uur. Zometeen de begrafenis van de Tilburgse kermis. En daar gaan wij natuurlijk live verslag van doen. Maar eerst gaan we naar de redactie van Kermis FM in Factorium. En daar zit Moutelaat.
11: Goedenavond. Lichaam vermiste Nederlander gevonden in Italië.
10: Kermis FM nieuws.
11: In Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander in het Como-meer. De 45-jarige man raakte gisteren vermist nadat hij het water in ging om zijn oudste zoon te redden. Duikers vonden zijn lichaam op ongeveer 25 meter diep. Over de omstandigheden van het ongeluk is

0: massaal gestemd en daardoor is er één duidelijke winnaar. De nummer 1 van de Kermis Top 013 is geworden Justin de Wild met Cheerio. Met deze hit sluit Justin de Wild Tilburgse Kermis en Kermis FM af als grote winnaar van 2026. In Rotterdam-Zuid hebben vanmiddag honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor 18-jarige Jaffarel. De jongen kwam eerder deze week om het leven bij een schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De deelnemers liepen door de wijk Charloos gekleed in witte kleding met witte rozen en ballonnen. Veel mensen droegen een t-shirt met de foto van Jaffarel. Met de stille tocht wilden familie, vrienden en buurtbewoners afscheid nemen van de Rotterdammer en hun steun tonen aan de nabestaanden. Chris Pauwers stond zaterdagavond op het podium bij de Bierhalplein op de Tilburgse Kermis. Na zijn optreden sprak hij met Kermis FM. En daar deed hij een ontvallende onthulling.
1: Ik was nog nooit op de kermis hier zelf geweest. Omdat ik dan altijd rond de kermisperiode gewoon druk ben. Ja, dit is natuurlijk een machtig mooie kermis. En om daar dan, kijk hier de gezelligheid te staan, ja, dit is gewoon echt top. Ik heb er zoveel zin in.
0: Toch is hij onder de indruk van het evenement. Chris noemt de Tilburgse kermis een machtig mooie kermis. Ja, en hier in Tilburg heeft de zon nog heel even geschenen. Op dit moment is het zo'n 21 graden met af en toe bewolking. Op de meeste plaatsen wordt het geleidelijk droog. Er staat een matig noordwestenwind. Komende nacht valt hier en daar nog een bui en koelt het af naar 13 graden. En in het noorden naar zo'n 17 graden. Nee, naar 13 graden in het noorden en zo'n 17 graden in het zuiden. En dan het verkeer. Op dit moment is het lekker rustig op de wegen rondom Tilburg. Wel is er kans op lange file aan mensen bij de Bierhal en bij het Piersplein. Maar sluit daar vooral lekker aan om de file een stuk langer te maken. Wil je meer nieuws? Check vooral kermisfm.nl of download de gratis app.
2: Dankjewel, Maud.
0: Joehoe.
3: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu de laatste ronde met Arno LeBlanc.
2: Ja, goeie avond.

Als je dus een kleine van 3,5 hebt, en dat heb ik, dan ken je dus zeker de wielen van de bus. En als er dan ook nog een versie is van VCJ Maarten, net nog even gebeld voor de kermis in top 13, ja, dan draai ik die natuurlijk, hè. De wielen van de bus, dus, van VCJ Maarten. Attentie! Overigens denk ik dat hij nu in bed ligt, hoor. Maar ik weet zeker, hij gaat

0: morgen terugkijken. Dus dan krijgt hij dit wel mee, die kleine. Belangrijkere zaken, of even belangrijkere zaken, zal ik bijna zeggen. We gaan eens even schakelen met onze verslaggevers. Als eerste Ken, want jij, Ken, staat bij het begin van de begrafenis van de kermis.
1: Ja, bij de ondergaande zon nu op de Hevelse Kerk is het al redelijk aan het beginnen hier. Ik heb achter mij een prachtige theatergroep staan. Het Levend Theater heet dat. Allemaal mensen op stelten met allemaal prachtige pakken. Ik zie verschillende kleuren. Er zijn een paar eenhoorns. Er zijn een paar soort van Disney-prinsessen. Met allemaal visjes die ze op een mooie outfit hebben. En bloemetjes. Die waren net heel mooi aan het dansen, want er was ook muziek. Er werd gespeeld door een soort ensemble genaamd de Dixie Brothers. En dan moet je denken aan trommels. En dan moet je denken aan een banjo. En aan een trompet. En allemaal dat soort ongein. Hartstikke gaaf. En zo is het begonnen hier. Bij de Heuvelse Kerk. Inmiddels is ook de burgemeester en de kermiswethouder die zijn hier. We zijn eigenlijk aan het wachten tot het echt gaat beginnen. Ik hoor al wel wat muziek. Dus ik weet niet of het nu ook echt staat te beginnen. Maar dat is de huidige situatie hier in ieder geval op de Heuvelkerk.
0: Ja, hey, en bij de Heuvelse Kerk, ja, daar begint het natuurlijk. Maar Ken, vorig jaar werden wij een beetje verrast. Want toen, ja, we waren inderdaad allemaal gewend van die grote poppen en zo. En, maar toen was de begrafenis een beetje uitgekleed bijna. Maar volgens mij is het dit jaar wel weer een happening als ik zo kijk.
1: Ja, het is in ieder geval een stukje opgefleurd, heb ik het idee. Het is nog niet zo groot als de voorgaande jaren. Maar ze hebben wel een wat vrolijkere setting ook genomen. De band begint ondertussen trouwens weer te spelen.
0: Dat geeft niks.
1: Ze zijn gegaan voor wat opfleurender. Ja. Ze zijn wat gegaan voor wat opgefleurender. Ze hebben in ieder geval leuk uitgepakt. Het ziet er leuk uit. Het is niet heel groot. Maar dat hoeft ook niet altijd.
0: Nee. Hey, en hoe gaat het zo meteen verder? Wat gaat er dan precies gebeuren?
1: Ja, is nog niet helemaal zeker. De verwachting is dat ze zometeen beginnen met lopen. En dan lopen we dus langzaam richting de Piershaven, waar dan straks de eindshow zal zijn. Maar dat is even afwachten. Ik denk dat we zometeen na een klein woordje van de burgemeester gaan beginnen.
0: Oké, nou spannend. Jij houdt het voor ons allemaal in de gaten. Tot zometeen.

0: Michael Jackson bestormde afgelopen zomer, of deze zomer moet ik dan zeggen, eigenlijk weer de hitlijsten dankzij die biopic, hè, die in de bioscoop is gekomen. Michael heet die. Ja, er was veel kritiek op omdat er niet zoveel in zit over dat kindermisbruik en zo, dat vermeende kindermisbruik. Maar ja, ik moet toch echt wel zeggen, die film, als je een beetje Michael Jackson fan bent, is hij wel heel mooi om te zien. Goed, veel, ook vooral ook de muziek natuurlijk. Nou, dit was in ieder geval Love Never Felt So Good in de Fede Le Grand remix. Goeie naam is dat eigenlijk, zou ik zeggen. Goed, ik heb eigenlijk helemaal niet... kan ik eens even bij onze verslaggevers gaan kijken? Ja, hè? Jorian.
1: Hey, goedenavond Arno. Ja, wij staan hier nog steeds op de Heuveling bij de Kerk. En naast mij staat Fleur Greper, de burgemeester van Tilburg. Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, het is uw eerste jaar als burgemeester van Tilburg. Hoe is het nou om de Tilburgse kermis op deze feestelijke manier te eindigen?
2: Nou ja, het past wel heel erg bij de afgelopen 10 dagen... waarin we natuurlijk gewoon ongelooflijk veel, ja, niet alleen kermis, maar een heleboel kleine events ook hebben gehad. Ja, en dan ik zei de hele tijd, de kermis van Tilburg is niet alleen maar kermis, maar zoveel meer. En ik denk deze afsluiting dat heel goed laat zien.
1: Ja, en we zitten richting het einde van de kermis. Ja, als u heel kort zou kunnen vertellen, hoe was voor u deze 10 dagen kermis?
2: Ja, misschien wel een beetje passend bij de kermis. Het heeft wel een beetje gevoeld als een achtbaan die af en toe ook best wel over de kop ging. Ik had zelf de afgelopen weekend heel erg het gevoel van, wat is dit immens? Er moest Roze Maandag nog komen. En dat was, dat ging echt over de kop. Maar het is een super bijzondere ervaring om als burgemeester mee te maken. Maar ik voel nu ook echt wel heel erg goed waarom dit zo'n bijzondere kermis is. Ik stond net met een aantal mensen hier te praten die uit Amstelveen kwamen. Die zeggen, ja, elk jaar 10 dagen Tilburg is gewoon vast op de agenda. En ik snap steeds beter waarom.
1: Ja, en voor vanavond, nou, we gaan richting het einde. Het is nog een beetje een mysterie wat er gaat gebeuren. Kunt u al een klein beetje een tipje van de sluier geven wat eraan zit te komen?
2: Nou, een klein beetje. Het zal met veel kleuren en licht zijn. Ik denk dat dit voor een deel de kleuren al laat zien. Maar voor mij is het de eerste keer. Dus ook ik weet nog niet helemaal wat me allemaal gaat overkomen. We gaan het over me heen laten komen. Zoals ik de afgelopen 10 dagen over me heen heb laten komen. Want ik weet dat genieten wordt.
1: Dus dat wordt gewoon voor ons allemaal één grote belevenis.
2: Eén grote belevenis, zoals het past bij de Tilburgse kermis.
1: Nou, dank u wel in ieder geval. Ja, je hoort het. Het is nog een beetje een mysterie wat eraan zit te komen. Maar in ieder geval, ik en samen ook de burgemeester trouwens, kijken we in ieder geval terug op een hele prachtige 10 dagen hier in Tilburg.
0: Ja, wat een leuke burgemeester heeft Tilburg toch eigenlijk. Hè? Vind je niet, Jorian?
1: Ja, nou, in de studio zeggen ze dat ze u een ontzettend leuke burgemeester vinden. Daar ben ik het eigenlijk mee eens.
0: Ja, toch? Nou, hartstikke goed. Hey, Jorian, dankjewel. Samen met Ken ga jij dadelijk verslag doen van die begrafenis van de Tilburgse kermis zometeen.

0: Het is de tiende dag van de kermis. Je luistert naar Kermis FM en Antoon de enige. We gaan namelijk de kermis begraven. Het is genoeg geweest. Het is het einde. Maar daar hoor je wel alles over. Want dat doen wij natuurlijk live verslag van. We zijn onderweg naar een grote eindshow. Wat ook nog een beetje voor ons ook een vraag is hoe dat eruit gaat zien. Maar dat gaan we straks allemaal zien. Allereerst maar eens even die begrafenis. En Ken die staat denk ik nog steeds bij de kerken, Ken.
1: Nee Arno, we zijn op pad. We zijn lekker begonnen met lopen. De band is gaan spelen. Die spelen een hartstikke gezellig jazzstukje. Daarachter lopen de steltelopers. Die dus, wat ik eerder al zei, in de behoorlijk kleurrijke pakjes rondlopen. Dus het is een best wel gezellige begrafenis, als je het zo zou kunnen noemen. We zijn aardig op weg.
0: Nou, dat klinkt gezellig zeg. En hoe reageren de kermisbezoekers hierop?
1: Er wordt vooral veel gedanst. Ik zie allemaal mensen die redelijk de pasjes erin beginnen te krijgen. Ik zal eens even kijken of ik iemand erbij kan halen die lekker aan het genieten is van de muziek. Kijk. Ja, het loopt best snel. Je zou het niet verwachten met jazz, maar het gaat best wel rap. Geef mij 1 seconde. Nou, die komen natuurlijk net, zul je natuurlijk weer net zien. Dan loop je net weer op een stuk waar dan weer niemand is. Maar ik denk dat aan de achterkant van de kermis ook heel veel gebeurt. Arno, want daar is het ook feest.
0: Oh, je bedoelt bij Jorian.
1: Bij Jorian inderdaad.
0: Nou ja, ik ga wel even kijken bij hem. Jorian, hoe is het bij jou? Aan de achterkant, begrijp ik.
2: Ja, het is hier gezellig druk hier aan de achterkant. We lopen achter de steltorlopers. En net iets voor mij lopen ook de kermiswethouder en de burgemeester achter de mensen aan. Ja, en mensen die omhelzen elkaar. En het is toch wel samen toch wel een klein beetje de emotie van dat we richting het einde gaan.
0: Ja, kun je eens iets van die emotie meepikken? Wat zeggen ze daarover dan?
2: Ja, kan hier heel veel vragen. Mag ik heel veel kort wat vragen?
3: Ja.
2: Ja, hoe is het voor u dat nu de Tilburgse kermis erop zit?
3: Ja, aan alles komt een eind. En ook aan de Tilburgse kermis. En we hebben een geweldige editie gedraaid. Dus het is goed zo.
2: Het is goed zo, zegt u.
3: Het is goed zo. Ja, en we gaan op naar de volgende.
2: En kijkt u er positief op terug? Of zegt u van, het vorig jaar was leuker? Of,
3: Nee, ik kijk er super positief op terug. En samen met al mijn collega's. Die ook gezorgd hebben dat alles goed is verlopen.
2: Top. Ja. Ja, toppie, dank u wel.
0: Ja, dat was de grote kermisbaas die jij er even had, Jorian. Dat is Jet van Baast.
2: Nou, dat was mij niet bekend.
0: Nee, ja, ik hoorde het aan de stem. Ja, dat is de grote baas van de Tilburgse kermis. Die heb jij even gesproken.
2: Ja, nou in ieder geval, iedereen, het is één groot feestje met elkaar. Of dat je nou de grote baas bent of bezoeker, burgemeester of wethouder. Iedereen is groot aan het genieten van dit grote eindfeestje.
0: Kijk, nou hartstikke goed. Ik spreek jullie zo weer.

0: Amerika's. En dat interesseert me echt geen ene reet. Ja, terwijl dat het vorige uur al even over. Afgelopen jaar natuurlijk overleden. We missen hem nog heel erg. Maar zijn muziek blijft altijd bij Kermis FM. Zo is het ook weer. De begrafenis van de Tilburgse Kermis. En voor ons kijkt mee Ken Mos.
1: Ja, ik sta nog steeds aan de voorkant. Ik ben al ver gelopen. Ik sta nog steeds aan de voorkant. En er zijn hier wat mensen lekker aan het meeswingen. Dus daar loop ik nu naartoe. Meneer, u bent lekker aan het meeswingen.
2: Die dame is goed.
1: Hij wijst naar een dame die zegt die goed is. Mevrouw, ik zag u ook lekker meeswingen. Wat vindt u nou van de begrafenis?
3: Ik vind het fantastisch. Echt, die kostuums. Het ziet er zo mooi uit.
1: Ja. Wat ziet u nou als u kijkt naar deze kostuums?
3: Ik zie dames die zich prachtig bewegen in kleding die heel sierlijk is en heel mooi qua stof is. En ja, heel creatief vind ik. Ik word er heel blij van.
1: Ja, dat is toch wel gek, hè? Blij worden van een begrafenis.
3: Ja.
1: Want het moet eigenlijk een hele trieste bedoeling zijn.
3: Ja, maar dat is het niet. En het ziet er zo kleurrijk uit en schattig. En vrolijke dames die naar je lachen. Ja, ik vind het echt. En dan in combinatie met de muziek. Ik vind het grandioos. Ja.
1: Grandioos.
3: Grandioos.
1: Grandioos, dank u wel.
3: Zeker.
1: Nou, Arne, grandioos zelfs gezegd. En dat voor een begrafenis.
0: Ja, dankjewel Ken. Jorian, jij loopt een beetje aan de achterkant, hè, van deze stoet.
4: Ja, wij staan inmiddels een klein stukje verderop. De stoet is al een klein stukje verder gelopen. Maar ik sta hier samen met Wendy. Goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Ja, mijn allerbelangrijkste vraag is eerst. We zitten aan het einde van de Tilburgse Kermis. Hoe was voor u de afgelopen 10 dagen?
5: Gezellig, leuk.
4: En ja, u vertelde, u bent ook echt een ras-echte Tilburgenaar. Bent u ook alle 10 dagen geweest of dat niet?
5: Nee, ik ben 9 dagen geweest. 1 dag heb ik lekker opgepast op het kindje, zodat de ouders ook konden gaan.
4: Oh, maar dan kon de rest ook gewoon lekker naar de Tilburgse Kermis dan?
5: Jazeker, ja.
4: Ja, en voor vanavond zit een hele grote show aan te komen. Weet u nog niet precies wat eraan zit te komen? Heeft u nog al bepaalde verwachtingen van wat er komt? Of,
5: Nee, niet echt. Ik weet dat er vuurwerk aan komt, maar verder is het, weet ik het niet. Nee.
4: Ja, en de stoet is net voorbij gelopen. Ja, wat vond u er nou van de mensen in de kostuums en hoe ze erbij stonden?
5: Ja, ik vind het heel mooi en ik vind het heel knap dat ze het kunnen.
4: Nou, u doet dat niet na, zeg maar.
5: Nee, ik doe het niet na. Nee, dat ik niet. Nee.
4: Nou, en kijkt u alweer uit naar volgend jaar? Of zegt u, nou, eerst even weer een beetje bijkomen en dan gaan we weer uitkijken.
5: Ja, nou, weer even een beetje sparen, de vakantie nog even. En dan volgend jaar weer 10 dagen.
4: Gaan we lekker weer afstrepen voor de volgende.
5: Ja.
4: Dank u wel. Ja, het is, je hoort het voor iedereen nog wel even voor Wils. En dan gaan wij zo meteen de stoet opzoeken en kijken hoe die daar verder gaat.
0: Nou, dank je wel, Jorian. Ja, kijk, als ik een pianootje hoor, dan kunnen er 2 dingen zijn. Kan dit zijn. En dan is het Moët dat nou, maar je hebt ook... Ja, dat kan ook nog. Ik zal het even afwachten welke het is. Maar in dit geval de Bauza en Magnetic.

0: Bauza en Magnetic op Kermis FM. Het is nog even heerlijk toeven op het kermisterrein. De temperatuur ligt rond de 19 graden en het blijft op de meeste plekken droog. Er staat nauwelijks wind, dus perfect weer om nog even een laatste rondje langs de attracties te maken of een oliebol mee te pikken. Neem voor later op de avond wel even een dun vestje mee, want het koelt geleidelijk verder af. Veel plezier en geniet van de gezelligheid. Het is lekker doorkachelen op de wegen in en rond Tilburg. Als je dan toch de auto instapt om naar de laatste uren kermis te komen, kun je meteen onze app downloaden. Daar kun je naar ons kijken, luisteren. Maar je kunt er ook achter. Je komt er ook achter of je favoriete parkeergarage nog plek heeft. Zo was het. Dat is wel zo makkelijk. Ja, de Kermis FM app die is daar heel handig voor.
1: Attention! De laatste ronde met Arno Leblanc.
2: Attention!

0: Attention, dan moet je hier zijn. Ook zo'n speciale kermis is die gemaakt is voor de Tilburgse kermis. Al wel weer een jaartje of 10, 11, 12 geleden, denk ik. Maar wel, het blijft altijd leuk om te horen. We zijn toe aan de begrafenis van de Tilburgse kermis. Dat betekent dat er langzaamaan een eind komt aan de Tilburgse kermis. En voor ons is Jorian daarbij.
1: Ja, hey, goeie avond Arno. Ja, ik sta hier naast een groepje vrienden. En ja, is dit jullie eerste avond hier al in Tilburg?
2: Een soort van. Ik heb één keer eerder een rondje gelopen om de sfeer te proeven en de mensen te kijken. En toen te zien wat er allemaal te eten valt ook, natuurlijk, niet te vergeten. Maar vandaag is de eerste avond dat we echt een rondje maken en echt overal ingaan.
1: Ja, en zijn er ook al attracties waar je in bent geweest of waar je heel graag in wilt?
2: Wij zijn net in de Booster Max geweest, helemaal achter bij het spoor. En dat vind ik ook echt een classic, daar ga ik al vanaf kinds af aan in. En nu willen we eigenlijk in deze, want we zagen vanaf boven in de Booster Max dat deze eigenlijk hoger is.
1: Oké. En nou, vanavond is de laatste dag van de Tilburgse kermis. Zijn jullie ook speciaal gekomen dat vandaag het grote feest is of dat niet?
2: Niet speciaal, maar het komt wel heel goed uit. Want wij gaan eigenlijk wel de show bekijken aan de Piershaven. Tenminste, als we op tijd uit deze unit zijn hier. Want ik weet niet of we daar heel uit uitkomen eigenlijk.
1: Nou, we staan hier naast de Airborne. Nou, kijk, één ding scheelt. Als het vuurwerk de lucht in gaat en jullie zitten de lucht in, kun je het van heel dichtbij bekijken.
2: Dat is waar, dan hebben we de beste plekken.
1: Dat weer wel. Ja, en kijk, vorig jaar was het vuurwerk niet zo groot. Ja, hebben jullie nog bepaalde verwachtingen voor vanavond? Of zeggen jullie van, we gaan het gewoon beleven, we gaan het gewoon zien?
2: Nou ja, ik hoop natuurlijk met echt knalvuurwerk. Want dat dreigt allemaal te verdwijnen en daar hou ik toch wel van. In ieder geval bij zo'n vuurwerkshow. Als het georganiseerd wordt, dan wil ik knallen zien.
1: Dan wil jij de grote knallen in de lucht zien gaan?
2: Jazeker.
1: Ja, dankjewel. Ja, je hoort het, voor iedereen wilst. Ze komen of de eerste dag, of ze komen uit Tilburg, je hoort het. Het is een gezellige boer in Tilburg.
0: Hartstikke mooi, Jorian, dankjewel. Terwijl hier trouwens bij de studio stond net een klein meisje. Die hebben we even bijgemaakt met twee kaartjes voor een attractie, Funhouse, geloof ik. Hartstikke leuk. Mijn cameraman Martijn, die moest even snel naar buiten redden om dat allemaal te fixen. Maar dat doet hij allemaal met liefde. Ja, dat zie je gewoon aan hem. Wil je meekijken? kermisfm.nl/live. Dan kun je ook alles zien wat wij hier doen in de studio. Ken, jij bent ook bij die begrafenis van de kermis. En jij loopt een beetje vooraan, volgens mij. Hoe ziet het eruit?
3: Ja, wij lopen een beetje vooraan. Ik loop momenteel ook naast Wim. Wim die is elk jaar aanwezig hier. Wij lopen overigens over de Pierstraat. Dus we hebben de kermis achter ons gelaten officieel. Dus we zijn van de kermis af. En naast mij loopt Wim. Wim, u kijkt elk jaar.
4: Elk jaar, tuurlijk. Als Tilburger zijn, dan moet je altijd het begin en het einde meemaken.
3: En u bent er ook elk jaar bij?
4: Elk jaar, dus. En dat is het leuke van alles, van de optocht zo nou weer. En kermis is nou helemaal Tilburg. En dat is geweldig. Hè?
3: Wat vindt u nou van deze optocht? Want u zei zelf al, het is wat kleiner, het is wat rustiger. Bevalt u dat?
4: De poppen zijn wel heel goed, moet ik zeggen. Dat is leuk. Hè?
3: Zijn mooi kleurrijk, hè?
4: Ja. Ja, vorig jaar waren er ook zoiets, hè? Volgens mij. Maar ja, dat maakt niet uit. Hè? Het is in ieder geval wel heel gezellig en heel leuk om toch weer iets aangekleed te zien.
3: Een gezellig afscheid.
4: Een gezellig afscheid, ja.
3: Wat vindt u ervan dat het nou ten einde komt?
4: Jammer. Ja, ik ben een echte Tilburger, dus ik heb elke dag wel een paar keer overheen gelopen. Om toch te kijken. En vanmiddag ben ik de eerste keer nog op Besterplein geweest. Want ik loop in een rollator en ja, dat loopt niet altijd gemakkelijk, dus. Maar ik ben wel overal in geweest, dus.
3: Je bent overal in geweest?
4: Ja.
3: Een enthousiaste kermisganger dus?
4: Ja, echt. Heel erg. Maar ja, daar zijn we bij onze familie allemaal. Want we zijn ook geboren achter de Heuvelse Kerk. Dus ja, het centrum is altijd in en in gehuldigd, laat ik het zo zeggen.
3: Dus de kermis ligt natuurlijk dicht bij het hart?
4: Hm? Ja.
3: De kermis ligt er dicht bij het hart?
4: Ja. Het is leuk. Het is geweldig. He?
3: Dank u wel, Wim.
4: Ja.
3: Hey. Nou ja, dat is dus. Dat is het, Arno. Het is. We zijn geweldig. Nu redelijk om de hoek. Ja. Geweldig. Ja, het is gewoon geweldig.
0: Het is gewoon geweldig. Grandioos. Ja, laten we duidelijk zijn. Ja.
3: Het is gewoon geweldig.
0: Ja. Hartstikke mooi. Nou, jij loopt nog even verder mee. Ik ben wel benieuwd hoe dat bandje eigenlijk heet. Heb je daar enig idee van? Of niet?
3: Ja, dat zijn de Dixie Brothers. En hoofdman, die heet Jos. Jos die loopt vooraan, die loopt met een trommel. Dus ik zal eens kijken of ik hem even gauw bij zijn kraag kan vatten zometeen. Maar we moeten natuurlijk niet interfereren in zijn muzikale repertoire. Maar we gaan het gewoon proberen.
0: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk om Jos even te horen. Dankjewel, Ken. Tot zo. Ja.

0: Shakira en Sue op Kermis FM. Ja, het is de begrafenis van de kermis. En ja, dat is een hele happening. En om eens te kijken hoe dat gaat, gaan we even naar Ken Mos. Want die loopt daarbij.
1: Ja, Arno, ik loop nog steeds aan de voorkant. Sterker nog, ik loop echt helemaal aan de voorkant. Want ik loop bij de voorman van de band de Dixie Brothers. Die dus vooraan een best wel gezellig muzikaal stukje aan het spelen zijn. Jos, jij bent de voorman. Ik ga proberen om dit interview met jou te houden terwijl je aan het spelen bent. Maar dat is natuurlijk een beetje lastig.
2: Ik heb de vraag niet gehoord.
1: Nou kijk, daar gaan we al. Jos, jij... Jullie spelen toch wel gezellige muziek, hè, voor een begrafenis.
2: Ja, zeker. Dankjewel. En we hebben heel veel optredens. We komen zojuist uit Luxemburg gereden. We hebben vanmiddag nog opgetreden in Clairvaux. Gisteren in Vianden. Gisteravond in Duitsland. Dus, en nu hier voor de kermis. Echte Tilburgers komen dan op de kermis afsluiten.
1: Behoorlijk druk.
2: Behoorlijk druk, ja.
1: Maar dus niet heel begrafenis gethematiseerd. Want de begrafenis is normaal gesproken hele zielige muziek.
2: Ja, klopt. Alleen Tilburgse kermis zo 10 dagen moet je ook gezellig afsluiten met een heel leuk stuk muziek. En ook met een stuk veer.
1: Op z'n Tilburgs.
2: Op z'n Tilburg.
1: Met een lach en een traan.
2: Zo is dat.
1: Hoe oefen je hier nou op, Jos? Want ja, ik weet niet, heb je wel eens eerder met mensen met stelten achter je gespeeld?
2: Ik heb wel eens een keer meer mee gespeeld. En daarbij organiseer ik ook in samenwerking met de gemeente afgelopen dinsdagavond het zomercarnaval met maar liefst 22 orkesten die ik geregeld heb.
1: Oh, dus je bent wel een beetje de man met ervaring?
2: Ik ben wel een beetje de man met ervaring, ja.
1: En om de kermis even bij te betrekken, Jos, wat vind jij nou van deze begrafenis?
2: Wat ik hiervan vind?
1: Als deel van?
2: Ja, ik vind dit gewoon schitterend. En ook voor het, met name voor alle Tilburgse bewoners is het een ideale, mooie afsluiting met een heel stuk mooi vuurwerk.
1: Zijn jullie trouwens zelf ook allemaal Tilburgers in hart en nieren?
2: Of ik?
1: Zijn jullie zelf ook allemaal Tilburgers in hart en nieren?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Volgens u wel?
2: Ja.
1: Sorry. Maar u zelf dan?
2: Ik werk, ja.
1: Kijk, ja, het is een achtkoppige band, Arno, die hier speelt. En we hebben Jos dus op de drums. Die was net toch maar even gestopt met spelen, want het werd een beetje te veel allemaal tegelijkertijd. We hebben een paar trompetisten. We hebben iemand met een banjo zelfs. En we hebben een man met een heel bijzonder instrument waar ik eigenlijk nooit van heb gehoord, nog heb gezien. Hoe moet ik het uitleggen? Het is een soort wasbord uit de jaren 50. Waar hij met zijn vingers overheen zit. Maar het maakt een heel leuk geluid.
0: Oh ja, dat zegt me inderdaad wel iets wat geinig. Hey, en
1: zal ik eens vragen hoe het heet?
0: Ja, doe even.
1: Even kijken. We gaan op toe.
0: We horen een gezellig muziekje op de achtergrond, Ken, dus.
1: Ja, leuk. Helemaal goed. Hoe heet dat instrument van u nou? Want ik zie een bel, ik zie een pan, ik zie een soort wasbord uit de jaren 50.
3: Noemen ze een wasbord.
1: Oh, nou, kijk naar Arno, daar zijn we. Het is een wasbord.
3: 6 maanden op de sportschool gezeten. Maar 10 euro op Marktplaats was beter.
1: Ja, kijk, we hebben zelf in elkaar gezet.
3: Ja, helemaal.
1: Zou je jezelf nog prof kunnen noemen op gebied van het wasbordspelen?
3: Ik ga mijn eigen nergens geen prof in noemen.
1: Je doet maar wat.
3: Ik zorg dat ik veel plezier heb en dat het beste wat er is.
1: Ja, je straalt het uit. Het straalt uit alsof je plezier hebt.
3: Dankjewel.
1: Nou, is dat... Super, is dat mysterie ook gelijk opgelost, Arno? Het is dus een wasbord.
0: Heel leuk. Hey, en je bent daar die mensen die de boel op stelte zetten, die letterlijk op stelte staan. Kun je die ook spreken of kun je er niet bij?
1: Ja, ik ga het proberen. Ik ga het proberen een beetje tussen te wringen. Hier vooraan loopt namelijk Lucas. Lucas, jij bent van het Lopend Theater, was dat? Of het Levend Theater?
4: Ja, Levend Theater.
1: Het loopt en het leeft.
4: Beide. Ja, altijd bewegelijk.
1: Kun je mij eens wat vertellen over deze outfitjes? Want het zijn een soort prinsessen-outfitjes, misschien een beetje Disney-achtig.
4: Allemaal
1: een
4: eigen thema. Van Le Fleur tot zeeparels tot unicorns. Altijd wel een beetje sprookjesachtig, inderdaad.
1: Wat is het verhaal achter de outfits ten opzichte van de begrafenis?
4: Het verhaal achter, u zegt, ik heb in vraag niet verstaan.
1: Oh ja, nee, oh, sorry. Nee, het is ook behoorlijk luid hier, Arno. Nee, wat is het verhaal van de outfitjes ten opzichte van de begrafenis?
4: Ik denk dat wij de fleurigheid en de vrolijkheid mogen brengen.
1: Dus een vrolijke begrafenis?
4: Ja, zo zou ik het zelf ook graag willen.
1: Zou je het zo kunnen thematiseren, vrolijke begrafenis?
4: Nou, ik denk dat je een begrafenis ook wel mooi mag maken, ja.
1: Je mag een begrafenis mooi maken, hoor ik van Lucas. Dus de frontman, zou ik bijna kunnen zeggen. Hij loopt een beetje bij als een soort circusdirecteur. Maar dan wel heel erg opgefleurd met een mooi wit pak. Beetje goud, bloemetjes in zijn hoed. En een soort bloemetjes, strikje kan ik het bijna noemen. Hè?
4: Zeker.
1: Prachtig, mooi outfit, dankjewel. Ja. Dat is een beetje de samenstelling van de stoet zoals die is, Arno.
0: Het klinkt ook fantastisch. Ik vind de muziek ook erg leuk. Het is een beetje, ja, een beetje New Orleans of zo, hè? Is dat Dixie of is dat een cliché dat ik dan weer onthouden heb?
1: Nou, ik heb begrepen dat het allemaal begon, de naam bij daadwerkelijke Dixie.
0: Oh.
1: Dus, dat leent de naam zich. Maar ja, als je hier zo door de Tilburgse straten loopt en je zou wegdenken dat Tilburg is, zou het net New Orleans kunnen zijn, inderdaad.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Ken. We horen je zo meteen wel weer. Ben je al bijna bij de Piershaven?
1: Nou, we zijn momenteel toevallig net aangekomen bij de Piershaven.
0: Oh, kijk aan. Nou, als de show echt gaat beginnen, dan moeten jullie ons wel even inbreken natuurlijk. Want we willen alles meekrijgen. Tot zometeen.
1: We roepen tot zometeen.

0: Ik moet altijd wel een beetje aan deze plaat denken. Zo rondom die eindshow van de Tilburgse kermis. Ze gebruikten deze plaat een keer om daar die hele eindshow op te doen. En ja, dat klonk echt fantastisch. Coldplay en A Sky Full of Stars hoorde je op Kermis FM.
1: De Kermis Top 013.
0: We gaan nog even terug naar de Kermis FM Top 013. We hebben hem daar straks helemaal gedraaid. En je hebt ook gehoord wie daar de nummer 1 was. Het was een man die afgelopen week al even hier was. De nummer 1 was namelijk van Justin de Wild.
2: Goedenavond.
0: Ja, we konden jou nog even niet bellen, hè? Want je was nog aan het optreden.
2: Ik was nog even aan het optreden, ja. Ik zit nu in de kleedkamer heel toevallig. Maar het is wel gaaf om te horen dat we nu weer nummer 1 zijn gewoon.
0: Ja, want waar was je nu aan het optreden vanavond?
2: In Zomeren.
0: Kijk, ja. Dat is voor veel mensen een bekende plek. Er beginnen ook mensen echt hier hun hand omhoog te doen en zo. Zomeren is bekend. Ja. Hey, maar Justin, ja, de nummer 1, oftewel de kermishit van dit jaar. Hoppa!
2: Ja, geweldig. Echt geweldig.
0: En mensen hebben er allemaal op gestemd. Ja, wat vind je ervan? Zou ik bijna willen zeggen.
2: Ja, geweldig natuurlijk. Weet je, we hebben naast de nummer 1 in de top 40 hebben we nou de kermishit van het jaar. Ja, gewoon geweldig. Dus eigenlijk bij elke bosauto's, bij elke reuzenrad, wordt het gedraaid. En vooral bij jullie, ja. Vooral de afgelopen 10 dagen, dan hebben we wel wat moois neergezet met z'n allen.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, en de concurrentie was niet mals, hè? Want je hebt natuurlijk ook nog Moët dat nou en natuurlijk Soele Zomernachten.
2: Ja, klopt.
0: En dan
2: kom
0: je toch bovenaan.
2: Ja, geweldig. Echt heel mooi om mee te mogen maken.
0: Ja, hey, je bent afgelopen week ook op de kermis geweest. Hè? Je bent hier geweest in de studio. Je hebt opgetreden op de bierhal. Wat is je daarvan bijgebleven?
2: Ja, gewoon, het was mega druk. En dat ze dan eigenlijk met volle borst eigenlijk meezingen. En van elk woordje van het hele liedje, dat ze dat stuk voor stuk meezingen. Ja, dat is me wel bijgebleven.
0: Ja, en heb je iets met kermissen eigenlijk, of niet?
2: Ja, ik vind het altijd wel leuk om hier in attracties te zitten. En vooral om even op de kermis te lopen. De oliebollen natuurlijk, hè?
0: En de oliebollen natuurlijk. Ja, dat is ook eten en drinken uiteraard.
2: Ja, heerlijk.
0: Maar heb je ergens in gezeten of niet?
2: Nee, ik heb wel Pop de Balloon gedaan. Dus eigenlijk pijltjes gooien met ballonnen. En die redde ik net niet.
0: Oké. Okay.
2: Maar ja, dat scheelt niks, want we hebben nu de kermis in.
0: Ja, nou, precies zo is het. Hey, en bij Cheerio, enorme hit is het geworden. Had je daar ook een beetje de kermis bij in gedachten? Of is dat een leuke bijvangst?
2: Het is natuurlijk wel... je liedjes worden wel gedraaid op de kermis. Alleen dat het zo groot zou worden, dat had ik niet verwacht.
0: Nee. Nou, maar dit is toch even mooi meegenomen. En we gaan hem gewoon even draaien, zou ik zeggen.
2: Leuk, hartstikke bedankt allemaal. En toppers uit Tilburg, Kermis en Wim, dankjewel. En we zien elkaar snel. Groetjes van mij.
0: Hartstikke goed. Kon je hem zelf even aan?
2: Dames en heren, bedankt Kermis en Wim. Bedankt voor alle stemmen. Ik ben Justin de Wild en dit is Cheerio op Kermis en Wim.
1: Nummer 1.

0: 1 van de kermishit top 013, oftewel de kermishit van dit jaar. Cheerio van Justin de Wild. Zometeen zijn we bij je terug en dan zie je hier live de eindshow van de Tilburgse kermis.
1: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
2: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
3: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. We zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
4: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
0: Kermis FM. We zijn in afwachting van het begin van de eindshow van de Tilburgse kermis. Maar eerst gaan we nog even naar het nieuws met Maud de Laat vanuit Factorium.
7: Goedenavond. Enorme natuurbrand in Spanje.
2: Kermis FM nieuws.
7: De natuurbrand in de Spaanse provincie Avila is de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. Volgens de Spaanse minister van Ecologische Transitie is door het vuur zo ongeveer 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een oppervlak van zo'n 70.000 voetbalvelden. Nog nooit sinds het bijhouden van de cijfers legde een natuurbrand in Spanje zo'n groot gebied in de as. Hulpdiensten blijven bezig om het vuur onder controle te krijgen. Het was niet de bedoeling dat COC Tilburg Breda werd weggestuurd tijdens de Pride Walk op Roze Maandag. Dat zegt wethouder Maarten van Asten op de laatste dag van de Tilburgse kermis. COC Tilburg Breda loopt ieder jaar mee in de optocht, onder meer met een grote regenboogvlag. Volgens Van Asten had het incident niet mogen gebeuren. Ondanks dit voorval kijkt de wethouder positief terug op de Tilburgse kermis. Hij spreekt van een mooie editie met goed kermisweer. Ja, de kermisplaat van 2026 is bekend. Hoewel het nummer al een tijd uit is, blijft de plaat nog altijd in je hoofd hangen. De luisteraars hebben massaal gestemd en daardoor is de nummer 1 hit van de Kermis FM top 013 geworden. Justin de Wild met Cheerio!

0: Met deze hit sluit Justin de Wild de Tilburgse Kermis en Kermis FM af als een grote winnaar van 2026.
1: Maud, vind je het goed als wij even naar de Piershaven gaan schakelen? Want het gaat nu beginnen.
0: Oh, dan gaan we snel beginnen.
1: Ja? Oké. Dankjewel, hè.
0: Joe.
1: Hoi, we gaan naar Ken Mos in de Piershaven, want de eindshow van de Tilburgse Kermis staat op het punt van beginnen.
2: Ja, Arno, de eindshow is zelfs begonnen met een waar laserspektakel. Er zijn hier enorme rookmachines die over het water van de Piershaven er ook aan het uitblazen zijn. Dus redelijk epische muziek die begint. De lasers doen hun werk. En heel veel mensen hier aan de kade die toch wel vol verwachting aan het toekijken zijn. Er zitten ook wat mensen aan de kade met de beentjes dicht bij het water. Ik ga eens even kijken of ik ze kan storen. Mevrouw, mag ik u een heel korte vraag stellen?
3: Ja.
2: Wat vindt u er nou van?
3: Prachtig.
2: Is het een mooi begin?
3: Heel mooi.

0: muziek is het wel mooi.
1: Ja. Zou u... vindt u het ook een mooi einde van een 10 dagen lang kermis? In de zin van...
0: Het is meer een traditie. Dus het hoort erbij. Ja. Het is wel een mooie afsluiting, nou wel. Maar het is ook een beetje traditie.
1: Dank u wel. Traditie. En dat is in ieder geval hoe het hier beneden aan de kade is. Ik weet niet hoe het boven bij Jorian is, want die heeft ook best wel mooi uitzicht, geloof ik.
2: Ja, hey, goedenavond Kenya. Wij staan hier boven het plateau, waar ook bijvoorbeeld de kermiswethouder en de burgemeester aan het kijken staan. Nou, ik kan een beetje meekijken. Die staan met grote ogen en bewondering te kijken. Terwijl er lasers, groene lasers, op de gebouwen worden geprojecteerd. Ja, eigenlijk een beetje als een soort van scanline gaan die nu eroverheen. En inderdaad, je zei het zelf ook al een beetje, maar ik kan hier heel mooi kijken naar de kade. En het lijkt bijna wel gewoon de Sinterklaasintocht. De hele kade staat vol met mensen. Die zijn aan het genieten en mensen aan het meeklappen, terwijl er rook over het water heen komt. En het is goed gevuld in ieder geval hier de Piershaven.
3: Dankjewel, Jorian. Ja, daar gaan we toch weer even naar Ken.
1: Ja, het is hier aan de kade nog steeds een waar spektakel. De muziek die is wat opgezweld, de lasers gaan wat harder. En ik zag een meneer hier toch wel behoorlijk instemmend toeknikken. Meneer, wat vindt u er nou van?
4: Wel prachtig, ja. Die neon, die laserstraalshow. Dat is wel mooi. Maar ik verwacht ook wel vuurwerk. Ik kan eigenlijk al heel lang niet meer kijken naar het vuurwerk. Omdat ik altijd met mijn werk zat. Maar nu ik gepensioneerd ben, dan ga ik het wel. Maar ik verwacht wel vuurwerk. Of het blijft bij de lasershow, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar de lasers zijn ook mooi.
4: Dat is ook inderdaad schitterend. Maar vuurwerk is ook heel mooi, hè. Want die flinke bommen die ze afsturen. Dus die zie je vuurwerk, dat is prachtig natuurlijk.
1: En we moeten het nog even afwachten, Arno. Want we zijn nog in de beginnende fase van het einde. Terwijl dit spektakel zich een beetje afspeelt, zijn er ook waterkanonnen die als een soort fontein water naar boven spuwen. En ik zie ook, een stukje verderop in de haven, een paar lichtjes die nu over het water zweven. En ik kan nog niet helemaal goed zien wat het is. Misschien dat Jorian het kan zien.
2: Ja, ik zat ook al inderdaad te kijken. Het zijn groene lichtjes die over het water heen gaan. Ja, en ik kan nou niet goed zien of dat het nou vliegt of nou drijft op het water. Maar van mijn kant kan ik zien dat er één lampje in ieder geval aankomt. Maar aan de rechterkant daarachter zie ik nog wel meer van dat soort soortgelijke lampjes. Ja, en het lijkt eigenlijk wel een beetje alsof daar iemand gewoon op het water staat. Ja, ik kan het eigenlijk nog niet heel goed zien doordat het natuurlijk super donker is. Ja, en ondertussen zijn er paarsblauwe lasers die nog steeds op de gebouwen aan het schijnen zijn. En je hoort een stem die het publiek aan het aanmoedigen is. Ja, en ik zie ook al die groene lampjes. Ja, ik blijf er toch maar naar kijken. Ik zie ze langzaam een klein beetje naar boven gaan. Ja, terwijl de Piershaven vult met rook. Het is toch wel een beetje de vraag van wat daar nou naar boven komt. En de muziek die bouwt op. Ja, en het is nog heel eventjes afwachten wat nou die mysterieuze lampjes zijn. Ja, Ken, misschien weten de mensen bij de kade bij jou wel wat die mysterieuze lampjes zijn.
1: Ja, goede vraag. Ik ga het even onderzoeken voor jou. Want ik zit hier eigenlijk. Ik ben lekker aan het hurken. Mevrouw, u ziet daar een paar zwevende lampjes. Wat denkt u dat het kan zijn?
5: Weet ik niet. Laserlampen denk ik. Maar wat? Geen idee.
1: Heeft het, als u er naar kijkt, ook niet iets weg van misschien mannetjes die op het water zweven?
5: Van?
1: Mannetjes die op het water zweven.
5: Nee, zover ben ik nog niet weg.
1: Nee, zover bent u nog niet weg. De muziek begint nu wel serieus aan te zwellen, Arno. Dus ja, we gaan afwachten wat er gebeurt. Maar dan vraag ik het gewoon aan de buurvrouw. Bent u al wel zo ver weg dat u zwevende mannetjes ziet?
6: Nee.
5: Giuliano, kijk.
6: Wat denk je dat die zwevende dingen daar op het water, wat denk je dat dat is?
7: Ja, dat zijn... Dat zijn de elfen van de kerstman.
1: De elfen van de kerstman wordt hier gezegd.
5: Wat zegt hij? De elfen van de kerstman.
1: Nou, vind ik een hele creatieve... Zie jij ook de elfen van de kerstman erin, Julian?
2: Ja, of dat het de elfen van de kerstman zijn, betwijfel ik. Maar inmiddels zie ik 3 lampjes. Ja, en als ik een beetje goed kijk... Ja, ik ben niet supergoed in het donker... maar er lijkt ook een soort van stroom water bij te zitten. Dus stiekem hoop ik toch eigenlijk wel dat het mensen op het water zijn... die zometeen gaan zweven. Ja, het zijn 3 mysterieuze voertuigen, laten we maar eventjes noemen. Eentje met rood-oranje lampjes. Eentje met groen-blauwe lampjes. En eentje met groen-witte lampjes. Ja, en in de tussentijd dat wij nog aan het kijken zijn wat er meer...

0: mysterieuze water, wat die mysterieuze dingen in het water zijn. Gaat de lasershow ook verder? Er komen allemaal, hoe moet je dat eigenlijk zeggen? Een beetje de ruis van je televisie die wordt geprojecteerd op de bomen in groen-blauwe kleuren. En als ik ook nog een beetje verder kijk vanaf hierboven. Niet alleen de Piershaven die is goed gevuld. Maar ook de balkonnen van de mensen die hier aan de Piershaven wonen. Ja, dan heb je toch eigenlijk wel een prachtig plekje om van de show te kunnen genieten. Ja, en ik zie inmiddels, dat moet ik toch wel even melden. De mysterieuze lampjes die komen steeds dichter en dichterbij. Ja, en ik kan het nog steeds niet helemaal goed zien wat het is. Wat wel heel eng is. Dat moet ik zeggen. Dit vind ik wel heel spannend, Ken. Ik hoop dat jij dit ook kan zien. Maar er drijven ook waterscooters in het water. Maar er rijdt niemand op. Maar die waterscooter die rijdt dus uit zichzelf.
1: Ja, Jorian, ik zie hetzelfde. Het zijn inderdaad onbemande waterscooters. En ik kan het vanaf hier beneden ook iets beter zien wat die mysterieuze lampjes zijn. Het lijken inderdaad wel mannetjes te zijn. En die zitten tot een middel in het water. Misschien zijn ze er afgevallen net. Dat kan natuurlijk kan gebeurd zijn. En dat ze er achteraan proberen te gaan. Wie zal het zeggen? We gaan er zo meteen achter komen. Ik kreeg net nog een leuke opmerking van een meneer hier aan de kade. Die zei namelijk, het is een soort openluchtdisco. En daar kan ik me wel aan vinden. Dat is wel wat het is inderdaad. De muziek is nog steeds gaande. Net zoals de lasers en de jetskis, die zijn momenteel, de onbemande jetskis moet ik zeggen, zijn momenteel in cirkels aan het varen.
2: Valt het woord vuurwerk nog bij jou eigenlijk, Ken?
1: Ja, het woord vuurwerk is net wel gevallen bij een meneer achter mij. Die in ieder geval hoopt dat het vuurwerk zometeen komt. Maar ik zie nu ook een jongen heel erg toch wel zwevende mannetjes, hè?
3: Ja, toch wel, ja.
1: Ah, ben ik toch niet helemaal gek. Dat zien ze nu ook. Nou, we zijn allemaal even ver heen. Het woord vuurwerk is inderdaad wel een paar keer gevallen. Men verwacht en hoopt wel dat er vuurwerk komt. De voorgaande jaren is dat natuurlijk in mindere mate, of in zekere mate, wat afgebouwd. Maar men hoopt er wel op.
2: Nou, Jorian. Hoe ziet het er bij jou daarboven uit?
0: In de tussentijd heb ik veel beter zicht kunnen krijgen op de onbemande jetskis. Ja, en zoals Ken ook al vertelde, ze zijn in cirkels rond aan het varen op het water. Eigenlijk lijkt het een beetje alsof de persoon die erachter vaart achter de jetski aan zit om er weer op te komen. Een beetje alsof ik van mijn jetski af ben gevallen en er weer achteraan probeer te komen. Ja, en of er vuurwerk komt, dat is nog inderdaad wel even een goede vraag. De gemeente die wil namelijk richting een Tilburg zonder vuurwerk. En we weten daarom nog niet of er vuurwerk aan zit te komen. Ik probeer ook al een klein beetje de kade, terwijl er een laser in mijn oog komt, te kijken of dat ik wel iets van vuurwerkapparatuur kan zien. Ja, ik durf nog niet met zekerheid te zeggen of dat die wel of niet komt. Het enige wat we nu echt kunnen zien is de rookmachines die de Piershaven mysterieus veld maken. Terwijl er mensen achter hun onbemande jetskis aan het zweven door het water zijn. Maar of dat wij vuurwerk gaan krijgen, ja, dat is natuurlijk nog de grote vraag. Ja, Ken, heb jij misschien daar nog ingewijden die daar meer over kunnen vertellen?
1: Ja, nee, helaas. Oh, er begint nu een stem te spreken. Even kijken wat hij aan het zeggen is. Oh, ik kan het net niet goed horen, want de muziek wordt ook harder.
2: Maar valt het in de smaak, Ken?
1: Nou, laat. Ja, het valt wel aardig in de smaak, ja. Men is wel enthousiast. Ik denk dat men toch nog wel iets verwacht. Even in de tussentijd probeer ik te luisteren wat deze mysterieuze stem aan het roepen is. Die is in het Engels, is die nu een beetje aan het opbouwen naar iets, terwijl de muziek ook heel langzaam aan het opkomen is. Het voelt een beetje als een soort Efteling-attractie, als je het mij vraagt. Maar goed, die vraag die kan ik natuurlijk net zo goed bij de mensen hier gaan stellen. Heeft u ook niet een beetje het idee dat het als een soort Efteling-attractie aan het voelen is?
3: Sorry?
1: Heeft u niet een beetje het idee dat het als een soort Efteling-attractie aan het voelen is? Sorry?
4: Dat was meer die optocht.
1: Dat voelde een beetje Efteling-esk.
4: Achterliep, die loopt ik in één Efteling altijd rond. Die prinses, hè, die zon die stokken liep, ja. Achter die op die stellaris liep, die loopt ook altijd in Efteling, die prinses.
1: Oh, nou, ik heb hier een ingewijde die zegt dat een van de prinsessen die net meeliep in de optocht ook in de Efteling loopt. In de tussentijd is trouwens mijn headset uitgevallen, dus ik hoor jou niet meer. Maar Jorian, wat zie jij daarboven eigenlijk?
0: Ja, dat is dus best wel interessant. De mysterieuze mensen die achter hun jetski aan het varen zijn, die gaan nu de lucht in. Die vliegen de lucht in. Het is een man met groene lampjes. Verderop is er nog een man met oranje lampjes. En daarachter zit nog een man met groen-blauwe lampjes. En die zweven op het moment boven het water. En ze doen handgebaren richting de mensen die in het publiek zitten. Ze zwaaien en staan eigenlijk als een soort van tovenaar boven het water. Ja, ze zweven terwijl er... Ja, ik ga toch de vergelijkenis maken. Een beetje een soort Efteling-S mysterieuze muziek aan het spelen is. Ja, en als je naar de overkant, naar de kade kijkt waar jij staat, dan wordt er ook een soort van witte lichtprojectie geprojecteerd. Daar op een gebouw wat daar staat. Ja, ik kan niet helemaal goed zien wat het is, maar het lijkt op een soort poort. Die is inmiddels verdwenen. En terwijl ik dat vertel, gaan de mensen nog verder de lucht in. En gaan de lasers, als een soort blauwe lasers, scannen ze de gebouwen en de mensen die aan de kade zitten. Ja, en het is toch wel heel spannend. Er zit hele spannende muziek onder. En ik zie de achterste persoon met blauw-groene lampjes nog hoger de lucht in gaan. En ja, eigenlijk zitten ze nou op het hoogst. En als je meeluistert via de radio, nog een klein beetje beeld te krijgen. Dit zijn mensen, terwijl er vrolijke sommiermuziek afgespeeld wordt, die op een soort plateau staan waar heel veel water uitgespuwd wordt, waardoor zij de lucht inschieten. En die hangt daar nog wel een beetje een slang bij. En die jetskis, waar we het eerder over hadden, die cirkelen nog steeds rond achter de mensen aan, die nu steeds dichter bij de kade komen. Ja, Ken, hoe dichtbij zijn de vliegende mensen bij jou?
1: Nou, behoorlijk dichtbij. Ik denk dat ze wel op een goed metertje of drie van de mensen hier afvliegen. Het zijn een soort, je moet het een beetje zien als een soort drie Ironmans die hier vliegen. Best wel gaaf, inderdaad in groen, oranje en blauw gekleurd. Vliegen nu rondjes om de jetskis heen. Ik ben benieuwd of ze nog op de jetskis kunnen komen of dat wij op een gegeven moment moeten ingrijpen om die jetskis te gaan bemannen. Er werd net een vergelijking achter mij gemaakt. De meneer zei van het voelt een beetje als de Eve of the War aan. En dat epische, dat kreeg het ook wel. Totdat zo'n milieu er inderdaad in knalde. Dus ze zijn inmiddels allemaal soort acrobatieke dingetjes aan het doen. Voor de kade, voor de mensen. Lekker aan het ronddraaien. Ze vliegen nu weer terug naar het midden. En de jetskis, dat is wel een grappig detail, die achtervolgt dus deze Iron Man poppetjes. Dus ik heb het idee dat de jetskis daadwerkelijk op zoek zijn naar hun... hoe noem je dat? Piloten, chauffeurs, coureurs, wat je wil.
2: Hey Ken, kunnen wij... Kunnen wij gewoon even een stukje met jou meeluisteren? Dan krijg je misschien een beetje van de sfeer mee. Goed, luister even een stukje mee.
1: Ik ga mijn microfoon... Ga een stukje meeluisteren, komt-ie.
2: Ja.

0: mannen op jetskis die in de lucht gaan, Jorian. Hoe ziet het er daar verder uit?
1: Ja, het ziet er heel erg spectaculair uit, terwijl we op de achtergrond Talk to You horen van Another. Ja, de mensen die in de lucht hangen, die draaien allemaal rondjes, terwijl het weer een beetje donker aan het worden is. Misschien een klein beetje over de kade heen kijken. Ja, het is wel bijzonder. Je ziet mensen nog wel echt kijken, heel veel met telefoons in de lucht. Ik heb een klein beetje schuin mee zitten kijken, maar ik zie naast mij toch wel een hele vrolijke burgemeester en kermiswethouder die naar deze toch wel spectaculaire show aan het kijken zijn. Terwijl de mensen een klappenbeweging in de lucht doen. Ze hebben een beweging om mee te klappen op de beat. Terwijl ze weer wat verder van de kade afgaan. En eigenlijk gewoon een beetje daar in de lucht aan het zweven zijn als drie Ironmans. En ze gaan nu... Oh, ze gaan bijna het water in en iemand doet een salto. Ze doen alle drie een salto. Terwijl die hier ook op het plateau heel enthousiast gereageerd wordt erop. Nou, eentje ging daar onder water. Ja, die had het eventjes warm, denk ik. En op de kade zie je mensen meedansen, ook hierboven op het plateau. Iedereen is groot aan het meegenieten van de show. Maar ja, ik sta hierboven, ik kijk een beetje naar beneden. Ja, Ken, zijn mensen ook wel echt aan het meegenieten bij jou daar?
2: Nou, er wordt hier enorm genoten. Ik hoor oetjes, ik hoor aatjes. Ze zijn hier allemaal backflips aan het doen. Niet de mensen aan de kade overigens, wel de mensen in het water. Dat wordt toch wel behoorlijk goed ontvangen hier. Eventjes naar mevrouw te lopen hier, die ik net ook al luidkeels oe hoorde schreeuwen. Mevrouw, wat vindt u er nou van?
3: Ja, ik mis vuurwerk, hè?
2: U mist het vuurwerk?
3: Het is leuk, maar het is geen vuurwerk.
2: Het is geen vuurwerk, maar het is wel heel gaaf, deze mensen.
3: Het is wel heel leuk. Ja, het is mooi om te zien. Dat zeker wel. Maar...
2: Geeft het, vindt u dit in die zin een toch wel een mooie afsluiter voor de kermis?
3: Jawel, jawel. Maar ik zei al, ik mis het vuurwerk.
2: U mist het vuurwerk.
3: Ja, een beetje flauw dat het er niet is. Snap je?
2: Ja, helaas, helaas. Maar wel mannen met backflips.
3: Ja, nee, zeker. Ze doen het heel goed.
2: Ze doen het heel goed. Zou u iets erna kunnen doen?
3: Nou, dat weet ik niet.
2: Misschien zonder de backflips dan?
3: Ja, dat wel.
2: Dat wel. Oké, nou, ik heb een contester voor volgend jaar gevonden, Arno.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Deze zijn hier aan de kade...
0: Oh ja, sorry Ken, ik denk ik pak hem even over. Je luistert naar Kermis FM, je kijkt misschien ook wel naar Kermis FM TV en we kijken mee met de afsluiting van de Tilburgse Kermis, de afsluitende show die traditioneel is in de Piershaven en voor ons zijn daar Ken Mos en vooral ook Jurian. Jorian, moet ik zeggen natuurlijk.
1: Ja, ik is oké, Arno. Ja, terwijl ik hier nog een beetje van boven aan het meekijken ben... ik hoop, gelukkig is het vanuit de lucht droog. Het regent niet. Maar ik hoop dat de mensen aan de kade ook een beetje droog blijven. Want de mensen die in de lucht hangen... die zitten toch wel heel erg dichtbij die kade. En terwijl ik nou een beetje meekijk... zitten ze laag in het water en pakken ze een vlag. Terwijl er... door de stem wordt omgeroepen en de mensen die klappen nu massaal mee van de show. En als ik een beetje goed kijk, dan zie ik dat de... Ze wordt nu afgeteld. 2-1. En er zitten nu rood-groene lasers. En er is vuurwerk in de lucht. Rood, groen, blauw, geel. Glitters schieten de lucht in. Terwijl de mensen die in het water zitten... een roze-paarse vlag hebben van de Tilburgse Kermis 2026. En nog meer vuurwerk gaat de lucht in. Het is rood, groen, blauw, geel. Ja, en het heel veel knallen. Met lasers in het paars en het groen die nu op de gebouwen schieten. En de mensen uit het water zijn nu weer in de lucht te hangen... met de vlag van de Tilburgse Kermis.
0: Luister even mee, Jorian.
1: Nog een vlag. Ja, we gaan meeluisteren.

0: Nou, dat was volgens mij toch wel echt... Is toch wel echt vuurwerk in Joran?
1: Ja, het is echt vuurwerk. Er zitten nu heel veel grote knallen. Het zijn roze-gouden knallen in de lucht. En het is heel hoog. Het doet knal. De groene vuurwerk schiet ook omhoog. Terwijl de mensen in het water allemaal rondjes doen. En die hebben inmiddels hun vlaggen weer neergelegd. En ze zijn heel erg magieus aan het meedansen. Terwijl er heel veel knallen zijn in de lucht. Nog steeds van die geel-gouden vuurwerk. Het is nu weer eventjes donker. Terwijl het zojuist ook het vuurwerk mee aan het de lucht in aan gaan was met de muziek en hier nog één grote knal. Ja, en dat was het vuurwerk. Er wordt luid geklapt over de hele kade. Er wordt geroepen, wat vonden we ervan? Terwijl de mensen die in het water vlogen weer een klein beetje naar beneden gaan. En er wordt gevraagd om je te laten horen voor de mensen die eraan hebben gewerkt.
0: Nou,
1: terwijl het inmiddels weer donker is geworden op de Piershaven.
0: Dat was hem, denk ik, hè?
2: En hopelijk tot volgend jaar.
1: Ja, het is nog... tot volgend jaar.
0: Nou, we gaan... Jorian valt even weg. We gaan even kijken of bij Ken iets gebeurt. Nee, ook niet. Nou, de show is volgens mij voorbij. En dat betekent dat mensen een telefoontje erbij gaan pakken, denk ik. Ah, ik hoor weer wat bij Ken. Ken, tevreden geluiden om jou heen?
3: Enorm tevreden geluiden. De boten zijn hier hun... mensen zijn enthousiast, mensen zijn aan het klappen. Ik zie heel veel blije gezichten ook. Ik zag één jonge dame net ontzettend, of ik zag het en ik hoorde haar ontzettend mee. Mevrouw, u was wel heel enthousiast.
4: Dat was zij.
3: Oh, dat was zij. Zo, ja, jullie lijken zoveel op elkaar.
0: Ja, ja, en zo gaat het met
4: ben ik.
0: De verbinding is even niet helemaal goed. Dus we gaan zo meteen terugschakelen. Maar dat was hem, de eindshow van de Tilburgse kermis aan de Piershaven. En een van de nummers die er prominent in zat. Ja, Son Mieu en Multicolor. Want zo gekleurd was het ook wel. Met vuurwerk! Dus ik ben heel benieuwd of die mevrouw in de buurt van Ken nu heel tevreden was. Son Mieu!

0: die je echt heel veel hoort op Kermis FM. Son Mieux met Multicolor. Maar hij zat wel in de eindshow net van de Tilburgse Kermis. Dus toch maar even gedraaid. Ja, over die eindshow gesproken. Eens even horen of iedereen een beetje tevreden is, Jorian.
1: Ja, hey, goedenavond Arno. Ja, we staan hier nog boven even op het plateau waar de gemeente en de mensen van de organisatie aan het meekijken waren. En naast mij staat burgemeester Fleur en ook nog kermiswethouder Maarten. Ja, gewoon even heel kort, de show is net voorbij. Ja, wat is jouw eerste reactie?
2: Ja, ik vind het mooi dat we weer een nieuwe manier hebben om toch mensen te verwonderen op de kermis. Het is de traditionele begrafenis van de Tilburgse kermis. Dat wordt doorgaans met vuurwerk gedaan. Dat was nu ook nog steeds onderdeel aan het eind. Maar je zoekt andere manieren om ook het vermaak op een passende manier natuurlijk de kermis af te sluiten. En dat hebben we gedaan met een mooie lasershow. En een mooie acrobatiek op het water met die mooie suits. Heel leuk.
1: Ja, en burgemeester Fleur Greper. Dit is uw eerste jaar als burgemeester van Tilburg. En daarmee ook uw eerste Tilburgse kermis. Ja, wat vond u van deze grote show?
3: Ja, het is denk ik een mooie manier om ook een geweldige week of geweldige 10 dagen eigenlijk af te sluiten. Het is natuurlijk inderdaad een begrafenis, maar het voelt wel als een feestelijke begrafenis waar je ook echt het leven viert. En dat past denk ik heel erg bij wat de kermis is en wat de kermis ook voor mij in ieder geval de afgelopen 10 dagen geweest is. Gewoon één groot feest.
1: Ja, dankjewel. Ja, en dan was het nog wel een klein beetje de vraag of dat nou vuurwerk in de show ging zitten. Vanuit de gemeente is het plan om uiteindelijk Tilburg vuurwerk vrij te hebben. Ja, betekent dat we volgend jaar minder vuurwerk gaan krijgen? Of wat zou je daarover kunnen vertellen?
2: De komende jaren, is nog 1 of 2 jaar, zal er nog vuurwerk zijn in de show. En dan eindigt het contract. En dan zal er waarschijnlijk geen vuurwerk meer in de show te zijn. Tenzij de gemeenteraad anders beslist. Maar wij houden ons aan de kaders van de gemeenteraad. En zij hebben aangegeven dat Tilburg vuurwerk vrij wordt. En ik ben wethouder, dus ik hou me eraan.
1: Ja, nou, we gaan dat dus inderdaad nog heel eventjes afwachten. Maar regeltjes, dat is super belangrijk. Maar wat ik ook nog wel heel belangrijk vind, is ook wel gewoon even leuk. Ik vond het in ieder geval een hele mooie show met hele mooie lasers en vuurwerk. Ja, voor jullie allebei, als je nog 1 ding zou mogen zeggen wat je heel graag zou willen terugzien, wat zou dat zijn? Ik begin eerst bij jou.
3: Terugzien in deze show bedoel je?
1: Ja, nou, als je iets zou kunnen bedenken, wat zou je graag willen zien?
3: Nou ja, ik denk dat je ziet vanavond gewoon echt nog heel erg wat meer de pumpingmuziek. Ik denk dat het nog mooier zou zijn als je ook wat van die Tilburgse folklore daarin in terug zou kunnen vinden. Daarmee wordt het denk ik ook echt een Tilburgse show. Maar nou ja, zoals Maarten al zei, we gaan de komende jaren wat stappen maken in het ontwikkelen daarvan. En je ziet ook dat bedrijven er steeds beter in worden om op een vuurwerkloze manier een feestje te bouwen. Dus laten we kijken of we dat feestje de komende jaren nog verder kunnen uitbouwen.
1: Ja, dankjewel. En Maarten, wat is nog iets dat jij heel graag terug zou willen zien in de show van volgend jaar?
2: Je hebt nu op het water. Je hebt iets wat misschien nog in het water zou kunnen. En misschien nog in de lucht. Dus een mooie combinatie van die ringen zou ik zeker naar uitkijken. Maar dat is mooi aan de kermis. Daar is het juist, alles ontwikkelt zich. Innovatie, creativiteit, experimenten. Je ziet hoe een kermis zich ontwikkeld heeft over die 500 jaar dat hier in Tilburg plaatsvindt. Ja, daar gaan wij als gemeente ook mee. Dus we laten ons verbazen. En we gaan ook andere mensen dus weer verbazen volgend jaar. Dus we houden nog even geheim wat het wordt. En komt er vooral volgend jaar zien.
1: Nou, heel erg bedankt kermiswethouder Maarten en burgemeester Fleur Greper van de burgemeester van Tilburg. Ja, moet ik goed zeggen. Dankjewel. En dan zeg ik vooral, we gaan weer terug naar jou Arno. En misschien even kennen ook nog wel wat mensen die wat kunnen vertellen wat zij ervan vonden.
0: Ja, nou, ik vond het wel een goede idee hoor, waar ze mee kwamen. Weet je, echt Tilburgs maken en zo. Ja, in de lucht nog van alles. Ik ben benieuwd. Maar dat gaan we volgend jaar allemaal weer zien. Eerst maar eens even terugblikken op de show van dit jaar. Ken, hoor je een beetje goede geluiden om je heen?
4: Nou, ik hoor hele goede geluiden om mij heen. Ik hoor momenteel ook een alternatief geluid van Joppe, die nu naast mij loopt. Joppe, jij hebt niet heel veel meegekregen, hè? Want je was te laat.
5: Ja, nou, ik was eigenlijk precies op tijd om het laatste vuurwerk ooit in Tilburg mee te maken. En dus ik heb eigenlijk de laatste 5 minuten gezien. Wij zaten nog lekker bij de dozers muntjes schuiven.
4: Kijk, dus jij zat nog op de kermis?
5: Ja, natuurlijk zat ik nog op de kermis.
4: Beviel het vuurwerk?
5: Ja, ik vond het altijd mooi. Vuurwerk, lasershow, altijd goed. Op muziek.
4: Dus op basis van de laatste 5 minuten die je hebt meegemaakt, vond jij het een waardig afscheid van de kermis?
5: Ik vind het altijd een waardig afscheid van de kermis. Dus we hebben gewoon 10 dagen feest gehad in de stad. Ik ben niet alle 10 geweest, maar ik heb ook gewoon moeten werken helaas. Maar ik heb toch zeker wel mijn steentje bijgedragen om dit feestje overeind te houden.
4: Prachtig, dankjewel Jikke. Hey. Volgend jaar op tijd?
5: Ja, volgend jaar ben ik op tijd.
4: heel goed. Even kijken wie hier nog meer...
6: Mag ik iets zeggen?
4: Ja, natuurlijk mag je wat zeggen.
6: Maar kort en krachtig die vuurwerkshow daar.
4: Dat was toch hartstikke mooi met alle lasers?
6: Zeker heel mooi, maar had wel langer gemogen.
4: Luider?
6: Langer en langer.
4: Langer en luider?
6: Luider en langer, ja. Maar het was wel top, dus jij een goede kermis gehad. Ik heb 5 dagen ook gewerkt, dus het was een top kermis dit jaar.
4: Wat vond jij nou het mooist van de eindshow?
6: De vuurwerk. Was super mooi. Ja.
4: Ik zie je instemmend kijken naar je vriend. Ik neem aan dat je vriend...
6: Dit is mijn buurman.
4: Oh, je buurman. Wat vond jij van de eindshow?
7: Ja, ik vond die wel echt mooi. Ik heb hem helemaal opgenomen. Ook gelijk gestuurd naar vrienden die er niet bij konden zijn. Dus ja, ik vond het wel mooi.
4: Het eindshow in 1 woord voor jullie allebei?
7: Ja, wel een beetje kort, maar is wel...
6: Zeker, het mag wel langer. Hartstikke langer. Wel mooi.
4: Mag wel langer.
6: Ja. Nou, jou weer langer.
7: Ja, we hadden tot 10:30 zou zijn eigenlijk. Ah. Dus maar het was iets eerder afgelopen helaas. Maar,
4: nou, ook te laat dus.
7: Ja, nou ja. De lichtshow hebben we ook meegekregen een beetje hoor. Maar de vuurwerk was wel mooier, vond ik.
4: Nou, positieve geluiden in ieder geval over het vuurwerken, Arno. En de show op zich. Alleen het had iets langer gemogen, schijnbaar.
0: Ja, ik hoor het. En of het nou een vriend of buurman is, maakt niet uit, joh. ben wel even benieuwd. Die vrouw die jij nog even naast jou had tijdens die show... die zo duidelijk zei van ja, ik wil nog wel vuurwerk. Was ze nou tevreden?
4: Ja. Nou, die was aan het schreeuwen. Die was serieus aan het schreeuwen. Ze kwamen na de hand, toen de verbinding helaas wegviel, kwamen ze nog naar me toe en zeiden, er was toch vuurwerk, hè? Dus ze waren heel erg enthousiast dat er toch nog vuurwerk was. Ja. Maar dat heeft iedereen, ja. Maar die vrouw die schreeuwde het echt uit, ja. Die was heel erg enthousiast.
0: Oké, nou zoek nog eens iemand op, joh. Ik ben wel even benieuwd, hè. Het maakt nogal wat los, merk ik.
4: Ja, hier nog behoorlijk veel...
0: Ja, dat zie ik daar bij jou op kermisfan.nl.tv.
4: Ik heb hier een jong... Daar kun je het allemaal zien. En een jong meisje die hier loopt. Hallo.
8: Hallo.
4: Wat vond jij nou van de eindshow?
8: Leuk.
4: Leuk? Wat vond je het leukst?
8: Het vuurwerk.
4: Ja, het vuurwerk? Ja. Wat vond je er zo leuk aan?
8: Want vorig jaar waren we te laat en ik had gewoon heel leuk gewacht op het vuurwerk.
4: Dus een beetje toch het lange wachten uitgekomen?
8: Ja.
4: En wat vond je van die coole mannen zo in pakken die eens over het water heen zweefden?
8: Ook leuk.
4: Zou je dat zelf ook eens willen doen?
8: Ja.
4: Nou, misschien voor volgend jaar. Kijk, papa en mama, wat vonden jullie nou van de eindshow?
9: Ja, ik vond hem ook wel tof zo, ja. Ik had geen vuurwerk meer verwacht, maar ja, tof dat het was.
4: Een leuke verrassing.
9: Ja, inderdaad, zeker. Ja.
4: En ondanks het vuurwerk met de lasers, dat was natuurlijk ook wel gewoon een mooie toevoeging. Of in ieder geval een mooi alternatief.
9: Zeker, ja.
4: Mama ook mee eens?
10: Ja, zeker weten. Ik was echt blij dat we waren gekomen, dus hartstikke leuk.
4: Wat als ik jullie nou zou moeten vragen om de eindshow in 1 woord samen te vatten, wat zou het dan zijn?
10: Gaaf.
9: Ja. Precies dat eigenlijk, ja.
4: Gaaf, precies dat eigenlijk. En als jij je nou 1 woord voor de eindshow zou moeten geven, wat zou dat zijn?
8: Mooi.
4: Gaaf, precies wat zij zegt. En mooi. Nou ja, dat zijn een positieve noot.
0: Ja, toch? Ja. Nou, het maakt de tongen wel, los daar, merk ik, Ken. Dat is wel mooi.
4: Doei.
0: En ik ben toch benieuwd wat... Ja, het is
4: ze
0: toch,
4: zegt nog even doei.
0: Ja, nee, ik hoor het. Het is toch de gemeenteraad die heeft besloten vuurwerkvrij. Dat is toch namens alle Tilburgers, zou je bijna zeggen. Dus ja, toch vallen mensen wel over dat vuurwerk. Dat is toch wel een belangrijk ding, heb ik het idee.
4: Ja, heel veel mensen hebben daar wel een mening over. En... ja, ze zijn niet te spreken over ik denk in ieder geval de portie duratie van het vuurwerk. Ik denk dat je heel veel mensen wel enthousiast kan krijgen. Dat hoorde ook wel. Ook aan de kade zeiden heel veel mensen wel van ik vind het een mooi alternatief. Maar het had wel iets meer bombastiek gemogen. Meer vuurwerk. Dus ja... Het is de vraag misschien dat er volgend jaar toch wat beter wordt geluisterd naar in ieder geval de vuurwerkfanaticus. Ja. Zo, hoe zeg je
0: fanatici.
4: Dat eigenlijk? Ik ben alweer helemaal vreemd. Ja, ze zijn ook 10 geweest. Ja. Fanatici, daar ga je. Ja. We gaan dat volgend jaar meemaken.
0: Ja, geef niks. Oké. Okay. Hey, dankjewel Ken. Dat was een mooie nazit, zou ik zeggen. Nou, weer zo'n plaatje die er net eens in zat in die eindshow. Altijd wel even...

We zijn zo de laatste uren van de kermis zijn aangebroken. En je kunt natuurlijk nog gewoon even een appje sturen. Via kermisfm.nl of via de kermisfm-app vinden we altijd gezellig zo. En dat heeft onder andere ook Mike gedaan. En die zei, kunnen jullie blikkendag draaien? Nou, geen probleem Mike. Hier is hij, Sven Versteeg.

0: Blikkendag van Sven Versteeg en Likkepep. Hoe moet ik dat zeggen?
1: Je komt voor alle Nederlandse artiesten bij mij om de hoek, hè?
0: Ja, ja, ja, jij weet dat.
1: Het is Likkepep.
0: Overigens, wist jij dat dit van oorsprong, Dylan, een Limburgs plaatje is eigenlijk?
1: Nee.
0: Dat is echt zo. Kijk, het is eigenlijk... Dit is het eigenlijk. En ja, er luisteren ook al veel Limburgers. En met carnaval hebben die ook een rijke muziekcultuur. Dit is eigenlijk van Bert Rier en het heet Vandaag. Luister maar even.

0: van een cover van een cover.
1: Ja, dit plaatje is al een jaar of 10 oud of zo.
2: Ja, en toen kwam Likke Pep. Die hebben het in Volendam gedaan. En toen samen met Sven van Stegen in Nederlands.
1: Ja, precies. Oh ja, van de kermis in Volendam. Ja, precies. Ja, even nog een refreintje. Maar dan in het Limburgs, hè. Even een stukje herkenning voor alle Limburgers, hè.
2: Aha.

0: Ja, met Limburgse vlaggen hier in de studio. Weer drieën vandaag. En nou, dat is gewoon het origineel van Blikkendag. Heb je dat ook eens een keer gehoord? Terug naar de Tilburgse kermis die nog steeds draait. Nog een uur en een kwartier. En Jorian, jij bent inmiddels alweer terug op de kermis aangekomen.
1: Ja, goedenavond Arjan. Ja, we staan hier eigenlijk voor de Airborne. En ik sta hier samen met Danny en Alain. Ja, jullie zijn ook net bij de eindshow geweest. Nog even heel kort, wat vonden jullie ervan?
2: Ja, ik vond het echt een leuke combinatie met die watereffecten en het vuurwerk op het einde.
1: En voor jou, Danny, wat vond jij ervan?
3: Ja, en ik vond ook met die mensen op die jetskis of met die waterkanonnen. Ja, ik vond het wel ook wel heel leuk. Dat is een mooie toevoeging eraan, zal ik het zo zeggen.
1: Een beetje een soort van mysterieuze mensen die boven het water aan het zweven zijn.
3: Ja, ja, ja. Kijk, het is de afgelopen jaren natuurlijk alleen heel vaak vuurwerk alleen geweest en zo. En dat is natuurlijk een hot item nu. Maar zo hoe ze het nu aangepakt hebben, ja, is wel echt wel top.
1: Ja, en inmiddels is het al. Nou, gaan we even heel snel afkijken, want het is wel zo netjes. Het is inmiddels 11:15. We hebben nog een uurtje Tilburgse kermis. Als jullie zouden moeten kiezen, wat willen jullie nog echt heel graag doen?
2: Ja, we zeiden, eigenlijk is het beter om naar huis te gaan. Maar ja, eigenlijk, dat is een heel mooi woordje, hè. Dus ik denk dat wij eigenlijk nog een drankje gaan doen. Ja.
3: Ik denk nog een klein biertje in de bierhal. Stadhuisstraatje. We moeten toch nog een stukje over de kermis, misschien nog een klein hapje. Nee, maar toch wel een drankje, denk ik.
1: Ja, eigenlijk als je zegt van we gaan naar huis, betekent dat eigenlijk we gaan nog heel veel uurtje door, want we kunnen toch wel even.
3: Ja, nou, we even een uurtje een drankje doen. Ja, god weet, dan zijn we waarschijnlijk om 2:30 thuis.
2: Zo gaat het wel vaak, ja.
1: En zijn jullie nog eerder op de Tilburgse kermis geweest? Er zijn nog bepaalde attracties geweest?
2: Ja, ik ben gisteren maar weer in een spookhuis gegaan. Dat was lachen. En ik zat net te vertellen, daarom staan we hier ook te kijken. Maar ja, eigenlijk moet je wel... We zijn iets meer op leeftijd proberen om die spannende dingen toch nog een beetje te doen. Want het wordt wel steeds... Laat maar. Maar ja, je moet jezelf af en toe wel een beetje uitdagen. Dus ik ben de vrije val nog geweest deze week.
1: Oh, maar dan heb je wel nog wat spannends gedaan deze week.
2: Ja, jawel, natuurlijk.
1: Nou, dan gaan wij nog even kijken. Ga ik nog even kijken wat jullie zo meteen de Airborne ingaan. En nog even kijken.
3: Dat kan ik wel zeggen. Dan sta je nog te wachten tot volgend jaar. Want dat gaat echt niet
2: meer. Maar arm in zijn camera, hoor.
1: Nou, dan wens ik jullie in ieder geval nog een hele fijne avond. Op de Tilburgse kermis nog het laatste uurtje en 10 minuten.
3: Veel plezier nog.
1: Ja, dankjewel. Ja, je hoort het. De ene gaat in de attractie, de andere gaat nog even een biertje drinken. En de andere heeft gewoon heel erg veel zin in de bitterbal.
0: Ja, nee, ze hebben er gewoon nog een heel programma voor vanavond. Terwijl de kermis nog maar een dik uur open is. Hartstikke goed. Ken, jij bent op de kermis al inmiddels.
4: Ja, midden op de kermis. Dus ik ben benieuwd of mensen hier überhaupt wat hebben meegekregen van de eindshow. En hoe volgepland hun komende paar uurtjes nog gaat zijn. Ik sta bij de grijpers. Ik loop hier naar twee dames die behoorlijk geconcentreerd bezig zijn met het halen. Ja, wat probeer je? Nee, probeer niks te winnen.
5: Hou je bek.
4: Oh, nou, ze heeft overigens niet gewonnen. Dus dat heeft niet geholpen. Ze probeert een konijntje
0: karma,
4: te winnen. Maar dat is niet gelukt. Dat zal waarschijnlijk door mij invloed. Karma, precies, zo is het. Dan kijken we gewoon een stukje verder.
0: Wie wil nou niet met jou praten, Ken? Ja.
4: Nee, ik snap het ook niet. Misschien de dames hier rechts van mij. Hallo. Hebben jullie wat meegekregen van de eindshow net?
6: Nee.
4: Maar nee. Jullie waren veel te druk op de kermis.
6: Ja, knuffels verdiend.
7: Ja, we waren vooral bezig met
6: de koefamilie.
4: Met de koefamilie. Ja, maar denk, hoeveel zijn het? Het zijn er 1, 2, 3, 4. Oh, dit is een konijn, sorry. Ja,
6: we hebben dieren. Een konijn maken wij.
4: Dus hebben jullie dit allemaal gewonnen op de kermis?
6: Ja. En gisteren ook nog. En al de rest van de week ook.
4: Hoeveel moeten jullie er nog om het helemaal compleet te krijgen?
6: Ik wil eigenlijk nog wel een koe erbij.
4: Ja, dan heb je nog, wat zal het, een uur en een kwartier zijn voor?
6: Ja, ik denk dat dat wel lukt.
4: Dus jullie doel voor de komende uur en een kwartier is om gewoon zoveel mogelijk bij deze grijpautomaten te zitten?
6: Ja, eigenlijk wel.
7: Zeker.
6: Ja.
7: Absoluut.
4: Beetje positief gestemd, denk je dat gaat lukken?
7: Denk het wel.
6: Jawel.
7: Zij
6: is heel
7: goed.
6: Dit lukt wel.
4: Ja, jij bent een beetje de grootwinnaar van...
6: Ja, eigenlijk wel. Ja.
4: Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ik ben benieuwd.
6: Veel plezier.
4: Ja, ja, jullie ook. Dankjewel. Nou ja, goed. Eén probeert te vergeven zijn konijn te winnen. En wil dat ik mijn mond hou. En de ander die heeft een hele boerderij bij elkaar weten te winnen. Ook dat is Tilburgse kermis.
0: Ja, zo is het. Dankjewel, Ken.

0: Ah, de kermishit van een paar jaar geleden alweer. Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. Nog een minuut of acht. En dan is het 11:00 en dan gaat de laatste ronde in. En ja, de laatste ronde. Dat is even een... Dan wordt het een beetje in-crowd hier. Maar dan gaan wij het even over onszelf hebben. Maar dan kun jij daar thuis, of als je onderweg bent, of waar je dan ook bent, wel ook al goed naar meeluisteren. Want dan ga je een beetje kennis maken met de mensen hier achter de schermen. Nou, dat is ook altijd wel een happening, kan ik je vertellen. Dus dat zometeen om 11:00. Maar eerst, ja, het is nog gewoon kermis. Dus Ken, hoe is het op de kermis?
1: Nou, het is lekker druk. Iedereen is nog behoorlijk druk met ook hun laatste ronde. Want de kermis sluit natuurlijk zo meteen. En ik ben dus wel benieuwd een beetje wat is nou die laatste ronde voor mensen hier. Dus ik loop even op twee jonge mensen af hier. Nee, hoe gaan jouw komende uren eruit zien op de kermis?
2: De wat?
1: Jouw komende uren, want het is natuurlijk de laatste dag. Dus hoe gaan jouw komende uren eruit zien?
2: Mijn komende uren? Ja, ik ben nou klaar eigenlijk. Maar ik heb de hele attractie hele kermis al meegemaakt eigenlijk.
1: Je hebt alles al meegemaakt, je hebt alles al gedaan.
2: De katapult, de hoge schieten, draaibaan daar zo, de Infinite of zoiets.
1: Jij zegt het.
2: Ja, ik weet zelf ook niet eens meer. Maar ik heb alles een beetje meegemaakt, dus ik ga lekker naar huis zo meteen. Maar het is in ieder geval een echt top kermis. Dus,
1: Hoeveel dagen ben je geweest?
2: Alleen deze.
1: Alleen vandaag. Dus je hebt alles in één dag gedaan?
2: Alles in één dag.
1: Niks geskipt?
2: Het was een duur prijsje.
1: Dan ga je met een half portemonnee naar huis?
2: Nee, ik heb er nog genoeg zitten hoor, maar...
1: Dus je kan gewoon nog een paar rondjes mee?
2: Ik kan nog een paar uur door, maar we zijn ook klaar voor vandaag.
1: Ja. Nou, vind ik een goeie. Dan wens ik jou in ieder geval een fijne avond.
2: En jullie ook, hè.
1: En tot volgend jaar.
2: Ja, tot volgend jaar.
1: Nou ja, goed. Deze jongen heeft alles al afgewerkt. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat is goed te doen in één dag. Wat zou de rest van de planning van de mensen zijn? Ik loop even naar deze heren toe. Heren. Nee, dat hoeft niet. Nou ja, dat hoeft het niet. Dat mag ook. Prima.
0: Dan geen planning, ja.
1: Ja, dan geen planning. Ja, dat doe je het ook maar lekker zelf, joh. Kijk maar. Mevrouw, nou, u niet overigens. Maar hoe zien uw laatste pui op de kermis uit?
3: Goed hoor.
1: Die zien er goed uit.
3: Ja hoor.
1: Wat heeft op de planning staan?
3: Op de planning. Denk nog een rondje entertainer. En nog even wat oliebollen voor mee naar huis. En verder...
1: Ik vond voor de gasten die net niet op tv wilden... vond ik ze spontaan wel veel op tv willen komen trouwens. Wil ik het ook even bijgezegd hebben. Maar een rondje entertainer straks. En jij bent nog even je laatste hapje naar binnen aan het werk.
4: Ja, hè?
5: Ja, zeker.
1: Klinkt goed. Klinkt dat toch wel nog een leuk uurtje.
3: Ja, zeker.
1: Eet smakelijk.
3: Dankjewel. Ja, jullie nog heel even.
1: Veel plezier. Dankjewel.
0: Nou, Ken, mooi hoor.
1: Het is, sommigen hebben dus een heel bomvol. Ja, dankjewel.
0: Mooi gedaan. Dankjewel. De mensen die nog een laatste ding op de planning hebben. Ja, nog even een oliebol. Dat is logisch. Dankjewel dat je ons nog even meenam op de kermis.
6: Ik zeg

0: Ciao, doei, adios, Guido van der Graaf. En wij zeggen zometeen ook ciao, doei, adios. Dus blijf erbij.
1: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
2: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad, aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl. Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
3: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
4: Jaden, hoe werkt die camera?
3: Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
5: Alles is mogelijk.
3: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
5: Launchmedia.nl.
3: Launched Media.
5: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
6: Attention!
7: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
8: Are you ready?
7: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
9: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
10: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
11: Kermis FM.
12: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
13: Kermis FM.
0: Zometeen ons allerlaatste uur. En dan wordt het een beetje in-crowd. Dan ga ik je kennis laten maken met de mensen hier achter de schermen. Maar nog even naar het nieuws. Hier in de studio is Maud de Laat.
14: Goedenavond. Het is tijd voor het allerlaatste nieuwsbulletin van deze editie. We begonnen deze editie met de 18e verjaardag van Kermis FM. In 2009 was de allereerste editie en daarmee zijn we dit jaar volwassen geworden. Dat kunnen we echter niet zeggen over al onze vrijwilligers. Er zijn namelijk 4 vrijwilligers die jonger zijn dan Kermis FM. Zij zijn gemiddeld 15,75 jaar oud. Kleine fun fact nog, er zijn dit jaar geen 18-jarige vrijwilligers. En wie 18 wordt, krijgt nieuwe privileges. Zo mag Kermis FM als 18-jarige eindelijk feesten op het Bieralplein. Maar er zijn ook dingen die je niet meer mag als je 18 wordt. Zo zijn volwassenen niet meer welkom in de safari-auto's die te vinden zijn bij de Kattenrug.
0: Ach, daar heeft die kleine van mij, Luc heet, die heeft daar nog in gezeten.
14: Oh.
0: Maar, ik mocht inderdaad niet mee.
14: Oh, wat jammer.
0: Nee, hoeft ook niet meer, maar... En ik was er eigenlijk wel blij mee. Maar inderdaad, die safari-autootjes, ach ja, nou, daar mag je dus gewoon niet in.
14: Maar dan mogen ze wel zelfstandig auto rijden.
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
14: Dat is dan wel weer leuk.
0: Ja, dat vinden ze heel leuk. Kan ik je wel vertellen.
14: De Tilburgse kermis deelde dit jaar in totaal 235 attracties.
0: Wat?
14: Dat gaat van eentjes vissen tot aan de Infinity.
0: En we hebben net mensen gehad die dus zeiden dat ze allemaal gedaan hadden.
14: Allemaal?
0: Daar geloof ik echt. Ja, er was net iemand. Nou, volgens mij zijn iemand die ze allemaal gedaan dat jaar. In ieder geval veel.
14: Jeze, dat is gewoon twee jaar jaarsalaris, zou je bijna zeggen.
0: Nou, inderdaad zeg.
14: Godverdikke. Okay. Ja. Maar ja, Arno, we kunnen je wel vertellen dat 235 attracties er 11 jonger zijn dan Kermis FM. Denk bijvoorbeeld aan de Kanoura, Infinity en de Phantom Manor.
0: Vond ze ook al jong uitzien, hoor.
14: Mm-hmm.

0: datzelfde jaar werd maar liefst €7.334 ingezameld voor Villa Padoues. En de laatste etappe van de Tour de France werd gewonnen door Brit Mark Cavendish. Maar misschien nog wel het mooiste van 2009. Die editie werd geproduceerd door slechts 59 vrijwilligers. Vergeleken met de bijna 200 die we dit jaar hebben. En dat is toch een mooie prestatie.
1: Weet je wie er toen nieuws las? Dit nieuws bij de term wat jij nu mooi hebt samengevat. Weet je wie dat was?
0: Ik gok jij?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, Sebastian de Wolf.
0: Ach, wel leuk.
1: En die doet ook nog steeds mee aan Kermis Fem. Dus die deed dat al in het eerste jaar.
0: Oh, dat is wel heel bijzonder.
1: Als nieuwslezer. Ja, hij is er vanavond eventjes niet meer bij. Hij zit thuis, geloof ik. Maar hij zit vast mee te kijken. Dat vindt hij vast leuk. Maar dat zagen we, dat hij het hem gelezen had.
0: Nou,
1: nog even een leuk fun factje
0: leuk.
1: Erbij,
0: dat
1: hè?
0: Dat is een hele leuke fun fact, ja.
1: Wou ik zeggen, moet ik nog even pingelen?
0: Ja, dat mag.
1: Leuk,
0: maar daarmee is wel het laatste bulletin ten einde. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. Op onze website gaan we nog even door met het plaatsen van artikelen. Dus blijf ons zeker volgen.
1: Nou, oké, dankjewel, Maud. Normaal krijg je in de studio niet altijd, op de redactie niet altijd een applaus.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dan gaan we jullie ook even weer applaudisseren.
0: Dank u,
1: ja, nee,
0: dank u.
1: Dit klinkt niet. Wacht even. Misschien even weer niet meer nieuws. Kunnen er even wat meer mensen naar binnen komen misschien? Dit is geen applaus zo.
0: Ja! Hey!
1: Yeah! Dit kan maar één ding betekenen. Het laatste uur is begonnen!
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu de laatste ronde met Arno Le

0: Je kunt toch niet eigenlijk de laatste ronde niet echt goed beginnen als je niet langer Frans en het Pim-team hebt. Dus 24-delig Nook-pakket. En inmiddels, het is lekker druk hier in de studio. Hallo jongens. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, het is een beetje voor mensen die wel eens vaker naar deze laatste ronde luisteren. Normaal weet ik altijd precies wie er komen. En ook precies wie ik er daarna even uit moet halen. Maar nu wist ik eigenlijk helemaal niks. Want we hebben gewoon willekeurig even gekeken. Hé, wie zijn er nog? En wie gaan we hier even lekker de studio inhalen? Dus, we gaan zo een paar van jullie gewoon maar even spreken. Misschien zijn er ook wel mensen die zeggen... Hé, ik heb nog wel even een leuk verhaal van de afgelopen dagen. Maar ik wil ook even naar onze redactie. Want daar is volgens mij Noortje. Dag
1: Noortje! Ja, hoi, hallo. Ja, sorry Arno, er moet nog even wat dingetjes klaargemaakt worden. Kijk, het is een kleine afstand, maar de begrafenis die staat al online. Met thumbnail en alles, dus als mensen nog willen kijken, dan kunnen ze dat doen. Dus ik geef nu even het stokje door aan Sascha, die gaat het even verder afmaken. Maar ik sta hier inderdaad op de redactie. Want ja, niet iedereen kan in de studio zijn. Dus de grootste aantal mensen staan hier allemaal. En ja, het lijkt misschien wel leuk bij jullie, maar bij ons is het veel gezelliger.
0: Wow. Het is gewoon overal gezellig, Noortje. Zo is dat toch?
1: Ja. Het is overal gezellig, dat is 100% waar. Maar ja, jongens, hoe was de week voor jou, Bas?
2: Vermoeiend.
1: Daar kunnen wij eigenlijk wel de hand op schudden. Het was vermoeiend.
0: Nou, bedankt Bas, vermoeiend genoeg.
1: Het was een vermoeiende week, maar het was ook ontzettend gezellig. We hebben ook ontzettend genoten met z'n allen. En dan gaan
0: maar
1: we
0: is er wel iemand met een wat diepzinniger antwoord, toch? Of niet?
1: Een diepzinniger antwoord.
0: Jawel.
1: Zoals even kijken. Iedereen kijkt mij heel angstig aan. Dit is heel leuk. Dit is heel leuk.
0: Johan,
1: heb jij een diepzinnig antwoord? Boes. Johan.
3: Ja.
1: Vertel, diepzinnig antwoord.
3: Gezellig.
1: Dit is dus de kwaliteit waar ik hem mee moet doen vanavond, jongens.
0: Ja, ik weet, jij bent stijfslaggever, dus...
4: Stof tot nadenken.
1: Stof tot nadenken. Het wordt alleen maar beter. Hallo.
5: Hallo.
1: Hoe was jouw kermis?
5: Chaos.
1: Chaos. En als je het in twee woorden kan omschrijven?
5: Enorme chaos.
1: Ja. We moeten nog even een beetje opwarmen, Arno. Misschien dat ze in de studio al wel iets meer kunnen vertellen.
0: Ja, nou, vast wel. Ik ga eens even een rondje maken. Dus even kijken, wie zegt er van... Nou, ik heb echt iets heel bijzonders meegemaakt afgelopen week. Oh, nou, niet allemaal tegelijk. Hallo.
6: Hallo.
0: Doris is het, toch?
6: Klopt, ja.
0: Ja, het zijn 200 man. Als ik niet iedereen precies bij naam weet, sorry daarvoor.
6: Dat maakt helemaal niks uit.
0: Maar vertel even, Doris, wat heb jij gedaan de afgelopen dagen?
6: Nou, één ding wat mij wel heel erg is bijgebleven... is dat we voor de wekdienst hebben we kermisopa Bert en kermisoma Jean gesproken. Die hoorden elke dag in de wekdienst. En zij kwamen met allerlei adviezen over de kermis. Samen hadden ze volgens mij zelfs 178 jaar ervaring... Dus dat was heel bijzonder.
0: Ja, want even de wekdienst was op twee manieren. Je kon iedere ochtend op de site even kijken. Maar het was ook iedere ochtend op de radio. En daar heb je het volgens mij over, hè?
6: Ja. Dan spraken ik en Daan Overveld je door de dag heen... wat er allemaal op de planning stond, wat er te wachten stond. Dan was je helemaal ready voor elke kermisdag. En die werd dan afgesloten met een advies van Jean en Bert.
0: Aha, ja, ik heb dat gehoord, de twee oudere mensen. Wat was het leukste advies wat erbij zat, wat jou betreft?
6: Het mooiste vond ik dat Jean op een gegeven moment vertelde... dat ze vroeger, zij was katholiek opgevoed... en er waren ook protestante mensen en die waren heel erg verzeild... en die zag je normaal gesproken niet. En dan op de kermis kwamen die samen... en dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar je vandaan komt... wat je achtergrond is... Maar dan was je gewoon even daar om plezier te maken. En dat geldt voor de kermis natuurlijk nog steeds. Ook op Roze Maandag. Dat iedereen waar je ook vandaan komt... gewoon vreugde
0: Ja, dat soort verzoening zouden we nu eigenlijk niet per se hier hoor, maar gewoon in het land, in de wereld nog wel meer kunnen gebruiken eigenlijk. Hè?
6: Ja, zeker met wat er laatst in het nieuws opeens kwam gisteravond. Die verbroedering, zeker om waar je vandaan komt, waar je op valt, maakt niet uit wat.
0: Jij bedoelt de schietpartij, hè?
6: Ja.
0: De Pride in Berlijn.
6: Ja, zeker.
0: En
6: die verbroedering kunnen we echt wel gebruiken nu.
0: Wou ik zeggen. Hey, hoeveel dagen ben je hier geweest?
6: Alle 10.
0: Alle 10, dames en heren! Kijk, dat zijn de echte. En waar heb jij overnacht?
6: Ik heb een kamer van iemand die nu in Portugal op vakantie is. Dus ik heb niet in Luto geslapen en dat was best wel lekker.
0: Ja, dat geloof ik. De volle 10 dagen, kijk, dat horen we heel graag. Volgend jaar weer?
6: Absoluut. Ja, absoluut. Ook alle 10 dagen gewoon.
0: Moet dat nou?
6: Wat zeg je?
0: Moet dat nou?
6: Hoe heet dat nou?
0: Nee. Zij moet dat nou?
6: 18, hè?
0: Nee, hartstikke leuk. Je krijgt ook een enorm applaus. Dankjewel. Hartstikke fijn dat je erbij was.
2: Ben niet eens hersteld van

0: hallo. Hatzee, Robert van Hemert en Donnie. Mo heet dat nou. Dylan, mijn steun en toeverlaat deze uitzending. Welk nummer stond hij nou ook weer? Op 5, 6, zoiets.
1: Wat een vragen, ja. Ja, ergens boven 5. In de bovenste helft van de 13.
0: Hij stond ergens in de top 13, ja, zo was het. Hé, hey, een Noortje.
2: Ja, hallo, het is één grote gaan. Er is een soort... Ja, er gebeuren hier allemaal dingen. Dat is het.
0: En wat dan?
2: Anno. Ja, dat is meer iets hiervoor op de redactie. Daar kom je wel achter als het online staat.
0: Oké. Hey, kun jij Ewan even opzoeken?
2: Ja, die zit daar.
0: Die zit niet daar. Daar gaat er dan heen.
2: Ja.
0: Hey, want Ewan heeft een feitje over Moët dat nou.
2: Ja, Ewan, wat is het feitje over Moët dat nou?
3: Ik heb geen idee.
2: Ik hoorde iets met champagne. Ja.
3: Dat is dus geen woord. Champagnedop is niks. Plop, plop, ploppere plop. Pas op, daar is mijn champagnedop. Dat klopt niet.
2: Want champagne heeft geen dop.
3: Nee, dat is een kurk.
2: Ja, dus...
0: Applaus voor Ewan! Geen... Ja, heel goed. Wat kan niet veel, hè, die jongen. Hartstikke goed.
2: Ja, diepgaande dingen hier. Super.
0: Hey, maar Noortje, ja, ga verder. Ik bedoel, ik zit nog steeds op dat ene diepgaande interview te wachten natuurlijk.
2: Ja, ik ook. Ik ook. Ik weet eigenlijk ook niet wie ik verder moet hebben.
0: Ze maken het jou wel heel moeilijk, hè?
2: Wie ga ik pakken? Ik ga gewoon gezellig naar Dana. Hallo. Hallo, meid. Wat heb jij allemaal gedaan deze kermis?
4: Ik heb gefilmd, nieuws geschreven, nieuws gelezen... geproduceerd vandaag.
2: Oh, meid, wat goed. En wat was nou het leukste wat je hebt gedaan deze week?
4: Weet ik niet.
2: Nou, Dana heeft dus een ontzettend leuke week gehad. Want ze weet dus begon niet wat ze allemaal heeft gedaan. En of wat ze leuk vond. Dus we weten niet of dat Dana nog terugkomt volgend jaar. Want zo leuk waren de diensten blijkbaar niet. Maar wat voor, weet je nou wel eens wat leuk was?
4: Ik vond alles leuk.
2: Oh, alles was leuk. Oké, jongens, het is weer goed. Het is
0: maar
2: weer
0: weet
2: goed.
0: Je wat
2: het is
0: ze extra leuk vindt? Hey. Daar weet ik dan toevallig.
2: Dat haar vriend in de studio staat?
0: Precies! Dat is Dylan Verstappen hier. En ik ben wel even benieuwd. Misschien kun jij eerst eens aan Dana vragen... hoe is dat nou om een setje te zijn op tijdens de Kermis FM?
2: Ja. Daar willen ze allebei heel graag over praten. Dat is een...
0: Dylan. Ja, Arno. Er staan ineens een paar camera's op jouw gezicht.
1: Ja, nou ja, een stuk of 3, 4. Helemaal prima. Hey, allemaal in de regie. Leuk. Leuk dat jullie er ook zijn. Ik ga naar beneden. Doei. Nee.
0: Maar hoeveel dagen zijn jullie hier geweest, Dylan?
1: We zijn hier allebei gewoon 10 dagen geweest.
0: Kijk, 10 dagen! Kijk, daar zijn ze, hè?
1: Ja, ze wilde eigenlijk niet 10 dagen. Dat was aan de voorkant.
0: Sorry, wat?
2: Nee. Ik ga even inbreken. Ik krijg hier een blik. En dat zegt toch iets anders. Daarna eerste reactie.
4: Ik wilde de allereerste keer geen 10 dagen.
2: Maar dit jaar wel?
4: Ja.
2: Dus, Dylan, wat is daarop jouw antwoord?
1: Ja.
0: Hey, en nu we toch met Dylan spreken hier. Ik moet wel echt zeggen, Dylan, want jij hebt heel veel geregeld. Heel veel van die artiesten die hier waren, daar ben jij onder andere verantwoordelijk voor.
1: Ja, zeker.
0: Ik zet Noortje een beetje zachter op het galmt een beetje. Jij hebt ook deze show heb je weer geproduceerd. Je hebt radio gemaakt. Je hebt echt van alles gedaan. En ik vind echt, ik heb het de afgelopen 10 dagen een beetje bekeken. En ik vind echt dat je het fantastisch gedaan hebt.
1: Nou, dankjewel.
0: Dat wilde ik even zeggen.
1: Dankjewel.
0: Hoe heb je het zelf ervaren?
1: Hectisch. Ik kwam natuurlijk hierheen met het idee van... ik ga 10 dagen diensten draaien. Toen werd ik in de voorbereiding 2 maanden geleden... door Mike en Stefan gepeld. Zou je de artiesten willen regelen samen met Stefan? Nou, dat hebben we samen opgepakt. En uiteindelijk heb ik dus 10 dagen diensten gedraaid. Plus alle artiesten, bijna alle artiesten ontvangen. Begeleid naar de studio. Gezorgd dat er social video's werden gemaakt samen met Noortje en met Sascha. En dat er foto's werden gemaakt met Kaylee, met Wesley, met Pascal. Dus het was heel veel schakelijk. En met iedereen samen moeten werken. Zelfs nog met de bierhal. Ook heel veel dank naar de bierhal. Naar Jeroen en naar Mark voor de fijne samenwerking. Dat we die artiesten ook hier konden krijgen. En het klinkt allemaal alsof ik heel veel gedaan heb, maar het is echt een samenwerking van Stefan, mij, alle teams bij elkaar, de bierhal, alle pluggers, alle management en alle artiesten. Dus het is heel fijn dat
0: en
1: ze allemaal geweest zijn.
0: En daarvoor krijg jij een enorm applaus, luister maar. Yeah. Daar zijn we heel blij mee. En wat is dan wat jou betreft, wat is wat jou betreft dan de kermisplaat?
1: Daar heb ik heb er twee.
0: Ik heb er ruimte voor.
1: Oké. Okay. Jullie mogen het dadelijk zeggen. Ik heb twee kanten.
0: Okay.
1: De ene is Senna en Sven Versteeg met vuurwerk. En de andere kant is Monique Smit niet naar huis.
0: Oh. Hoi.
5: Oh. Oh.
0: Wie is voor, wat was de eerste?
1: Senna en Sven Versteeg.
0: Wie is voor Senna en Sven Versteeg? Even klappen. En wie is voor Monique Smit?
1: Ja, exact.
0: Wie is voor Monique Smit?
1: Ja, ik heb gewoon één iemand. Ja. Mars roept gewoon heel hard. Ja.
0: Nou, dan is het dus vuurwerk. Ja, ik heb ook gehoord dat mensen hier in Tilburg heel erg van vuurwerk houden. Ja,
1: precies, het sluit wel mooi aan bij de avond.
0: Het sluit wel mooi aan. Nou, dus speciaal toch een beetje voor jou. En ook voor je vriendin, want die heeft ook gewoon keihard gewerkt. 10
1: Zeker,
0: dagen.
1: 100%.
0: Ja, en dan vind ik mensen die er echt 10 dagen zijn, groot respect. Dank jullie wel. Oh.

0: Senna, Sven Verstegen, vuurwerk, de hit wat betreft Dylan Verstappen. Op natuurlijk Cheerio na, want dat is de kermishit. Je kunt ons een berichtje sturen op kermisfan.nl of op via de app. Ik kan er helaas niet bij zijn, maar veel succes en bedankt voor de leuke dagen. Groetjes van Davy. Voor volgend jaar hebben jullie in ieder geval een nieuwe vrijwilliger bij. Van Diana. Ook al heb ik Kermis FM niet elke dag gekeken, zijn afgelopen zaterdag vanuit Noord-Holland naar Tilburg geweest, hoop ik dat Kermis FM volgend jaar via Ziggo of een ander themakanaal 10 dagen op tv live te zien. En was een leuke afsluiting, zegt Erik. Nou, er is een leuk kanaal dat heet Het Internet. Daar kun je ons overal in Nederland en in de hele wereld zelfs bekijken. Dus dat is. Maar toch hartstikke bedankt voor je berichtje. Zo, dat was een hoop tekst. Even kijken. Jorian.
1: Goedenavond Arno. Ja, we staan hier op een best wel geheim stukje waar de meeste bezoekers eigenlijk niet komen. En dat is de prachtige techniekruimte. En dat is ook het allerbelangrijkste van radio en televisie. Dat is de techniek. Want zonder techniek geen radio of tv. Nou, ik heb hier Jesse bij me. Die is cameraman. We hebben hier het geheime hok. Ja, ik ga hier de deur niet van opentrekken, want ik weet dat dan ga ik waarschijnlijk vermoord worden. Maar dit is de techniekruimte. Want daar staat alles van de techniek. En hier... Kijk, snacky. Oh, daar worden we vrolijk van. Dat doen we even live op zender.
0: Oh, die hoeven ze niet in de regie. Nou, die hoeven ze niet in de regie, snackjes. Nee hoor. Nee, helemaal niet.
1: We hebben hier de regiewagen voor de televisie. Goedenavond. Hallo. Ja, welkom in de regiewagen. De regiewagen, dat is een wagen met heel veel knopjes. En hier zitten alle technische mensen die ervoor zorgen dat jij thuis, waar je ook bent, in Hagestein, in Limburg, in Utrecht, Amsterdam, waar dan ook, lekker naar deze uitzending kan kijken. Want zonder techniek geen uitzending. Nou, dan hebben we hier iemand, bijvoorbeeld Tijn, die doet heel veel techniek. Hallo.
2: Hey, hoi.
1: Ja, kan je even heel kort zeggen, wat doe jij?
2: Nou, hoe heet het? Ik doe samen met Martijn.
3: Staan wij ook al open?
2: Oh, nou, mooi.
0: Er wordt gevraagd of je open staat, maar...
3: Hey!
0: Ik sta overal voor open, jongens.
3: Hey, oh, we zijn op zender.
4: Tijn,
3: hey.
4: Hallo?
2: Ja, hallo? Hallo?
3: Hey.
2: Ja?
3: Ja? Ja? We zijn op zender.
2: Oh, we zijn op zender. Hey,
3: ja, we zijn op zender.
2: Oh, vet. Nou, goedenavond.
1: Ja, je hoort het. Ja, zonder techniek hebben we dus geen uitzending.
3: Ja, dit gaat helemaal niet goed, hoor, jongens.
4: Maar met techniek heb je eigenlijk ook geen uitzending meer.
1: Ja, dat gaat helemaal niet goed. Nou, hier zitten ze te regelen.
3: Dat is Tinus, hè? Dat is Tinus. Hallo.
1: Ja, dat is Tinus. Ja.
3: Tinus is belangrijk bij ons.
1: Ja, en je hoort het. Ja, we hebben de... Nou, en zonder techniek...
0: Wacht even, je was bezig met een diepte-interview met iemand. Ik weet even niet meer met wie.
3: Ja, met Tijn,
0: dacht ik.
1: Ja, met Tijn. Tijn, heb jij nog iets te vertellen over jouw functie binnen Kermis FM?
2: Ja, ik doe dan de video vooral. Maar we zijn eigenlijk met een heel groot team.
3: Tijn, dit hebben we geoefend.
2: Ja, je hebt dan bijvoorbeeld...
3: Dit hebben we helemaal niet geoefend.
2: Nee, dit hebben we helemaal niet geoefend. Maar, hoe heet het? Ja, we proberen het allemaal in goede banen te leiden. Dus we bouwen het op.
3: Dat is weer niet gelukt.
2: En, door de week hopen we dat er niks stuk gaat. En als het dan uiteindelijk allemaal goed is gegaan, dan bouwen we het net als straks gewoon weer allemaal af. En dan is het zo weer klaar.
1: Ja, ik weet niet of dat...
4: Oh, nou, dit gaat allemaal mis hier.
1: Maar ik hoor mij drie dubbel. Ja, we hebben de techniek afgeleid. Dus het...
0: Ik zie nu ook een aap in beeld, klopt dat?
3: Ja, dat zal even.
4: Onhandig rondzingen dit. Oh, nee.
3: Niet goed.
4: Dit gaat helemaal mis.
3: We krijgen een beetje feedback op het programma, hoor.
2: Oh.
3: Hallo? Waar is Amber? Waar is Amber?
0: Waar is Amber?
3: Ja, waar is Amber?
1: Ja, waar is Amber?
3: Is Amber? Amber is hier. Oh, hij is buiten. Amber is buiten.
1: Amber staat hier. Amber staat daar buiten. Amber.
3: Amber. Amber. Amber. Amber. Amber. Amber. Amber. Amber.
1: Amber. Ik doe even mijn kop.
3: Amber, nu ga je zeggen dat wij zo professioneel zijn.
1: Zonder teamtechniek.
5: Hallo?
1: Ja, en jij bent hoofdtechniek, hè?
5: Cheftechniek, ja.
1: Cheftechniek. Kan je een beetje vertellen, wat doet cheftechniek terwijl ik hier echo de audio hoor?
5: Ik probeer... een beetje orde te scheppen in...
3: Dat is weer niet gelukt.
5: Het is een zooitje ongeregeld soms. Maar...
0: Soms?
3: Ja. Je noemt dat een zooitje ongeregeld? Noem soms nou ongeregeld?
1: Ja, ik heb allemaal stemmen in mijn oor, maar gewoon even heel belangrijk. Ja, hoe? Ja. Maar dat is ook een stukje techniek. Maar hoe zorg je er nou voor dat in alle chaos die er binnen Kermis FM is... wel gewoon alsnog live zijn te horen op radio en televisie?
3: Vraag maar niet hoe.
5: Duimen. Vraag maar niet hoe ze horen, keer mijn oortjes.
1: Ja, gewoon heel lief tegen de computer aankijken en dan zeggen... alsjeblieft niet crashen, geen blauw scherm.
5: Ja, en eerlijk, de man uit mijn team. Het lijken soms echt vakidioten.
3: Zijn we ook.
5: Daar komt de kat voorbij. maar het zijn echt harde werkers. Zonder hun staat het er niet.
1: Een hele belangrijke vraag. Hoort daar de frituurpan ook bij?
5: Dat is zeg maar eigenlijk wel het belangrijkste ding dat wij hier hebben.
1: De frituurpan, want zonder frituurpan geen uitzending.
5: Nou ja, zonder frituurpan geen teamtechniek. Zonder teamtechniek geen uitzending.
0: Hé, hey, Jorian.
1: Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen dat... Ja.
0: Je moet ook eens even vragen, want Amber doet dit nu voor het eerste jaar. En die wordt dan zo tussen die jongens gedropt zo. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat is bevallen.
3: Ja, volgend jaar bellen we Vincent weer.
1: Nog even de vraag. Het is jouw allereerste jaar dat jij chef techniek bent. Ja, hoe was dat voor jou? Je zo in zo'n mannengroep gegooid? Ja, heb je het nog een beetje kunnen ordend houden?
5: Ja, het begon. De aanloop was echt best wel pittig. Het was veel geregel, veel tegenslagen hebben gehad, dingen die out of nowhere kwamen. Maar het is allemaal gelukt en tijdens de kermis is het allemaal gewoon goed gelopen. En ja, eigenlijk een hele relaxte editie tijdens de kermis. Alles is vooraf misgegaan. Dus ja, toen ging het goed tijdens de kermis. En nu nog afbouwen.
1: Ja, dus jij gaat alle stekkers eruit trekken en zorgen dat we hier gewoon over een paar dagen weer onze fietsen kunnen parkeren.
5: Daar vertrouwen ze mij niet mee.
3: Klopt, ja,
1: dan gaan
3: zeker.
1: We dat gewoon
3: klopt.
1: Overlaten aan Tinus en de anderen.
4: Nou, is misschien nog wel even leuk, want als je... Hallo?
0: Hallo. Ja, we horen jullie.
4: Kijk, wij
0: ja.
4: zijn natuurlijk al een hele tijd met een vast team. Hè. En Amber is nu dit jaar nieuw erbij. Dat heeft ze echt top gedaan. We hebben ook Max dit jaar nieuw gehad. Max was ook top. Maar als er nou mensen thuis zitten te kijken... Oh, dat ben ik. Hallo. Zeg, als jij nou thuis zit te kijken en je denkt ook... Nou, dit lijkt me nou leuk, deze teringzooi. En je wil ook techniek doen, dan kan dat. Hè. Je kunt je gewoon aanmelden, mama@kermisweb.nl. En dan komt er een beetje nieuw volk. Dat zouden wij heel leuk vinden, nieuwe techniekmensjes. Oh, ik moet even dingen doen hier.
0: Ja, kun je wel gebruiken hoor, ik al. Ja. Hey Tijn!
3: Ja?
0: Wat een mooie stichtelijke woorden van jou. En laat ik mij daar dan mee aansluiten en gewoon hier vragen om... ze hebben iets fantastisch neergezet, de jongens en dames van Techniek. Hier en op de redactie een enorm hard applaus voor jullie.
3: Amber, bedankt.
0: En voor jullie een rondje voor de sfeer!
2: Choepie, choepie, hè?

0: Annie dan. En rondje voor de sfeer van onze eigen jongens. Ja, applaus. Ja, tuurlijk. Gewoon een van de grootste kermishits natuurlijk van dit jaar. Zo is het maar. Ja, eens even kijken. Noortje?
1: Ja, hoi. Hallo. Hoi. Ja, hoi. Hoi,
0: ja, hoi,
1: zijn we.
0: Hoi, hoi.
1: Hallo.
0: Hoi,
1: wow,
0: hoi.
1: Dat was volgens mij heel dichtbij. Hallo.
0: Hoi.
1: Ja.
2: Hoe is het daar?
1: Ja, het sfeertje zit volgens mij best wel lekker in. Elger, heb jij het een beetje naar je zin?
3: Zeker.
1: Ja, hoe heb jij nou de afgelopen 10 jaar, 15 jaar, 18 jaar bij de kermis ervaren?
3: Het is een half jaar. Ik heb gerekend samen met Arno. Wij zijn sinds jaar 1 erbij. En we hebben een half jaar van ons leven Kermis FM gemaakt. Los van alle voorbereidingen. Gewoon een half jaar in Tilburg uitzendingen gemaakt. Dus eigenlijk ben ik al op het punt dat ik denk, ik ben een beetje moe. Zeker ook na deze 10 dagen. Nee, maar het was weer een fantastische editie.
1: Waar heb je nou het meest van genoten deze editie?
3: Ik denk wel van een bepaald enthousiasme bij de vrijwilligers om gewoon hele mooie uitzendingen te maken, dingen te proberen. Alles liep eigenlijk best wel smooth. En dan hoef ik heel weinig te doen, dus daar ben ik heel blij mee.
1: Het liep heel smooth tijdens de kermis.
0: Ja, Noortje.
1: Daar zal ik niks over zeggen.
3: Hey, het liep op sommige plekken in de voorbereiding ook heel smooth. Alleen niet bij Noortje de Vries.
1: Nee, dat klopt. Het waren hele leuke weken van tevoren.
0: Dan
1: maar
0: tref je
1: er iets van. En daar gaan we het ook niet meer over hebben. Ik leef nog, ik sta
0: dan
1: nog.
0: Dan tref je er echt in de hart, hoor. Van Nederland. Maar goed, Noortje.
1: Ja. Ja, zo ja, is dat het. Klopt.
0: Hey, kun jij eens op zoek naar iemand van Team Mama? Want ik weet niet, kijk zo een beetje rond. Maar.
1: Ja, kijk ik zie hier een mokker.
0: Zie je ze mokken?
1: Ja, ik zie ze mokken.
0: Oh.
1: Mama Johan. Oh, hoi, Mama Johan.
4: Hallo.
1: Zo. Mama, ik weet niet wat er in zit, maar doet iets met je stem.
4: Ja, het is laat. En ik ben moe. Dit is een bakkie.
0: Ach, dat is weer het Team Mama! Het is laat, ik ben moe en dit is een bakkie. Nou, ik vind het goede tekst.
1: Ja, hoe was de kermis voor jou als in Team Mama?
4: Anders dan voorgaande jaren.
1: In welk opzicht dan?
4: Nou ja, je doet hele andere dingen. Normaal gesproken was je alleen maar op de redactie bezig, op het lint zelf. En nu zit je eigenlijk achter de mama-balie. Mensen hebben allemaal vragen voor je. Je moet ze een klein beetje ondersteunen, een klein beetje begeleiden. En dat is denk ik wel goed gelukt dit jaar.
1: Ja, volgens mij, als ik een beetje namens iedereen hier op de redactie mag spreken, is dat best wel goed gelukt. Het is ook best wel fijn in dat opzicht dat Team Mama best wel is uitgebreid. Dus we kunnen ook meer, mama kan meer, het wordt beter georganiseerd. En daar zijn wij denk ik als vrijwilligers ook gewoon heel erg blij mee.
0: Zo is dat. Ja, groot applaus voor Team Mama nog een keer. Ja. En even voor de duidelijkheid.

0: Ja. Dankjewel. Ja, even voor de duidelijkheid. Team Mama, dat is een beetje onze HR-afdeling. Voordat mensen er thuis helemaal geen... Die denken, mama, wat is dat? Maar voordat die helemaal geen touw meer aan vast kunnen knopen. Nou, eens even kijken. Jorian.
1: Ja, hey, goedenavond Arno. Ja, er is ook nog wel iemand die ook nog wel even in een stondje gezet mag worden. Oh. Want we heten natuurlijk Kermis FM. Kermis FM is een radiozender, maar naast radio maken we ook televisie en online. En je hebt de mannen al gesproken van Concept Onbekend. Maar we moeten nog even één iemand erbij pakken. Het was ook ontzettend gezellig. We hebben namelijk bij Kermis FM dit jaar iets nieuws gedaan. Het heet Commando Kermis. En in diezelfde regiewagen, hallo vrienden van de regie.
0: Gaan we weer.
1: Namelijk programmamaker. Het is Victorien. Hey, goedenavond. Ja, Commando Kermis, kan jij dit vertellen? Wat is Commando Kermis?
2: Bij Commando Kermis hebben we 5 Kermis FM'ers bereid gevonden om allemaal opdrachten uit te voeren in de naam van de commandeur. En dat hebben ze gedaan.
1: Ja, en als je het voor de mensen die het nog niet helemaal snappen heel makkelijk zou kunnen uitleggen, hoe zou je dat dan zeggen?
2: Chaos.
1: Ja, en ik was zelf ook bij die opnames betrokken. Want ja, dat doet je met allemaal verschillende vrijwilligers. De ene keer doet die het, de andere keer doet dat het. Ja, hoe was het om dit project te maken?
2: Ja, het was heel leuk. Je bedenkt iets en je verzint allemaal opdrachten voor ze. En als je ze dat dan ziet uitvoeren en je hebt het helemaal in je hoofd en dat komt zo naar buiten, dan is dat heel leuk om te zien. En het was een heel leuk team om mee te werken. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, en we hebben nu een serie van 5 afleveringen. Ja. Hoe sta je er nou achter? Wat vind je er zelf? Hoe mooi vind ik? Ik vind het een heel mooie serie. Maar wat vind je er vooral zelf van?
2: Ja, ik vind het ook best goed gelukt. Nee, ik heb er zelf ook erg om gelachen. En ik denk dat het een mooi project is geworden.
1: En misschien een hele nare vraag. Maar kunnen we nadenken voor volgend jaar weer een nieuw seizoen?
2: We gaan erover nadenken. Laten we het daarop houden.
1: We gaan het zien, we gaan het zien. Nog even één groot applaus voor Victorien van Commando Kermis.
0: Ja.
1: En Mars en alle andere mensen die er aan hebben meegemaakt.
0: Ja, Mars. Mars. Hallo Mars.
3: Hallo Arno.
0: Hallo. Ja, ik zag jou wel zo in een ooghoekje hier even staan natuurlijk. Maar ja. Jij was ook van Commando Kermis.
3: Ja, dat zeker. Dat klopt.
0: Ik vind dat je mij nog heel aardig aanspreekt. Dat heb je met Bas wel even wat anders gedaan.
3: Ja, zeker.
0: Wat voor tekst heb je ook allemaal weer gebruikt? Yo bro, en wat was het allemaal weer?
3: Volgens mij heb ik hem een big boy genoemd. Dat
0: big
3: kan
0: boy.
3: Ik me herinneren.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Ik kan me ook een Ewa Dreri herinneren.
0: Ja. Mooi. Mooi. En hoe is de relatie verder nu tussen jullie?
3: Ja, goed hoop ik.
0: Goed hoop je.
3: Hopelijk mag ik terugkomen.
0: Maar Commando Kermis was voor jou denk ik ook wel even een projectje om te doen, toch?
3: Jazeker, want het is mijn eerste jaar Kermis FM. En je krijgt gelijk te horen, je mag dit gaan doen. Super vet!
0: Ja, want hoeveel dagen was jij hier dan?
3: Ik ben hier 10 dagen geweest.
0: Ja, mensen! Woehoe! Dat vind ik mooi. Hey, en heb je nog meer gedaan dan alleen maar Commando Kermis?
3: Ja, foto's gemaakt, geschreven. Ontzettend veel gedaan en ik vond het super, super, super leuk.
0: Ja, wat is het allerleukste dat je gedaan hebt?
3: Oh, dat is moeilijk. Ik vond Commando Kermis heel cool, maar ik vond fotograferen ook heel erg vet.
0: Ja. U hoorde Kaylee. Kaylee, pak de microfoon. Ja, daar ben je er toch. Fotograferen. Hallo.
4: Hallo. Ja,
0: hallo. Hallo. Ja, je staat nou ook weer te fotograferen.
4: Ja,
0: Pascal, die fotografeert jou as we speak.
4: Ja, dat klopt ook.
0: Wat voor team is dat fotografie-team?
4: Nou, ik zei het van de week tegen Wesley onder andere. Hij is zeg maar de hoofd van team foto. En wat het zo mooi maakt is, fotografie is best wel een onderbelicht onderdeel van de kermis.
0: Nou, als een foto onderbelicht is, is het niet goed, hè?
4: Nee. Technisch gezien niet. Maar nee. Zeg maar even in perspectief gezien, zeg maar, tussen alle onderdelen die er zijn, is het gewoon een klein onderdeel, zeg maar. Mensen vinden het vaak gewoon moi. Maar ze vinden het wel heel leuk om op de foto te staan. En het is gewoon zo mooi om dat met elkaar te kunnen doen. Het team is ook echt al heel lang hetzelfde team. Dus shout-out naar iedereen die nu op de redactie zit en dit hoort of thuis zit en onderdeel is van het team. Je weet wie je bent. Het is gewoon heel mooi om dit met elkaar te kunnen doen. En ja, de foto's kun je zien in de crewmap.
0: Zo is het. Team Foto!

Jasper van Barneveld en zwoele zomernachten. Hoor je op Kermis FM bij de laatste minuten van deze kermis wegtikken. Ja, je hebt al een paar mensen gehoord. Eigenlijk volledig willekeurig. Mensen hier achter de schermen. Maar wij zijn met bijna 200 mensen. Maar nog even keer. 200 mensen zijn wij. Zijn jullie allemaal. En om toch iedereen even te laten weten wie er nou allemaal mee hebben gedaan. Zijn ze hier. Bijna alle... Bijna 200 en hier zijn ze allemaal. Abel Staal, Alain Heren, Amber van der Heijden, Andrew van der Ven, Anke Nijenhuis, Annemieke van Put, Annemieke Welin, Aniek Reinink, Antje Appelman, Antoinette Bouwman, Antoinette Jacobson, Anthony Willems, Arjan Spoormans, Arno Maandonks, Bas van Gestel, Bas van Schaik, Bram Liefdink, Bram Molenaar, Brian Veraagd, Kelvin Puntig, Colin van Leeuwen, Daan Berg, Daan Elbers, Daan Overveld, Daan van der Horst, Dana Wijnen, Daniel Lippens, Daphne van de Wiel, Davy Abrahams, Dennis Hogeveen, Dennis Mulder, Jairo van Hensbergen, Domien Verschuren, Dominique Schwiederowski, Doris Schillings, Douwe Smits, Duncan Frosch, Dylan Verstappen, Edwin van Laarhoven, Elger van der Wel, Elisa Prins, Erik van Roekel, Erik-Jan Roosendaal, Erwin Boudewijns, Esme Joosten, Ewan Slager, Fedde Mameli, Ferry van der Heijden, Florian Hamelink, Frank Benthuis, Frans Dauphin, Gerard de Kloet, Guilaine de Jong, Guido Kuin, Giel Beelen, Gijs Hakkert, Hans Wagen, Helianne Lammerts, Helene Kruithof, Hemmo de Vries, Henry Haan, Isabel Bevers, Ivar Sip, Jamie Waanders, Jari de Jonge, Jarno van der Wielen, Jason Gerritsen, Jasper Stads, Jay Bos, Jeffrey de Wit, Jeremy de Kamper, Jeroen Arts, Jesse Donders, Jesse Monde, Jessica de Vroege, Johan van Elle, Johan van Kesteren, Job van der Zee, Jordi Graat, Jorian de Leeuw, Joris Kingma, Joris Wijnen, Jorren Andrik, Joshua van Meeuwen, Julia Maan, Justin de Groot, Jul Post, Karel Verkerk, Kelly Hemskerk, Ken Mos, Kevin Brouwer, Kian Buitenhuis, Kimberly van Os, Kirsten van der Wart, Klaas van Kruistum, Koen van Halewijn, Larissa Posma, Lars Boelen, Lars Moelitsen, Laurens van Ekelen, Leslie Gersen, Lieke Beijers, Lindo Duval, Lucas Lammers, Marie van Hooijdonk, Marijn Oost-Terveen, Marijn van Ginkel, Marit Bosman, Marjolein van Genen, Mark Versteden, Marlie Deven, Mars Kramer, Martijn Planken, Martijn van der Wouw, Martijn van Geels, Matthias van Bellegem, Matthijs Strijhaerts, Matthijs Keim, Matthijs Wissink, Maud de Laat, Max Haring, voor een papiertje, Max Mollema, Max van der Bos, Max van Vulpen, Max Avery van der Krans, Melissa Lagerwaard, Menno Barreveld, Merel Troost, Michael Joepijn, Michel Verhoeven, Michelle Heezakkers, Milan Meijerink, Mirte de Laat, Monika Dieleman, Morris van Aalen, Nanda van Heteren, Nelleke Arnoud, Nick van Korven, Nick van Luik, Nicky Hartsuiker, Niek Meus, Niek van Soelen, Niek Veenstra, Niels Labree, Niels van Laarhoven, Nigel Vervloed, Noortje de Vries, Olivier de Neve, Oscar van Oorschot, Pascal Groenland, Patrick Wolda, Paul van der Laan, Remco Gevers, Remco van Zanten, Rick Maliepaard, Rick van der Sterren, Rob Jansen, Robin Bogaerts, Romy Kieboon, Roosmarijn Otte, Roy Blokzeil, Ruben Zwijnenburg, Rutger Radstaken, Sascha Loppies, Sam Fish, Sanne de Koning, Sanne Hermkes, Sanne Velde Vonk, Sebastian Wolf, Sijme Kleukers, Silke Bertens, Simone Doest, Sonny Gillissen, Stan Klerks, Stijnmaar Polman, Stefan van der Voet, Storm Filippo, Sven Brandenburg, Teun Bellemakers, Thijs Otte, Thomas van Groningen, Tijn Vonke, Tom van der Zanden, Tristan Rom, Tigo Gauw Rozenboom, Victorine Bevers, Wesley van Bree, Wouter Kamp, Wouter Meijer, Wienald Boonstra, Yannick Wittenaar, Jentel Groenendaal, Jorik van Teeseling, Juri Razenberg en Juri Dobbe. Dat waren ze allemaal, de bijna 200 vrijwilligers van Kermis FM. Jullie allemaal heel hartelijk bedankt. En een enorm applaus.

0: Cheerio, Just in the Wild, de kermishit van dit jaar. Ja, het is nog helemaal geen 12 uur, jongens. Dus we hebben gewoon nog eventjes. Hoe leuk is dat? Misschien nog even heel kort naar Noortje op de redactie.
1: Ja. Hoi. Hallo.
0: Hoi.
1: Nou, wat goed. Kijk, ik krijg deze net van Max.
2: Hoi, oh, heel lang.
1: Oh, het is heel warm.
2: Er stond,
0: en hoe is de snack?
2: Bij de geluidsinstallatie.
0: Ah, oké. Okay.
1: Calvin, hoe vond jij de kermis dit jaar?
3: Ja, ik vond het echt geweldig. Sowieso veel leuke dingen gedaan. Verslaggeving, 2 radioshows gehad. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Geweldig.
1: Nou, wat top. Ja.
0: Dankjewel, Noortje. En iedereen daar op de redactie. Ga ik hier nog even snel, heel snel even naar Colin. Dag, Colin.
4: Hallo.
5: Dag Arno, hallo.
0: Ja, die had je niet meer zien aankomen, hè?
5: Nee, die had ik niet zien aankomen op de laatste 3 minuten nog.
0: Ja, nee. Hoe is het?
5: Ja, goed met jou. Wel moe.
0: Wel moe?
5: Wel moe, ja. Ja.
0: Hoe lang, wat heb je allemaal gedaan de afgelopen week?
5: Nou, ik heb heel veel afwisselende dingen mogen doen. Ik begon met in de regie zitten. Ik heb 2 keer voor het eerst live verslag mogen doen op de kermis.
0: Oh.
5: Dat was heel leuk, ja. En ik heb ook camera dingetjes mogen doen hier in de studio zelfs. Dat was heel leuk.
0: Was dit nou jouw eerste keer of heb je al vaker?
5: Dit is mijn 2e editie.
0: 2e editie?
5: Ja.
0: Nou, ja. En het wordt ieder jaar mooier, hoop ik dan.
5: Ja, absoluut.
0: Ben je er volgend jaar weer bij?
5: Dat is geen vraag. Ik ben er zeker bij.
0: Oké, hartstikke goed. Rest mij nog in ieder geval ook nog even alle sponsoren van Kermis FM te bedanken. Ook de gemeente te bedanken. En natuurlijk alle luisteraars en kijkers. Ja, ik zie al heel dat Willem Logis daar buiten zitten. Dag Willem. Nee, er is geen buitenmicrofoon meer, jongen. Dus het gaat even niet meer in de uitzending. Maar leuk dat je toch weer onze vaste kijker. Ik zie, ik ga jullie missen, Kermis FM, van Wouter in de app. Tycho zie ik nog. Die zegt van iedereen van Kermis FM bedankt. En volgend jaar graag 2 uur de Tita Test Show van Bram. Ik weet niet, ik zet de intercom even aan. Dan horen we vast of dat kan.
6: Wat zeg je?
0: Er is hier een luisteraar. Die wil graag 2 uur de testshow van Bram.
6: We zijn even druk volgend jaar.
0: Oké, nee, dat snap ik. Oh. En dan, wie wil de boel even afsluiten? Kevin! Hoe heb je het gehad?
7: Kevin. Heel leuk.
0: Heel leuk?
7: Eerste jaar. Fantastisch.
0: Dit is jouw eerste jaar?
7: Of
0: even een microfoon. Hier heb jij een. We hebben vertrouwenspersoon en die kun je gewoon aanspreken. Ja.
7: Er wordt nu echt een microfoon mijn keel ingedouwd bijna. Echt zo.
0: Ik heb nog een minuut, Kevin. Hey, hoe heb je het gehad?
7: Nee, echt leuk. Maar echt fantastisch team, leuke mensen. Een nieuwe familie erbij eigenlijk. Echt leuk.
0: Heel goed. En hoe is dat dan als je hier voor het eerst binnenkomt?
7: Nou, het is niet echt mijn eerste jaar. Vorig jaar 1 dagje mee geweest. Dus ik wist wel een beetje, maar heel speciaal. Gewoon echt gezellig. We maken een feest van volgend jaar weer.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Jij ook nog een enorm applaus, dames en heren. Kevin! Ik ga hem gewoon nog 1 keer draaien, de kermishit. Dit was Kermis FM voor dit jaar. Ik hoop iedereen volgend jaar weer te zien. Ook jou daar thuis. Iedereen bedankt voor het helpen. Tot volgend jaar!